of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, katten.

moest ik weten, maar ik verloor een laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet voor het eerst mee aan een WK en pakte eerder al verrassend een punt door gelijk tegen Spanje te spelen. Caverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Ook overdag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de straat van Hormuz tegen te gaan. Ook gaan de VS en Iran samen met Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon te voorkomen. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil streng

migratiebeleid en criminaliteit in Colombia hard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Op deze maandag 22 juni. De zoveelste dag in het warme weer. En we hebben er ook nog wat te gaan. Zo, ik heb een plaknacht achter de rug. Ik vermoed jij ook. Dus ik ben ook met deze 16 graden op het moment in hele luchtige kleding naar de studio gekomen. Want ik dacht, ik moet even weer voelen dat ik ook zelf weer op temperatuur kom. Snap je? Nou, het gaat nog wat dagen door, dus houd je hoofd koel, zou ik zeggen. Lekker dicht bij de radio blijven met een verkoelend drankje. Dan komt het vast wel helemaal goed. En gaan wij gewoon voor jou zorgen. No worries. Ja, en in deze hitte heb je vast ook dit weekend naar de 5-1 tegen Zweden zitten kijken. Wat een beleving, jongens. Het was zo mooi. Dan zie je in dat stadion op tv iedereen compleet uit zijn dak gaan bij een goal. Maar ook gewoon thuis in je eigen woonkamer. Het ging los op kleine schaal dan, hè? Want vrienden en familie zaten hutje-mutje op de bank voor die net iets, weet je wel, te kleine tv van mijn ouders. Mijn kinderen liepen daar rond in oranje shirts. En ja, toen kwamen de worstenbroodjes op tafel, hè, zoals dat hoort bij Brabanders. En daarna gingen we met z'n allen aftoppen op de kermis in het dorp. Paling halen voor mijn vader. En mijn kinderen gingen uiteindelijk in dezelfde vliegtuigattractie waar mijn broer en ik 30 jaar geleden al ingingen. Die bestaat nog steeds. Dat je denkt, valt die niet van ellende uit elkaar? Maar nee. En de oliebollenkraam is nog steeds van dezelfde firma als 30 jaar geleden, met dezelfde vrouw die daar nog staat. Ja, ook al woon ik er sinds mijn 18e niet meer, dat gevoel van nostalgie, dat kan soms zo fijn zijn, dat je gewoon even je weer een klein kind kunt voelen en op de plek kunt zijn waar je bent opgegroeid. En dat noem ik thuis.

0: Nog niet lang geleden waren ze in Nederland voor het Hallo Festival in Emmen. En daar had ik toch wel graag bij willen zijn. Ik heb het gemist. Say You Will van Foreigner.
1: We willen een goal, we willen een goal, we willen een goal. Zijn de doelpunten die het hem doen.
0: Ook bij Dag Nacht houden we het voetbal in de gaten. Maar we hebben daar wel muziek aan gekoppeld. Dus ook als jij geen voetballiefhebber bent, zit je goed hier. Want we hebben gewoon twee liedjes van twee landen. Want Jarno, onze WK-wasser van de show. Wie zijn er aan het spelen?
2: We kijken naar de tweede helft van Nieuw-Zeeland tegen Egypte.
0: Nieuw-Zeeland-Egypte. En de stand is
2: 1-0 voor Nieuw-Zeeland.
0: Ja, want we zijn in de tweede helft gestart met het programma. Dus we spreken af de goal die vanaf nu valt. Daar gaan we een liedje van draaien. En ik heb er dus twee liggen uit die landen. Uit Nieuw-Zeeland heb ik dus Split Ends, Message to My Girl. Staat hier onder de sneltoets. En Egypte, Dalida. Met Gigi Lamorso. En zij stond in de Nederlandse top 40 boven Eric Clapton op nummer 2. Kan je nagaan met dit liedje. Dus ze zitten hier allebei onder de toets. Als er een goal gaat vallen, dan hoor je het snel. Want dan gaan we dat liedje dus ook draaien. En dan zie ik daar zo die menigte op die tribune. Nu helemaal in het rood en in het wit. Allemaal klappen. En hoe leuk zou het zijn als iedereen nou een beetje in de maat zou klappen, zoals dit ongeveer. Of misschien een stamper tussendoor. Dat ik dan als muziekdocent aan de zijkant dat een beetje sta te dirigeren. Nou, dat zou wel echt een natte droom zijn hoor.

0: Vol ritme met dit om te drummen. Ik moest het een keer doen en het ging niet heel goed.
1: We willen een goal, we willen een goal, we willen een goal, we willen een goal. En van die 1, 2, ja, hij zit een goal!
0: Hij zit toch, Maarten?
2: Ja, 1-1 zag ik net op mijn horloge verschijnen. Dus,
0: ja, Egypte heeft hem erin geknald. En jij bent net terug uit Egypte.
2: Ik ben net 2 dagjes terug, ja.
0: Jij hebt daar lekker vakantie gevierd, maar ook dus het voetbal, het stukje WK vanuit het oogpunt van de Egyptenaren bekeken. Hoe was dat?
2: Ja, geweldig. Ik heb België-Egypte ook echt lokaal gekeken. En ja, die Egyptenaren zijn helemaal gek van voetballen.
0: Ja, hoe is dat anders dan Nederlanders en hoe dan?
2: Nee, ze zijn eigenlijk niet zo heel veel anders. Ze zijn gewoon heel erg enthousiast.
0: En zijn ze dan fan van een bepaalde speler?
2: Ja, Mo Salah. Dat is...
0: Ja?
2: Dus voor hun, dat blijft... De kennis van voetbal is wel een beetje niet heel, dus alles gaat op een beperkte speler.
0: Oké, dus ze hangen allemaal aan één man.
2: Ja, Mo Salah, Omar Marmoush. Dat vinden ze ook nog wel geweldig. Een andere speler bij ze, maar... Nee, vooral Mo Salah, daar zijn ze helemaal gek van.
0: Wat goed zeg, dus je hebt helemaal tussen de Egyptenaren het voetbal bekeken en ze hebben gescoord, dus liedje uit Egypte dan maar, toch?
2: Ja, ik ben benieuwd, ik weet niet wat het is. Dus
0: ja, het is Dalida, Gigi Lamoroso.
2: Oké. Okay.

Fever Dream. Alex Bourne hier op NPO Radio 2. Ik ben benieuwd, heb je ooit een blauwe maandag vioolles gehad of celloles? Dat is zo'n moeilijk instrument om te leren en daarom kappen heel veel kinderen al op jonge leeftijd ermee. Want het is zo moeilijk omdat je met je, ja, op de hals van een viool zitten helemaal geen frets, zoals op gitaar, geen vakjes. Dus dan is het moeilijk om zuiver te kunnen spelen en dan piept het en kraakt het. Zeker als je de strijkstok ook nog niet helemaal in de vingers hebt. Maar een van de eerste dingen die ze leren op een viool is het plukken aan de snaren. Dat klinkt zo. Die techniek noem je pizzicato. En wat je doet is eigenlijk een beetje net als een gitaar op een aan de snaren plukken. En die hoor je natuurlijk overduidelijk in China in Your Hands. Tipau!

0: ik heb jou even nodig. Ik heb jou nodig om even een lied bij elkaar te puzzelen. Het pimpanplaatwieltje is afgestoft en kan er weer de hele week tegenaan. Nou, gaan we niet iedere dag spelen hoor. Maar zo aan het begin van de week dacht ik, weet je, ik zet jou even aan het werk. Want de dag-nachtluisteraar is de beste, als je het mij vraagt, in liedjes bij elkaar puzzelen. En geef ik even een voorzetje met wat, ik wou zeggen cijfers, maar het is voor mij ook maandag. Het zijn natuurlijk gewoon letters die erop staan. Trouwens, niet alle letters, geloof ik, Jarno. Ze hebben toch de X volgens mij eraf gehaald?
1: Ja, zoiets.
0: En de Q?
1: De Q ook niet.
0: Oh.
1: En de I volgens mij ook niet.
0: Nou, we gaan zien. We gaan kijken wat we gaan draaien. De A van Annelie, natuurlijk. De A van Annelie, dat is de beginletter van de artiest. Dan gaan we ook nog een keer draaien voor de titel. De B. A en B. Nou, moet denk ik lukken. Ik ben altijd met compleet blanco na het draaien hiervan. Dus dan heb ik altijd de chef-kok van de show. Tevens WK-watcher alias Jarno. Een A en een B.
1: Ja. ACDC.
0: Hartstikke goed. Heb je ook nog een trekker bij?
1: Back in Black.
0: Kijk, zo mag ik het horen. Maar het is aan jou als luisteraar, want ik weet zeker dat jij ook op deze maandagochtend aan het begin van de week best wel iets bij elkaar gepuzzeld krijgt. Laat het weten, NPO Luister. Dan heb ik nu eerst nieuwe muziek voor je. En dat is de dame die je kent van deze. Yoko!

0: Would I Lie To You? Nou, dat zal ik zeker nooit, echt nooit doen.
1: De eerste ronde die begint. En iedereen hoopt dat die wint. Mijn nummers vallen stuk voor stuk. Ik moet gaan winnen. Ik
0: Deze is binnengekomen, hoor. Ja, heb je al luister, dit is binnengekomen.

0: gedraaid op het pimpam plaatwieltje. Dat betekent een plaat die moet beginnen met de artiest met de A en de titel met de B. En dat werd goed bij elkaar gepuzzeld. Onder andere door Marco, die zegt: André Hazes, bedankt mijn vriend, of bloed, zweet en tranen. Jacco zegt Abba met Waterloo. En daarna stuurt hij: sorry, ben net wakker. Nee, de W is inderdaad geen B. Maar wel een andere van Abba komt ook vaak binnen. Bang a Boomerang. En dan heb ik ook nog Aad aan de lijn. Goedemorgen, Aad.
1: Goedemorgen, Annelie.
0: Ja, jij was ook scherp met het puzzelen wel. Je was er snel bij.
1: Ja.
0: Is het een liedje die je ook wel eens zelf draait? Of is het nu gewoon een puzzelliedje voor jou?
1: Ik voelde hem al een klein beetje aankomen, ja.
0: Oh, je had hem gewoon meteen te pakken.
1: Ja.
0: Nou, zeg maar, wat gaan we draaien dan?
1: Alphaville, Big in Japan.
0: Gaan we dat lekker doen. Dankjewel, Aad. En ook Dick, Bruin, Marco, Jacco, Paul en

Ja, doe maar gewoon lekker rustig aan hoor. Het is maandagochtend, je hoort de Run Republic met Run. En wij beginnen gewoon aan de week hier bij NPO Radio 2. En dan mag je gewoon ook eventjes lekker wakker worden en rustig aan doen met Nazareth.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
2: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie.

0: a rockstar.
1: Leukste liedje van Nickelback hier op NPO Radio 2. Een hele goede morgen. Welkom op je maandag weer. Maandag 22 juni. Heb je een beetje kunnen genieten van het afgelopen weekend en het lekkere weer? Want wat was het heerlijk, joh. En dan s'avonds zo'n onweersbui die alles hoppakee, pats, in één keer weer wegvaagt. Om vervolgens de dag erna weer heet te beginnen. Ja, ik hou er ook wel van als die wolken even lekker tegen elkaar tekeer gaan. Maar we maken ons ook op voor een hittegolf voor de rest van de week. Want het kwik gaat niet onder de 27 graden. Dus hou een beetje je hoofd koel. Als je naar Frankrijk gaat, let op, want daar hebben ze ook echt extreme last van de hitte. Daar is in de helft van het land code rood afgegeven vanwege dat extreem warme weer. Houd rekening daarmee als je er naartoe gaat. En ze verwachten daar namelijk vandaag de heetste dag ooit. Het

gaat echt boven de 40 graden. En gisteren was er ook een feestdag in het land met 40 graden. En toen is er zelfs een alcoholverbod opgelegd om de problemen rondom alcohol drinken met een zonnetje op je kop dus te vermijden. Dus het geeft echt aan dat het daar flink aan de hand is. Verder vandaag in ons land een groot bezoek. De Britse band New Wave, Duran Duran, die komt naar het Spoorpark in Tilburg. Misschien beden wij veel plezier. De band stond vorig jaar ook nog in ons land en toen waren ze in de Ziggo Dome, maar nu dus lekker buiten. En kijk daar vooral naar. Verder is vandaag na 14 jaar, let op, ik ga proberen het uit te spreken, de Welwitschia mirabilis, oftewel tweeblaar kandidoot weer te zien. En misschien denk je dan nog steeds, what the fuck? Nou, die is te zien in de Hortus Botanicus in Amsterdam. Het is namelijk een plant. Een zeldzame woestijnplant die ruim 1000 jaar oud wordt. En heel bijzonder, maar echt ontzettend lelijk. Ik heb hier een plaatje. De naam zegt al, tweeblaar kan niet dood. Dat wil zeggen, twee bladeren kan niet sterven. En daar bestaat de plant dus uit. En dat plaatje, dat ziet er dus uit als een soort mond met gewoon twee bladeren. En ja, het is niet mooi. Dus misschien kunnen we die plant wel naar Frankrijk sturen. Want met die temperaturen daar zal die prima gedijen. Niet in Amsterdam. Er groeien ook geen veenbessen aan. Oftewel cranberries. Dus die hoor je nu. I can be with you.

heetste dag ooit. Het gaat echt boven de 40 graden. En gisteren was er ook een feestdag in het land met 40 graden. En toen is er zelfs een alcoholverbod opgelegd om de problemen rondom alcohol drinken met een zonnetje op je kop dus te vermijden. Dus het geeft echt aan dat het daar flink aan de hand is. Verder vandaag in ons land een groot bezoek. De Britse band New Wave, Duran Duran, die komt naar het Spoorpark in Tilburg. Misschien ben je erbij, veel plezier. De band stond vorig jaar ook nog in ons land en toen waren ze in de Ziggo Dome, maar nu dus lekker buiten. En kijk daar vooral naar. Verder is vandaag na 14 jaar, let op, ik ga proberen het uit te spreken, de Welwitschia mirabilis, oftewel tweeblaar kandidoot weer te zien. En misschien denk je dan nog steeds, what the fuck? Nou, die is te zien in de Hortus Botanicus in Amsterdam. Het is namelijk een plant. Een zeldzame woestijnplant die ruim 1000 jaar oud wordt. En heel bijzonder, maar echt ontzettend lelijk. Ik heb hier een plaatje. De naam zegt al, tweeblaar kan niet dood. Dat wil zeggen, twee bladeren kan niet sterven. En daar bestaat de plant dus uit. En dat plaatje, dat ziet

Welwitschia mirabilis. Oftewel, twee blaar kan die dood weer te zien. En misschien denk je dan nog steeds, what the fuck? Nou, die is te zien in de Hortus Botanicus in Amsterdam. Het is namelijk een plant. Een zeldzame woestijnplant die ruim 1000 jaar oud wordt. En heel bijzonder, maar echt ontzettend lelijk. Ik heb hier een plaatje. De naam zegt al, twee blaar kan niet dood. Dat wil zeggen, twee bladeren kan niet sterven. En daar bestaat de plant dus uit. En dat plaatje, dat ziet er dus uit als een soort mond. Met gewoon twee bladeren. En ja, het is niet mooi. Dus misschien kunnen we die plant wel naar Frankrijk sturen. Want met die temperaturen daar zal die prima gedijen. Niet in Amsterdam. Er groeien ook geen veenbessen aan. Oftewel cranberries. Dus die hoor je nu. I can be with you.

kwam net zo snel als dat hij weer ging. En hij bracht deze Belong Together uit. En Good To Be, die liedjes klonken ook bijna identiek. Had zelfs ook een zin in de lyrics die hetzelfde was. Maar de man met de ukulele sloeg aan. En dat is alweer 2 jaar geleden. En hij heet Mark Amber. Bjorn stuurt, Annelie, ik heb een heerlijk weekend gehad. Ik heb op het kunstgrasveld liggen genieten. Wie verzint dat? En Arno stuurt, ik heb liggen bonken in mijn bed, want de buren vonden het nodig om harde muziek te draaien tot 8 uur 's ochtends. Ja, Arno, moet je vanzelf nog meer herrie maken. Heb je dat ook gedaan?

Snicks van Concertatie. En luister mee naar het live verslag vanaf donderdagmiddag 4 uur hier op NPO Radio 2. En ook deze band is van de partij.

In Your Arms. Chef Special hier op NPO Radio 2. Zondagavond hebben we bij NPO Radio 2 de verrukkelijke 15. En dat is een, zoals Leo altijd zegt, het meest eigenwijze hitlijstje van de Nederlandse radio. Jij bepaalt die lijst helemaal zelf als luisteraar en echt geen streamingcijfers, niks. Jij stemt de liedjes in de lijst en dat gebeurt allemaal heel democratisch. En daar houden we natuurlijk van bij NPO Radio 2. En deze week was de nummer 1 Nothing But Thieves met Evolution. En natuurlijk ook niet gek, want ze hadden echt een supergoed optreden afgelopen week bij Jan Willem Start Op. Ze deden het akoestisch en check die beelden zeker even, want het was echt een feest voor het oor. Maar de grote verrassing van een paar uur geleden van de uitzending was toch wel Roxanne Hazes. Zij kwam namelijk binnen met haar nieuwste single Tranen in de Gift Shop op plekje 3. En dat gebeurt niet vaak. Vindt jullie dat zij haar eerste

0: The Man in Black, Will Smith, hier op NPO Radio 2... waar Henk via NPO Luister stuurt. Goedemorgen, Annelie. Hoe was het op Hapert Kermis? Ja, was top. Ik heb paling gehaald voor mijn vader, voor Vaderdag. Dat hoort erbij. Maar ik miste wel heel erg de rups, want de rups was gewoon weg.
1: Tussen de regels.
0: Dat is gewoon altijd de go-to-attractie als je bijvraagt. De rups is zo leuk. En dan die flos vangen. En dan mag je nog een keer... En gelukkig ging onze rups nooit achteruit. Want dat is een recept voor kotsmisselijk worden natuurlijk. We gaan het de regels spelen zometeen. En daarvoor heb ik alvast een solo uitgekozen. Die helemaal past in deze tropische sferen. Het wordt een tropische editie van Tussen de Regels. Waarin we dus solo's moeten raden. En dit is de eerste. Een hele swingende pianosolo. Moeilijk om te spelen ook. Dus laat maar weten. NPO Luister, van welk liedje was dit de solo? Dan hoop ik dat je mee wilt spelen met een zomerseditie van Tussen de Regels.

0: voor hier op NPO Radio 2.
1: De regels.
0: Tussen de regels gaan we spelen zometeen met Ronnie. Maar Ronnie, even, we hadden het net over de kermis hier in de studio. Hoe zat dat bij jou? Jij komt uit Apeldoorn, toch?
2: Ja, klopt. Ja.
0: Is dat kermis daar een ding? Zoals het ook in Brabantse dorpen wel echt een ding is?
2: Nee, dat niet. Er komt hier wel 2-3 keer per jaar een kermis bij een grote... Maar nee. Nee.
0: Ja, want Jarno en ik, wij komen echt een beetje uit een vergelijkbaar dorp in Brabant. Daar is de kermis ook echt een soort sociale bijeenkomst waar dan... De kroeg is minstens zo belangrijk als de botsauto's.
2: Ja.
0: Maar herken je ook dat beeld van die botsauto's? Dat daar van die hele stoere gasten altijd zo half met een been in de botsauto's die daar dan werkten, weet je wel, die dingen weer op hun plaats zetten. Herken jij dat?
2: Ja, toen ik 14, 15 was, maar dat is een hele tijd geleden hoor. Maar daarna ben ik nooit naar de kermis gegaan. Ik denk daarna.
0: Maar keek je er als kind ook zo tegenop tegen die mensen die bij de kermis werkten?
2: Nee, ik vond het maar schorrimorrie.
0: Vond je het schorrimorrie, ja, hoezo?
2: Ja, nou, een beetje, ja, aso. Ja, ik weet het niet, maar...
0: Nou, ik vond het als kind, want dat was natuurlijk ook een jaar of 7, 8, dan liep je daar rond en dan had je echt fantasieën dat je dacht, wauw, als mijn ouders toch een kermisattractie hadden, dan was je toch koning te rijk. Dan kon je gewoon iedere dag onbeperkt in de rups of in de... Hoe heet het, de Jimmy met de kermiskaart?
2: Ja, maar, ik lees dat wel weer, maar ik denk van, dat begrijp ik niet. Maar dat komt waarschijnlijk helemaal van waar je vandaan komt.
0: Ja, dat zou kunnen.
2: En waar je mee opgegroeid bent, maar de kermis, nee, doet me niks.
0: Nee joh, nou ja, gisteren toen ik daar nog was, toen dacht ik wel, toen ik de vrouw van de oliebollenkraam zag, dat is nog wel dezelfde als 30 jaar geleden.
2: Ja, dat vond ik wel een mooi verhaal, ja.
0: We gaan de zomer induiken en dat doen we muzikaal met Tussen de Regels Tropical Edition. En dit is de eerste solo.

0: tijd een drankje.
1: We got a pina colada.
0: Ah, dat is top. Heb je me ooit wel eens op, de pina colada?
1: Jawel, maar ik ben er geen fan van. Ik ben gewoon een notoire bierdrinker.
0: Ja, dat is ook. Ik weet eigenlijk niet eens wat zijn de bestanddelen ook weer van pina colada. Zit daar...
1: Nou, volgens mij iets van ananas en melk en weet ik veel.
0: Even kijken hoor, pina colada. Longdrink op basis van witte rum, ananassap, kokosmelk of kokosroom. Heb je die dingen in huis?
1: Nee.
0: Dan wordt
1: ja,
0: gewoon...
1: hooguit kokos voor de Indische lumpen.
0: Hey, kijk, daar hebben we kenner. Ik heb wel 3 smaken waar je dus uit kan kiezen om te draaien. Mag ik conga voor je draaien, Club Tropicana of dan die pina colada?
1: Ja, ik ga voor de pina colada.
0: Lekker man, gewoon een drankje. Prima,
1: ja,
0: het is kwart voor 6 ochtends op. Oké, lekkere dag.
1: Ja, de laatste ronde.
0: Daarna gaan we naar bed. Hey, ik wens je een hele fijne dag, Ronnie.
1: Eens gelijk, hè. Joe.

0: appje van Arjen. Die zegt, de rups op de kermis. Wat een mooie gedachte heb ik daaraan. Als dat doek er overheen ging en dan een beetje stiekem kusjes geven, zodat niemand het kon zien. Ja, Jacques, is er in jouw rups ook gekust, of niet?
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja, want jij bent dus rups-eigenaar geweest. Wat een droombaan.
1: Ja, op het laatst wel, want ik had een goede 16, 17 was ik. En op een gegeven moment mogen we hem zelf opbouwen en afbreken. Dus dat
0: wat mooi zeg. Maar de rups is een beetje uit beeld aan het verdwijnen, of niet?
1: Ja, het is modern, te modern geworden.
0: De kermissen bedoel je?
1: Ja. Regeltjes.
0: Nee, maar die rups die mis ik. Dat is de oldschool ding. En dan was het dan niet zo, lijkt mij als rups-eigenaar, dat je dan met die flos die bal mocht doen, weet je wel?
1: Juist.
0: Dat die...
1: daar was iedereen gek op.
0: Ja, leuk zeg. Maar je bent er dus... Je bent er nu mee gestopt en nu rij je in de vrachtwagen, hoor ik.
1: Ja, al 43 jaar en met liefde. En ik probeer dat vol te houden. Ik ben nu 64, dus anderhalf jaartje nog en dan stop ik ermee.
0: Ja. Heb je nog ooit wel heimwee naar die rupstijd?
1: Ja, toch wel. Toch wel. Ik ga er vaak nog wel kijken, maar dan zie ik al dat alles heel veel veranderd is, zeg maar. Ik heb een vrouw ontmoet toen die tijd. We gaan een hele andere kant op, hè.
0: Ja, zo is het, ja. Nou, ik vind die rups moet terug, toch?
1: Ja, in feite wel. Maar denk je niet dat je dat nog krijgt in deze tijd.
0: We gaan een actie opzetten. Free the rups. Go back. Hey, dankjewel, Jacques.
1: Yo, dankjewel.

Lova. Hier in de vroege ochtend van NPO Radio 2. Shaggy met de bombastiek. En dat is altijd zo'n liedje, als je die draait op een feestje, dan zijn mensen altijd in het begin heel blij. En daarna weten ze nooit echt hoe ze erop moeten dansen. Omdat die een beetje 3 minuten hetzelfde doorgaat. Ik wens je een hele fijne dag. Zometeen Jan Willem start op. En ik ben morgen op het plekje van Gijs Harkert. Want hij moet op motorrijexamen.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbetering is, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakt het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Leefje, dankjewel. Dan de verkeersinformatie. Helene de Geest, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hey, heeft het met het mooie weer te maken?
3: Nee, het is gewoon een invalbeurt.
2: Ja. Oh, een invalbeurt. Ja, ik dacht heel even van, misschien denkt Helene heel tactisch van, dan ga ik vroeg mijn bed uit, dan heb ik nog wat aan mijn dag.
3: Ja, kan ik nog naar het strand. Nou, dat ga ik waarschijnlijk wel doen, denk ik. Vanmiddag.
2: Nou,
3: dus dat heeft ze voordelen.
2: Ja, het is weer voor, ja.
3: Ja, en nou ja, er staat ook wel file, dus ik ben niet voor niks gekomen. Want de A27 die gaat namelijk langdurig dicht van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Tot 17 juli is die weg helemaal dicht. Dat leidt gelijk tot file op de A27 tussen Hank en Gorkum. Nu alweer 7 kilometer file en een kwartier oponthoud. Verder verwachten we niet echt een hele drukke ochtendspit vanochtend.
2: Helene, dankjewel. Tot straks weer.
3: Tot zo. Deze.
4: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Scoor jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Scoor die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
7: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
8: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
7: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
8: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
9: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je wil groeien? Maar het energienet zit vol. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe.
0: Senso. Die regelt het zo.
10: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
0: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
11: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
12: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
13: Oh, wat een goal! Goal?
14: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
15: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
16: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
12: Start je dag zonder barst.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. Jan Willem start op.

0: Sting en If I Ever Lose My Faith in You. Goedemorgen, welkom aan het begin van een nieuwe week, een nieuwe dag. Maandag 22 juni, fijn dat je erbij bent. Goedemorgen Jeroen.
1: Goedemorgen Jan-Willem.
0: Hoe was je weekend?
2: Het was een heerlijk weekend. Ja, ik heb, kan niet anders zeggen dan dat ik een heerlijk weekend heb gehad.
0: Wat was het hoogtepunt van dit weekend? Wedstrijdje zaterdag? Heb je nog gekeken? Nee dus.
2: Nee. Nee, dat was eigenlijk heel fijn. Ik had visite en toen zeiden we, willen we voetbal kijken? Gewoon maar meer om het maar even gevraagd te hebben. En toen zeiden ze, nou, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. En toen hebben we heerlijk in de tuin gezeten. En dat was eigenlijk heel fijn.
0: Ook leuk. Nou ja,
2: het was een heerlijke... Het was een heerlijke
0: gezellige visite.
2: Zomeravond. Ja, nee, zeker. En... Nee, nou dat eigenlijk.
0: Leuk. Ja. We hebben het allebei gedaan. We hebben in de tuin naar de voetbal gekeken.
2: Oh, wat goed.
0: Ja, bij het volleybalteam van Mieke waren we uitgenodigd voor de barbecue.
2: Oh ja.
0: Dat is denk ik wel de laatste barbecue dat dit volleybalteam organiseert.
2: Waarom?
0: Nou, het was zo goed.
2: Oh.
0: Nu durft niemand meer.
2: Oh. Was het bij iemand thuis?
0: Het was bij iemand thuis.
2: Oh. En die had helemaal uitgepakt.
0: Ja, die had zo goed uitgepakt dat ik dacht van ja, ik weet niet wat voor 5-sterren barbecue dit is. Maar ja, ik ga jullie nooit uitnodigen bij ons voor de barbecue. Nee. Met de hamburgertjes van de Aldi.
2: Nou, ik vind niet dat je er op die manier naar moet kijken. Dat gaat natuurlijk ook om het gebaar en om de sfeer. Maar wat fijn dat het zo leuk was.
0: Het was wel lekker, jongen. Ja. En de wedstrijd was top. Was echt geweldig.
2: Ja, ik
0: heb gewonnen, hè?
2: Ja,
0: ik heb het gehoord. Dat is hartstikke leuk. Ja. Ook de bus ging weer lekker tekeer. Tenminste, bij de bus... Ja, je verwacht het niet, hè? In Houston. 4,6 miljoen mensen hebben gekeken. Ja. 5-1 heeft Nederland gewonnen. Dat is natuurlijk gewoon een
2: avondje. De koning... Oh, sorry, ja?
0: Was natuurlijk een heerlijk avondje.
2: Heerlijk avondje, ja. De koning was erbij, samen met koningin Maxima. Prinses Ariaan, die stonden op de tribune te juichen. De koning die zijn oranje sjaal het publiek ingooit. En daarna high-fivend met de hele selectie op de tribune.
3: En als team hebben we hier gewoon ingezet. Iedereen. En dat heeft me echt trots gemaakt vandaag. Het was gewoon een solide spel. Mooie aanvallen. Goede verdediging. Top. Dank jullie wel.
0: Het was een beetje moeilijk te horen, Jeroen. Maar daar lag
2: je. Solide spel, goede verdediging. Het was, weet je, dat zeg ik dan ook altijd bij de koffie. We hebben nog gekeken. Ja, solide spel, goede verdediging. Dan denk ik, wauw, wat goed. Wat heb je er veel verstand van?
0: Ik vind het wel. Goedemorgen, Jeroen.
1: Goedemorgen, Jan-Willem.
0: Hoe was je weekend?
2: Het was een heerlijk weekend. Ja, ik heb, kan niet anders zeggen dan dat ik een heerlijk weekend heb gehad.
0: Wat was het hoogtepunt van dit weekend? Wedstrijdje zaterdag? Heb je nog gekeken? Nee, dus.
2: Nee. Nee, dat was eigenlijk heel fijn. Ik had visite en toen zeiden we, willen we voetbal kijken? Gewoon maar meer om het maar even gevraagd te hebben. En toen zeiden ze, nou, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. En toen hebben we heerlijk in de tuin gezeten. En dat was eigenlijk heel fijn.
0: Ook leuk. Nou ja,
2: het was een heerlijke... Het was een heerlijke...
0: Was een gezellige visite.
2: Zomeravond. Ja, nee, zeker. En... Nee, nou dat eigenlijk.
0: Leuk.
2: Ja.
0: We hebben het allebei gedaan. We hebben in de tuin naar de voetbal gekeken.
2: Oh, wat goed.
0: Ja, bij het volleybalteam van Mieke waren we uitgenodigd voor de barbecue.
2: Oh ja.
0: Dat is denk ik wel de laatste barbecue dat dit volleybalteam organiseert.
2: Waarom?
0: Nou, het was zo goed.
2: Oh.
0: Nu durft niemand meer.
2: Oh. Was het bij iemand thuis?
0: Het was bij iemand thuis.
2: Oh. En die had helemaal uitgepakt.
0: Ja, die had zo goed uitgepakt dat ik dacht van ja, ik weet niet wat voor 5-sterren barbecue dit is. Maar ja, ik ga jullie nooit uitnodigen bij ons voor de barbecue. Nee. Met de hamburgertjes van de Aldi.
2: Nou, ik vind niet dat je er op die manier naar moet kijken. Dat gaat natuurlijk ook om het gebaar en om de sfeer. Maar wat fijn dat het zo leuk was.
0: Het was wel lekker, jongen. Ja. En de

0: Ja.
1: We hebben het allebei gedaan. We hebben in de tuin naar de voetbal gekeken.
0: Oh, wat goed.
1: Ja, bij het volleybalteam van Mieke waren we uitgenodigd voor de barbecue.
0: Oh ja.
1: Dat is denk ik wel de laatste barbecue dat dit volleybalteam organiseert.
0: Waarom?
1: Nou, het was zo goed.
0: Oh.
1: Nu durft niemand meer.
0: Oh. Was het bij iemand thuis?
1: Het was bij iemand thuis.
0: Oh. En die had helemaal uitgepakt.
1: Ja, die had zo goed uitgepakt dat ik dacht van ja, ik weet niet wat voor 5-sterren barbecue dit is. Maar ja, ik ga jullie nooit uitnodigen bij ons voor de barbecue. Nee. Met een hamburgertjes van de Aldi.
0: Nou, ik vind niet dat je er op die manier naar moet kijken. Ik bedoel, het gaat natuurlijk ook om het gebaar en om de sfeer. Maar wat fijn dat het zo leuk was.
1: Het was lekker, jongen. Ja. En de wedstrijd was top. Was echt geweldig.
0: Ja, ik
1: heb gewonnen, hè?
0: Ik heb het gehoord.
1: Dat is hartstikke leuk. Ja. Ook de bus ging weer lekker tekeer. Tenminste, bij de bus. Ja, je verwacht het niet, hè? In Houston. 4,6 miljoen mensen hebben gekeken. Ja. 5-1 heeft Nederland gewonnen.
0: Dat is natuurlijk Hornets, de koning. Oh, sorry. Ja?
1: Was natuurlijk een heerlijk avondje.
0: Heerlijk avondje. Ja. De koning was erbij samen met koningin Maxima. Prinses Ariane, die stonden op de tribune te juichen. De koning die zijn oranje sjaal het publiek ingooit. En daarna high-fivend met de hele selectie op de tribune.
2: En als team hebben we hier gewoon ingezet. Iedereen. En dat heeft me echt trots gemaakt vandaag. Het was gewoon een solide spel. Mooie aanvallen. Goede verdediging. Top. Dank jullie wel.
1: Het was een beetje moeilijk te horen, Jeroen. Maar daar lag
0: je. Solide spel, goede verdediging. Het was, weet je, dat zeg ik dan ook altijd bij de koffie. Ik heb nog gekeken. Ja, solide spel, goede verdediging. Dan denk ik, wauw, wat goed. Wat heb je er veel verstand van?
1: Ik vind het dan wel ontzettend leuk dat je dan de wedstrijd niet hebt gekeken, maar dat je dan wel dit soort dingen weer hebt gezien.
0: Ik ga ik onthouden.
1: Hoe de koning heeft gereageerd.
0: Ja, tuurlijk. Nee, ja, ik werk ook voor een televisieprogramma waarin dit soort dingen natuurlijk breed uitgemeten worden.
1: Je zit er bovenop natuurlijk.
0: Zeker. En daarna, na deze wedstrijd, was het hup meteen. Dit was zoiets fantastisch. Zo'n huzarenstukje uiteindelijk. Gingen Willem-Alexander, Maxima, Ariane het vliegtuig in. Van Houston naar Kansas City. De oranje gadgets, die gingen de tas in. En de blauwe Curaçao-shirtjes, die werden aangetrokken. Want het was alweer tijd voor Curaçao tegen Ecuador. En na afloop stond onze koning, koningin Maxima en Ariane. Jan ook daar in de kleedkamer te dansen. Ja,
1: het bleef nog lang onrustig.
0: Natuurlijk heb ik een oranje hart, maar het blauw voel ik ook wel hoor in dit verhaal.
1: Ze hebben gelijk gespeeld, hè? Het eerste puntje ooit op het WK hebben ze gewonnen.
0: Nou, met
1: het gelijkspel. En ze kunnen gewoon nog door naar de volgende fase. Eloy Room was de man of the match. Niet eerder had een keeper zoveel reddingen in één wedstrijd op een WK in 90 minuten.
0: Ja.
1: 15 keer heeft hij de bal eruit getikt. Bart Verbrugge was goed voor Nederland. Maar Eloy Room, dat was echt een held. Hij zag dat ook terug op zijn social media. Voor het weekend had hij nog 9000 volgers. En inmiddels zit hij op meer dan 1 miljoen. Een beetje zoals bij de keeper van Carpe. Ja, daar ging het ook zo hard.
0: Ja.
1: Ontzettend leuk. De nieuwe held.
3: Jouw startnummer.
1: Dus misschien mag je een liedje voor me aanvragen, maar het mag ook gewoon voor jezelf zijn. Een startnummer, een lekker nummer om je dag mee af te trappen. Dat je denkt, nou jongens, we gaan weer een tropische week tegemoet. Dus doe maar iets met regen, omdat je er gewoon zin in hebt. Crying in the Rain van de AHA bijvoorbeeld. Of iets anders, als je toch voor Summer on You wil gaan. Helemaal goed hoor.

0: Keizer, samen de week in. Aan het begin van je dag, je maandag met Desireless en Voyage. Hoe is het onderweg, Jeroen?
1: Nou, nog niet zoveel gekkigheid. Wel goed om te weten dat er ook weer een aantal wegen dicht is vanwege werkzaamheden, waaronder de A27 van Breda naar Utrecht, tussen het knooppunt Gorkum en het knooppunt Everdingen, helemaal afgesloten. Dat zorgt nu al voor behoorlijke file vanaf Werkendam. Even kijken of ik het goed zeg. Nieuwendijk, nu een kwartier extra. En de A44 is ook dicht, van Den Haag naar Amsterdam. Die is afgesloten tussen de afrit Klikker, Noordwijkerhout.
2: Oh.
1: Ja, mijn computer is zo traag, joh.
2: Oh, ja.
1: Tussen Noordwijkerhout en het knooppunt Burgerveen is die weg ook afgesloten. Dus hou er rekening mee als je onderweg bent van Den Haag naar Amsterdam. Omrijden zou ik doen via de A4.
2: Dan moet je die vertraging dan ook meeneemt zo in je verkeer.
1: Vind je ook niet?
2: Ja.

0: Ja, de leuke mannen van Nothing But Thieves. Ja, Nothing But Thieves hadden ze ook het liefst in de boeien geslagen vorige week. En ze hier gehouden, maar ze moesten
1: hier
0: weer
1: moesten blijven. Ja. Wat een, ja, ze zijn ook nog super sympathieke kerels.
0: Ja, en dan zo populair.
1: Ook, hè?
0: Ja, dus, en zo gewoon gebleven.
1: Ja.
0: Evolution was het van Nothing But Thieves.
2: Jouw startnummer.
0: Jamie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey, Jamie. Goedemorgen. Ja, lukt het een beetje met het wakker worden?
3: Ja, nou, ik ben al even wakker, gelukkig. Ja. Maar,
0: Ben je heel fanatiek of ben je gewoon te laat begonnen met het leren voor je tentamen vanmorgen?
3: Allebei.
0: En fanatiek en te laat begonnen.
3: Ja, ik had het een beetje onderschat.
0: Oh, het is gewoon te veel.
3: Ja, het zijn 24 zelfzorgstandaarden wat eigenlijk inhoudt zorg leveren aan de balie van de apotheek. Met de kleine dingetjes, zeg maar. Alleen zijn er 24 en gemiddeld is het 7 tot 14 kantjes per stuk.
0: Ja.
1: En wat leer je dan? Wat moet je dan, wat is dan de kern van wat je moet weten?
3: Nou, bijvoorbeeld de WAM-vragen, dus wie, hoe lang, de actie, medicatie en wanneer je door moet verwijzen naar de huisarts. Wat de klacht is, hoe het verloopt, niet-medicamenteus advies, medicamenteus advies en ja.
0: Maar er komen dus heel vaak mensen nog bij de apotheek aan de balie die met de klachten eerst bij jullie komen en niet eerst de huisarts hebben geraadpleegd.
3: Ja, maar met kleine dingetjes.
0: Ja, ja,
3: dus
0: precies.
3: Een wondje of andere ongemakken, zeg maar.
0: Je stuurt ons een appje met een foto erbij van een overgeklapte laptop en een papiertje ervoor met een pen erop. Energy drink.
3: Ja, dat is een hele stapel, het zijn er 30.
0: Ja. Ik zie ook een blikje energy drink.
3: Ja, die is al lang leeg.
0: Die is alweer leeg? Ja.
3: Ja,
0: maar goed, dat is waarschijnlijk niet op doktersadvies, of wel?
3: Nee, kijk, mensen in de zorg die zijn vaak zelf het minste goed in voor hun zelfzorg.
1: Ik wil net zeggen, je moet wel een beetje op jezelf letten, Jamie.
3: Ja, ja, ik doe mijn best. Ja.
0: Maar dat is ook met DJ's, want wij draaien zelf thuis hele slechte muziek.
1: Ja, zoals ABBA.
3: Jullie zijn ooit eens een keer bij mij aan de deur geweest.
0: Wanneer was dat? Met de Top 2000 stembus?
3: Ja, in 2019.
0: Zo, dat is even geleden. En, ja. En welk liedje kwamen we toen ophalen?
3: Ik heb geen idee meer.
0: Oh.
3: Want ik woonde in een gezinshuis toen de tijd.
0: Ja?
3: Dus het was niet mijn nummer, maar... Dat was
1: dat in de glint of in de klomp? Of?
3: Ja, in de glint, ja.
0: Hey. Nou, wat goed. Wat leuk, Jamie. Wij waren dat alweer vergeten. Of tenminste, ik had jou er niet direct aan gekoppeld. Maar leuk dat je dat nog weet, man.
3: Nee, ik ben ook in transitie gegaan in de tussentijd. Dus
0: toen was je geen Jamie?
3: Nog niet, nee.
0: Nee, nog niet. Nu wel.
1: Toen was je in je hart was je al wel, Jamie.
0: Ja, dat wel.
3: Ja, precies.
0: Ja. Ja. Jamie, weet je wat zo leuk is? Ik bel je voor een startnummer en dan denk je, ik heb helemaal geen startnummer aangevraagd, want je stuurde dus alleen die foto en je schreef erbij, nu al aan het leren voor het laatste tentamen van het schooljaar morgen, liever zou ik nog slapen, maar met jullie is het wel te doen. Maar ja, mijn oog viel natuurlijk op die afkorting die je net al noemde. Wie, hoe lang, actie, medicatie.
3: Ja.
0: Dat is natuurlijk WAM.
3: Dat klopt.
1: Wat? Nu moet
0: WAM. WAM. Oh. Er staat gewoon WAM op zijn blaadje. Oh, okay. Hij moet er gewoon WAM leren.
3: Staat er heel groot op.
0: Ja, WAM. Ja. WAM.
3: Ik denk er wel altijd aan, maar dan kerstnummer. En ik heb gek genoeg niks met kerst.
0: Oh, maar ze hebben dus niet alleen Last Christmas, maar ze hebben ook een zomernummer gemaakt. Die Club Tropicana. Ja. Ik dacht, dat is dan misschien wel een leuke.
3: Dat kan.
0: Ik voel nog niet heel veel enthousiasme. Ja, maar goed, ik snap ook dat jij een haat-liefdeverhouding hebt met WAM, omdat het natuurlijk leermateriaal is. Wie, hoe lang, actie, medicatie. Onthouden, Jamie, hè? Wie, hoe lang, actie, medicatie.
3: Kijk, die afkorting die weet ik wel, maar dan moet ik nog de stof eromheen leren. Dat is wel...
0: Gaat helemaal goed komen. Wij hebben het volste vertrouwen in je.
3: Vast wel.
1: Super trots op jou, Jamie.
0: Ja, succes morgen met je tentamen.
3: Dankjewel.
0: Hoi.

0: Jamie wilde deze graag horen. Tenminste, wij wilden deze graag voor Jamie horen. Daar kwam het eigenlijk op neer. Hè? Wham.
1: Ja, maar goed, uiteindelijk, ik hoorde geen bezwaar. Er werd niet echt bezwaar gemaakt.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar Jamie wilde ook door met leren, denk ik.
1: Ik denk dat ook, ja.
0: Het was Wham. Weet je nog waar het voor stond?
1: Oh, wie, hoe laat, actie,
2: ja?
1: Medicatie.
0: Ja, hoe laat is hoe lang. Maar...
1: Okay.
0: Verder vind ik het heel knap.
1: Nou ja, kijk, ik hoef natuurlijk ook geen apotheeksassistent te worden.
0: Dat is waar.
1: Het is wel altijd... bij Jamie aan de balie en dan zeg ik, los jij het maar op, Jamie. Ja.
0: Het is altijd lente in de ogen van de apotheeksassistenten.
1: Ik vind het mooi dat hij het doet. Ik bedoel, het is ook...
0: knap, ja.
1: Er zijn veel de zorghelden.
0: Zo is het. Het is een warme zomerdag vandaag. Rond de 30 graden. Het weer krijgt een 9. En dat is vooral als je van warm weer houdt natuurlijk. Want anders, als je er ondersteboven van bent, dan heb je een 6. Dus dan is in principe iedereen blij.
1: Alsnog voldoende.
0: Ja. Helene de Geest bij de ANWB met de verkeersupdate. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, er staat inmiddels 70 kilometer file. De meeste files zijn nog behoorlijk kort. De meeste vertraging is er in het midden van het land. En dat heeft te maken met de afsluiting van de A27 van Breda naar Gorkum. Die weg is dicht tot 17 juli vanaf knooppunt Gorkum tot Everdingen. Er wordt aan de weg gewerkt. En dat leidt tot file op de A27 zelf vanaf Nieuwendijk. Nu een kwartier extra reistijd. Maar je merkt het ook al op de A15 Rotterdam-Nijmegen. Tussen knooppunt Gorkum en de afrit Leerdam sta je ook een kwartier in de file. En verder is de file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam al behoorlijk lang. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp ook een kwartier extra reistijd.
0: Dankjewel. Het nieuws van 6:30. Michel Koen is aangeschoven. Praat je bij hem.
4: De eerste ronde van de onderhandelingen tussen de VS en Iran zit erop. De landen die spraken met elkaar in een luxe hotel in Zwitserland onder leiding van bemiddelaars Qatar en Pakistan. Er is een stappenplan gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Zo is er afgesproken dat Amerika en Iran gelijk contact met elkaar hebben als er problemen zijn in de belangrijke straat van Hormuz. En ook moeten de gevechten tussen Israël en Hezbollah stoppen. Dat is een sterke eis van bondgenoot Iran. Het is voor mensen met een visuele beperking nog steeds ingewikkeld om online te winkelen, ondanks alle verbeteringen de afgelopen jaren. Dat concludeert een onderzoeksbureau in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt. Veel sites die zijn nog niet goed te gebruiken met een spraakassistent die voorleest wat er op een site te zien is. En dat is nogal frustrerend voor mensen met een visuele beperking.
5: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
4: Ja, en dat gebeurt heel vaak, want bijna geen één site voldoet aan al die wensen. Het is vooral irritant, zeggen ze, met cookie-meldingen. Dat is voor ons al irritant, laat staan als je niet goed kan zien natuurlijk.
0: Zeker.
4: Zijn niet weg te klikken of er staan afbeeldingen en icoontjes niet beschreven. En slechts van al die onderzochte websites voldeden er 2 aan alle eisen. Dus dat zijn er niet zo heel veel. Serena Williams gaat weer meedoen aan Wimbledon, dat over ruim een week begint. Eigenlijk was de Amerikaanse tennister van 44 al met pensioen, maar van de organisatie heeft de 7-voudig gastkampioene een wildcard gekregen. En Venus nam 4 jaar geleden afscheid van het tennis, maar ging pas geleden ook weer dubbelen, deed ze samen met haar zus Venus. Serena, uiteraard is dat.
1: Serena.
4: Venus en Serena Williams, dan hebben we ze beide.
0: Maar zo hou je iedereen scherp, hè?
4: Natuurlijk. Thank you, sir. Ja. En Capverdi heeft weer gestunt op het WK voetbal. Uruguay werd op een 2-2 gelijkspel gehouden.
6: En daar komt de 2-2! Ja! Hij staat werkelijk koud in het veld, Helio Varela. En een fout van Muslera die uit zijn goal komt. En dus ligt de weg open. 2 wedstrijden tegen 2 grote voetballanden. Spanje en Uruguay leveren Kaapverdië 2 punten op.
4: Ja, debuut op een WK en nu al 2 punten. En bij Kaapverdië stonden 5 geboren Rotterdammers op het veld. En zat de moeder van de uitblinkende doelman in die eerste wedstrijd, Vazinha, op de tribune. Problemen met een visum, maar nu mocht ze wel het land in. België stelde ook de tweede wedstrijd teleur, kwam niet verder dan 0-0 tegen Iran. Egypte profiteerde daarvan, won net voor het eerst een WK-wedstrijd. De wedstrijd is pas afgelopen. 3-1 werden tegen Nieuw-Zeeland en Egypte gaat nu aan kop in de pool.
7: De Na 2000 collectie. Nu bij aflevering 2016.
0: Dat is niet zo heel lang geleden.
1: Nee, het komt nu wel heel dichtbij.
0: Echt heel dichtbij. En toch is het 10 jaar geleden. En 10 jaar klinkt dan wel weer heel erg lang geleden.
1: Is ook wel waar.
0: Het was de eerste solo-single van een van de mannen van One Direction. Kijk, Harry Styles, die is net het land uit. Maar Niall Horan was als eerste. Die kwam in 2016 in september met een solo-single. En ik was gelijk erg onder de indruk, moet ik zeggen.
2: Oké.
0: En een opvallend debuut ook, omdat het, ja, je zou verwachten, weet je, als je dan van One Direction komt en je debuutsingle komt uit, dat je met iets bombastisch komt, iets met, wat zwaar geproduceerd is, iets wat gelijk lekker opvalt. Maar dit viel juist op omdat het een redelijk sombere, maar wel prachtige ingetogen ballad is. Kennen jullie hem nog, This Town?
1: Van je moet hem even aanzetten, denk ik.
4: Dat ja, ik ga hem zo even aanzetten. Haar erlevenis.
1: Ja.
0: Nou, en dan zet ik hem aan. This Town van...

0: nu weet je het al.
1: Prachtig
0: toch?
1: Nummer.
0: Ja, schitterend. Ja. Is trouwens een debuutsingle.
1: Ja.
0: Ik vind het ook zo'n mooi zinnetje in het nummer. I'll drive highways and byways to be there with you.
1: Ja, romantisch.
0: Heel
1: ja,
0: romantisch.
1: Kan je al niet meer weigeren.
0: En toen dacht ik van nou hoor, als je dan toch onderweg gaat naar je lief, dan heb ik wel een hele goeie voor deze roadtrip. Aan het begin van je dag.

0: Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Is dit Sascha?
0: Ja.
1: Hey Sascha, met Jan Willem en Jeroen.
0: Ja, goedemorgen.
2: Hallo.
1: Jij stuurt een appje eigenlijk omdat het hierop neer. Zijn jullie nou zo snel of ben ik nou zo sloom? Ja, toch?
0: Ik ben net wakker. Sorry, ik ben net wakker en ik dacht, hè? Dat lijkt los, dit nummer heel snel klinkt. Of ligt dat aan mij?
1: Ja, jij bent gewoon sloom.
0: Oh.
1: Ja, het is voor jou gewoon maandagochtend.
2: Ja.
1: Maar dat geeft verder niet. Dat mag helemaal niet erg. Ja. Maar dit is gewoon zoals hij moest klinken.
0: Oh, dit is zoals het moet. Oké.
3: Maar je hersens kunnen het nog niet helemaal bijhouden,
0: nee.
3: Zeg maar.
0: Ik denk het.
3: Al die bitjes en bijtjes.
1: Maar lieve Sascha, dan weet je wel waar je aan moet werken nu de komende 10 minuten, zullen we zeggen.
0: Ja, ik
1: heb zelf veel plezier, maak er een mooie dag van vandaag.
0: Yes, dankjewel.
1: Maar lekker nummer, hè?
0: Heerlijk.
2: Ja, heerlijk nummer, Jan Willem.
1: De Bauza en Magnetic. Ja. Doeg. Hoi, veel plezier vandaag.
0: Nee, dank je.
1: Hoe is het onderweg, Jeroen?
2: Nou, het is allemaal een beetje druk aan het worden. Met name de omrijders van de twee snelwegen die vandaag ook afgesloten zijn. De A27 van Breda naar Utrecht is dicht tussen Gorkum en Everdingen. De A44 van Den Haag naar Amsterdam is dicht voor het knooppunt Burgerveen. En daar gaat iedereen omrijden. Via de A4 onder andere daardoor vielen. En op de A15 en de A2 richting Utrecht ook wat extra reistijd door de omrijders vandaag.
4: Goedemorgen, Jan Willem.
1: Goedemorgen, Petra.
4: Goedemorgen, Jeroen.
2: Hoi, Colinda.
4: Is er nog nieuws?
1: Zeker. Schoenmaker blijft bij je lezen. Die uitdrukking kennen we natuurlijk.
2: Mm-hmm.
1: Kees van den Heiligenberg, die neemt dat heel serieus. Hij is 85 jaar en hij werkt al 60 jaar als...
2: Als schoenmaker.
1: Ja, klopt. Ja. In de Utrechtse Vogelenbuurt. Onze vrienden van RTV Utrecht gingen bij hem langs om te zien hoe dat eraan toe gaat.
5: Wat kapot is, weer in de bijna originele staat herstellen. Dat is het mooiste. Daar ben ik trots op. Ik ben altijd met plezier naar mijn werk.
1: Geweldig.
2: Wat mooi.
1: Ja, hele zolen, halve zolen. Hij kan er over. Hij kan met alles omgaan. Ja. Je kan je sleutels laten maken natuurlijk. En of je ooit denkt aan stoppen.
5: Nee, ik wil niet stoppen. Ik doe het zo dolgraag. Ik zou het echt niet anders willen. Echt niet.
1: Nou Kees, we wensen je nog heel veel jaren toe. Ik denk als Kees stopt dat voor de mensen in de buurt het worst case scenario is.
2: Dat denk je ook, ja. En afgelopen weekend, dat is je vast niet ontgaan, het onweer dat over het land trok. En niet alleen in Nederland heeft het onwijs gebliksemd afgelopen weekend. Ook in Antwerpen ging het los. De Onze Lieve Vrouwenkathedraal, nou toch wel het middelpunt van Antwerpen, is in de nacht van zaterdag op zondag getroffen door de bliksem. De klok staat stil om 2:05. En de klokken die luiden niet meer. Nou, de kathedraal zelf is niet beschadigd verder, dus dat is goed nieuws. Maar die klok die werkt dus niet meer, maar de klokkenmaker die komt vandaag langs.
1: Het heeft wel iets angstaanjagends, toch?
2: Wat?
1: Die Onze Lieve Vrouwenkathedraal, dat dan de bliksem inslaat... en dat dan de klok stil blijft staan op 5 minuten over.
2: Dat er vleermuizen uitvliegen.
1: Ik denk, jongens, wat gebeurt hier allemaal? Wie heeft hier wat gedaan? En wat is daar gebeurd om 5 minuten over 2:30? Nou goed, wij zullen het nooit weten, denk ik.
3: Was het Gertje?
1: Wat is het dan? Wie zit er allemaal nu? Goed. Verdrietig nieuws voor een groepje kinderen in Zeist. Ze hebben weken gebouwd aan een hut in het bos. Met alles erop en eraan. Hè. Echt niet normaal. Een frame van houten balken, een zeil op het dak. Zodat het binnen droog blijft. Daar hebben ze gras overheen gelegd en stro. En die hut is zo aantrekkelijk. Dat ze dus niet de enige zijn die er gebruik van maken. Er zijn regelmatig blikjes en flessen drank gevonden. Van andere bezoekers, zullen we eens even zeggen.
2: Okay.
1: Daarom grijpt de gemeente nu in. De hut moet weg. En dat vinden de bouwers natuurlijk heel jammer.
6: Dat we heel veel moeite hebben gedaan. En ik heb ook wat geld uitgegeven voor die nieuwe schep.
1: Ja, is een nieuwe schep gekocht om een mooie hut te maken. En dan moet hij weg. Dat is balen. Maar Livia heeft nog wel een laatste redding. Namelijk een handgeschreven brief aan de kinderburgemeester.
6: Zij of hij tegen de politie kan zeggen dat de hut nog mag blijven staan.
1: Ja, dus alle hoop is gevestigd op de kinderburgemeester. Maar het is maar de vraag of hij iets kan doen. Want volgens mij moet de hut gewoon weg zijn. We hopen het.
2: Ja.

0: gaat er wel voorbij, hè? De 7 dagen, als het om mooi weer gaat.
1: Nou, en we hebben nog heel veel te goed ook, blijkbaar. Ja. Het komende vrijdag kan het zomaar 37 graden worden of zo.
0: Weinig 37 graden, voordat je gekke dingen zegt. Ik ga even gauw de weer-app openen. Waar is dat?
1: Volgens mij in heel Nederland.
0: In welk deel van het continent? Wat?
2: Ja, niet alleen in Nederland, hè. Heel Europa.
1: Frankrijk ook, zag ik.
0: Ja, Veenendaal ook, joh. Vrijdag 35 graden.
1: Zeg ik toch?
0: Ja, nee, maar goed, dat ligt natuurlijk ook wel behoorlijk zuidelijk. Zeker. Dus ik dacht misschien dat in de rest van het land het minder warm is.
1: Nee, en daarna wordt het wel weer wat minder, maar de komende week...
0: Nou goed, dat nummer van Jamiroquai gaat ook niet over 7 zonnige dagen. Maar dat gaat over 7 dagen in een zonnig juni. Dus in principe is de hele maand zonnig in het liedje.
1: Ja, precies. Of dat de maand over het geheel zonnig is, maar dat misschien net die dagen toch regenachtig
0: zijn. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
1: Hoewel dat niet de hele vibe van het nummer is.
3: Hier is Michel.
1: Nou ja.
3: Hier is Michel. Met een raadsel.
0: Michel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent. Carmen is nog lekker een dagje vrij.
2: Zeker.
0: Wat zit er in het nieuws zometeen?
2: Nou, de grote vraag is natuurlijk weer: waar gaat dit over?
4: Ik hoop dat mijn zoon het oude zoon op je vinger naar mijn vader en ik samen.
1: Ah, ja, dit is niet eerlijk, want jij bent Limburgs.
2: Ik kan dit verstaan.
1: Jij kan dit verstaan.
0: Ja, maar hij deed het altijd met zijn vader samen. Nu heeft hij dat overgenomen. Dus het gaat over een Limburgse traditie. Deze man die bakt traditioneel Limburgse vlaaien.
2: Ik ben toevallig nog Limburgse vlaai gegeten vorige week. Maar nee.
0: Goed.
2: Ik had wel dat gewild dat dit zou zijn.
1: Limburgse vlaai op.
2: Ja, echte vla.
1: Zeg je vla?
2: Ja, zeg vla.
1: Vla?
2: Ja, zeg vla. En Zuid-Limburg zeggen, ik wil ze vla. Zeg geen vlaai, maar vla.
1: Vla.
0: Ga je nog raden of niet?
1: Nee. Ja.
5: Dit is NPO Radio 2.
1: Blijf je in koekoeksklokken?
2: Nee.
1: Koffie. Kan wel kort.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
6: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
11: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
12: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
11: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
13: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
14: Mart, wat ga je doen?
15: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
16: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Hallo.
18: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
17: Ja hoor.
18: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
17: Tuurlijk.
18: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
17: Ja.
19: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
16: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
20: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
21: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
3: Start je dag zonder barst.
17: Opgelost. Autotaalglas.
21: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
2: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Het is 7 uur op maandagochtend met het NPO Radio 2 NOS Journaal, gelezen door Michel Koenen.
4: Goedemorgen.
5: Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak die kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman dat hij maar niks hoorde van zijn zaak. En uiteindelijk werd toegegeven dat het dossier zoek was.
6: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord. En
5: de dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Colombia lijkt een rechtse president te krijgen. Abelardo Lerda Esprilla kreeg in de tweede ronde bijna de helft van de stemmen, iets meer dan zijn linkse tegenstander. De rechtspopuliste Abelardo de la Esprilla wordt gesteund door president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en meer geweld inzetten tegen drugskartels.
7: Ik heb diepe bewondering voor je. Ik had hem er 3 keer in gezet.
5: No problema.
4: Nog 1 keer?
5: Abelardo de la Esprilla.
4: Abelardo de la Esprilla.
5: Sí, por favor.
4: Ik vind het leuk omdat je zo, je doet het gewoon alsof het gewoon de normaalste zaak van de wereld is.
5: Nou ja, wel even volgen bij, even flair. Oefenen.
4: Ja.
5: En je hoort het al van Helene Geest vanochtend, is de A27 voorlopig dicht gegaan tussen knooppunt Gorkum en Everdingen in de richting van Utrecht. De snelweg die kan al lange tijd de toegenomen drukte niet aan en wordt verbreed. Er komen ook nieuwe op- en afritten en een fietsbrug en dat duurt tot 17 juli. Daarna gaat de A27 de andere kant op dicht. En in Posterholt, ligt onder Roermond, was gisteren een show met Amerikaanse auto's en motoren, de US Car and Bike Show. Dat is precies wat je ervan verwacht. Blinkende pick-up trucks, Ford, Chevrolets en Cadillacs. Alles wat Amerikaans is en op 4 wielen rijdt, dat was er te vinden. En gisteren was het natuurlijk ook nog Vaderdag. Dus Posterholt was de ideale speelplaats voor vaders en zonen.
8: Elektronische ontsteking, 1 keer opnieuw gespoten. En voor de rest eigenlijk plaatwerk, allemaal helemaal origineel.
9: Weet je ook zoveel over je zoon te vertellen?
8: Ja, dat valt te zien wat. Het is een brave jong.
9: Hoort de liefde voor Amerikaanse auto's wat jou betreft bij de opvoeding?
10: Ik hoop dat mijn zoon het oude zoon op het vinger net met mijn vader en ik samen. En dat zou natuurlijk wel mooi zijn als de volgende generatie dat ook. Ja. Dus ja, het zou de illegale vaderlaag zijn, joh.
7: Vind ik ook. Ja. Nou, hij zei het, ik heb het van mijn vader en nu krijgt mijn zoon het van mij. Dat was het toch ongeveer?
5: Ja, we hadden al eerder inderdaad dat voor slechtziende de site niet goed is. Dit moet misschien ook wat vertaling zijn.
7: Doe dat maar eens even.
5: Ja, het is inderdaad de ideale vaderdag heeft hij het wel een beetje over. Als zijn zoon het ook over gaat nemen en zo, dan is dat hartstikke mooi. En de zoon daar weer van. Het weer volop zon vandaag. Ook wat bewolking. 24 tot lokaal 32 graden. En ook de komende dagen blijft het zonnig en dus uitzonderlijk warm.
3: En Helene Geest, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
3: Hoe is het onderweg?
11: Ja, het begint wat drukker te worden nu. 150 kilometer file staat er inmiddels. De meeste verdraging heeft het verkeer in het zuiden van het land. Zo onder andere te wijten aan een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij de afrit Valkenswaard. De weg is daar deels afgesloten, is een vrachtwagen bij betrokken en een paar personenauto's. Dus het gaat waarschijnlijk ook wel even duren. Vanaf Nederweert is de verdraging 20 minuten. Ook in het zuiden op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen Dussen en de afrit Heusen ruim 20 minuten oponthoud. Daar is de oorzaak een vrachtwagen met pech waardoor de rechterrijstrook dicht is. En verder leveren de werkzaamheden op de A27 veel vertraging op van Breda naar Gorkum. De weg is dicht dus bij knooppunt Gorkum. Vanaf Hank levert dat nu ruim een half uur extra reistijd op.
9: Dankjewel.
4: Ja, jemig.
7: Ben je nou boos op Helene?
4: Nee, natuurlijk niet.
11: Een dobbelsteen.
7: Dat zou zwaar onterecht zijn. We gaan zo meteen de dobbelsteen gooien. Plek voor 6 verzoekjes, die van jou mag erbij. Als je denkt, jongens, ik heb geen flauw idee. Ik vind het ook veel te warm om na te denken. Even een rondje ter inspiratie.
6: LL Cool J, hat, hat, hat.
7: Leuk.
4: Ja, en we moeten niet alleen aan onszelf denken, maar ook aan de dieren. Cool for Cats van Squeeze.
7: Als jij denkt van, nou, jongens...
4: Ik kan wel een blazer gebruiken.
7: Ja, ik zie de sport er wel van in. Dan mag ik hem doorgeven via de NPO Luister. Heb gewoon een lekker liedje voor de dobbelsteen. We hebben een plek voor 6 nummers.
0: De dobbelsteen.
7: Dus schiet hem er maar in, zou ik zeggen. Via de app, tot zo.
0: Ster.
12: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn... bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan... rekenen. Forvis Mazar. Accountants en adviseurs.
13: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
13: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
16: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
18: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
18: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.

0: diverse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl. Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZHB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
3: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
4: Kan het ook sneller?
3: Ondernemers pakken meteen door.
4: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
3: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
4: Sneller.
5: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. Jan Willem start op.
6: BNN Para.
7: Zomer op je radio, NPO Radio 2.
8: Goedemorgen.

Natuurlijk ben je niet alleen vrolijk als je de Jack Giles bent, maar kan het ook voor jou centerfold. En word je gewoon lekker met een glimlach wakker op deze maandagochtend. Fijn dat je erbij bent. Fluitertje dag beginnen. Het is een warme, zonnige zomerdag vandaag.

0: 22 juni en we kijken terug op een fantastisch sportweekend. De een na de andere bal vloog het net in van de tegenstander. Heb je het gezien, jongen, in Amerika? Nee, je had het niet gezien. Ik heb het je al gevraagd. Ja, ik heb dat een uur geleden gevraagd. Het zou heel gek zijn als je nu zou zeggen, ja, ik heb zitten kijken met vrienden.
1: Nou, ik vind het hartverwarmend dat we nou al 8 jaar dit programma, maar dat je maar iedere keer blijft vragen, heb je voetbal gekeken?
0: Nee, omdat en ik dan, iedere keer denk, ja.
1: Dat ik misschien ineens zeg, nou, ik ben helemaal om. Ik vind het echt fantastisch.
0: Dat zou toch kunnen?
1: Ja, nee, zeker.
0: Dat er in 8 jaar gewoon wat verandert op een gegeven moment.
1: Maar dat is niet gebeurd.
0: Maar als er 4,5 miljoen mensen hebben gekeken, dan is de kans toch aanwezig dat jij er misschien ook bij had gezeten.
1: Dan hebben 13 miljoen mensen niet gekeken.
0: Nee, daar heb je ook weer een punt. Heel goed. Nederland speelde tegen Zweden.
1: Ja, dat had ik door. Ja. En ze hebben gewonnen.
0: En we hebben gewonnen. Ja, ik kan er niet vaak genoeg naar luisteren.
2: Summerfield!
0: Ja, daar gaan we hier.
2: 5-1!
0: Ja. En de award voor het beste interview dit wereldkampioenschap, die gaat naar Brian Bobby.
1: Ja,
0: Brian Bobby.
1: Brian Bobby.
0: Brian Bobby. Brian Bobby. Brian Bobby.

ben je niet alleen vrolijk als je de Jack Giles bent, maar kan het ook voor jou centerfold. En word je gewoon lekker met een glimlach wakker op deze maandagochtend. Fijn dat je erbij bent. Fluitertje dag beginnen. Het is een warme, zonnige zomerdag vandaag.

0: 22 juni en we kijken terug op een fantastisch sportweekend. De een na de andere bal vloog het net in van de tegenstander. Heb je het gezien, Jorn en Amerika? Nee, je had het niet gezien. Ik heb het al gevraagd. Ja, zo, ik heb dat een uur geleden gevraagd. Het zou heel gek zijn als je nu zou zeggen, ja, ik heb zitten kijken met vrienden.
1: Nou, ik vind het hartverwarmend dat we nou al 8 jaar dit programma, maar dat je maar iedere keer blijft vragen, heb je voetbal gekeken?
0: Nee, omdat ik iedere keer denk,
1: dat ik misschien ineens zeg, nou, ik ben helemaal om. Ik vind het echt fantastisch.
0: Dat zou toch kunnen?
1: Ja, nee, zeker.
0: Dat er in 8 jaar gewoon wat verandert op een gegeven moment.
1: Maar dat is niet gebeurd.
0: Maar als er 4,5 miljoen mensen hebben gekeken, dan is de kans toch aanwezig dat jij er misschien ook bij had gekeken.
1: 13 miljoen mensen niet gekeken.
0: Daar heb je ook weer een punt. Heel goed. Nederland speelde tegen Zweden.
1: Ja, dat had ik door. Ja. En ze hebben gewonnen.
0: En we hebben gewonnen. Ja, ik kan er niet vaak genoeg naar luisteren.
2: Somerville!
0: Ja, daar gaan we hier.
2: 5-1!
0: Ja. En de award voor het beste interview dit wereldkampioenschap, die gaat naar Brian Bobby.
1: Ja.
0: Brian Brobby. Brian Brobby, ja. die stond bij Jeroen Stekelenburg, de verslaggever, en die sprak hem aan. En dan denk ik van, nou, weet je, het was hartstikke mooi, want hij scoorde de eerste 2 goals. Brobby, het was natuurlijk altijd een beetje ding van, ja, waarom speelt hij niet op het WK? Weet je wat, waarom stelt Koeman hem niet op? En Koeman stelt hem op, en wat doet hij? Hij scoort gewoon 2 keer. Dus het was Brobby voor, Brobby na. Dus nou ja, hij kreeg een verdiende lange inleiding bij dit interview.
3: Als je de klok is een 30 jaar terugdraait, Brian, had je toen voor kunnen stellen dat je dan nu hier op het WK zou staan en 2 doelpunten zou hebben gemaakt in de tweede groepswedstrijd?
4: Ja.
3: Ja?
4: Ja.
0: Dit was het interview.
1: Nou, mooi man.
0: Schitterend.
1: Ja, die willen meten.
0: Later meer sport met Erik Dijkstra.
1: En vanavond in Tilburg, hooggeëerd publiek, de lichten doven, de spanning stijgt en achter het doek staan 4 heren klaar die al decennia lang bewijzen dat stijl en hits prima samengaan.

0: juni en we kijken terug op een fantastisch sportweekend. De een na de andere bal vloog het net in van de tegenstander. Heb je het gezien, jongen, in Amerika? Nee, je had het niet gezien. Ik heb het wel gevraagd. Ja, zo, ik heb dat een uur geleden gevraagd. Het zou heel gek zijn als je nu zou zeggen, ja, ik heb zitten kijken met vrienden.
1: Nou, ik vind het hartverwarmend dat we nou al 8 jaar dit programma, maar dat je maar iedere keer blijft vragen, heb je voetbal gekeken?
0: Nee, omdat ik iedere keer denk...
1: Dat ik misschien ineens zeg, nou, ik ben helemaal om. Ik vind het echt fantastisch.
0: Dat zou toch kunnen?
1: Ja, nee, zeker.
0: Dat er in 8 jaar gewoon wat verandert op een gegeven moment.
1: Maar dat is niet gebeurd.
0: Maar als er 4,5 miljoen mensen hebben gekeken, dan is de kans toch aanwezig dat jij er misschien ook bij had gezeten.
1: 13 miljoen mensen niet gekeken.
0: Daar heb je ook weer een punt. Heel goed. Nederland speelde tegen Zweden.
1: Ja, dat had ik door. Ja. En ze hebben gewonnen.
0: En we hebben gewonnen. Ja, ik kan er niet vaak genoeg naar luisteren.
2: Zomerveld!
0: Ja, daar gaan we hier.
2: 5-1!
0: Ja. En de award voor het beste interview dit wereldkampioenschap, die gaat naar Brian Bobby.
1: Ja.
0: Brian Brobby. Brian Brobby. Ja. Die stond bij Jeroen Stekelenburg.

0: Laat morgen even weten hoe het was. Ik ben heel benieuwd.
1: En als je denkt, nou, goedemorgen.
2: Good morning.
1: Het is een geluk, hè? Serena Williams. Ze heeft een wildcard gekregen voor Wimbledon. Ze zat natuurlijk al op de azen. Ze is 44. In 2022 ging ze met pensioen. Maar begin deze maand maakte ze haar entree in het dubbelspel. En nu mag ze dus ook in de eentje meedoen aan Wimbledon. Volgende week maandag begint het toernooi.
0: Ik vind,
1: en
0: ze is er
1: gewoon bij.
0: Te bedenken waarom je dan dit muziekje gebruikt. Want het is altijd alles wat met een Franse link. Maar hier zit natuurlijk helemaal geen enkele Franse link
1: ik
0: in.
1: Ik vind het gewoon ontzettend lekker.
0: Nee, dat is ook zo. Zeker. Maar het raakt een beetje, mijn hoofd krijgt een beetje...
1: Oké. Jij blijft dan een beetje bij Roland Garros hangen.
0: Ja.
1: Of bij, maar goed, Wimbledon is nog niet begonnen, hè. Dus
0: kan nog
1: misschien
0: alle
1: volgende week een ander muziekje bij de
0: Parijs.
1: Tennis.
0: Ja. Het is een heet weekend ook voor de ANWB geweest. Afgelopen weekend was het topdrukte met pechgevallen. Door de hitte waren er zo'n 400 extra pechgevallen dan op een doorsneedag. En de oorzaak, nou, je raadt het natuurlijk al, de warmte. Als auto's lang in de zon staan, dan is er kans op oververhitting. En ja, weet je, we zijn natuurlijk super dol op allemaal handige tips. In de Telegraaf vanochtend een paar open deuren. Maar ja, je kan het maar beter kwijt dan rijk zijn. Nee, andersom. Wapper heel even met de deuren voordat je de auto instapt. Doe de autoramen open. Controleer het koelvloeistofniveau. Zet de airco niet te hoog. Dit is de gouden tip. Hè. Ongeveer 6 graden koeler dan het buiten is. Dus hoe warm wordt het vandaag, zei je net in het weerbericht?
1: Het kan 31 graden worden.
0: 31 graden. Dus dan zet je de airco op 25 graden. En dat moet je dan zo doen, want anders word je verkouden.
1: Oh.
0: Ja, dat staat in de krant. Dus dan
1: die 6 graden, dat komt dus heel nauw. Maar het voelt heel gek om dan dat hebben we in de auto op. Als het stel, je woont in Limburg en het wordt 31 graden, om die op 25 te zetten.
0: Je moet het lekker zelf weten. Maar dit is de tip die in de krant staat. Ik geef het maar even door.
1: We kijken ook even terug op Pinkpop. Dat was afgelopen weekend natuurlijk. Het was een bloedhete editie. Goed smeren, jongens. Goed smeren. Ja, het is meest gezegd als hij daar nog was. Gisteravond was Youngblood een van de laatste artiesten op het podium. Foo Fighters hebben afgesloten. Direct was ook fantastisch. Mm-hmm. Daarvoor Youngblood. En helemaal vooraan stond een Nederlandse jongen. Jam. En die werd door Youngblood het podium opgetrokken. En ja, ik vond het toch wel heel mooi. Dit was een toonbeeld van...

0: Horendse nuchterheid. Moet je even, die, ja, want je hoort dus Youngblood die hem dan introduceert. En dat gaat dan echt op zijn Youngbloods.
1: Ja.
0: Die zegt gewoon in iedere zin drie keer fucking. Het lijkt Oasis wel. En ja, dan, ja. En, maar dan ken je Jim nog niet, hè?
2: Where are you fucking from?
3: Horen.
0: Horen.
1: Ja.
0: Nou goed, Jen die kreeg een gitaar in zijn handen gedrukt. En hij dacht, ja, wie niet horen wil, die moet maar voelen. Hij speelde een stukje mee, moet je even horen. Dit...

0: de gitaar.
1: Ja, jam op de gitaar. En hij dacht, ja, als ik dan toch sta, dan spreek ik het publiek ook nog even toe.
2: Ja, ik dacht, ben ik nerveus als hij me uitkiest? Maar het is één grote scène, jongens. Youngblood, Foo Fighters, Big Pop, Rock and fucking Roll.
1: Hij heeft die horens de luchtigheid wel een beetje weggespeeld, hoor je dat? Hoe stond er weer?
3: Mooi hoor. Nou, met name de afsluitingen zorgen voor vertraging. Helene heeft zo meteen de update.

0: Sam Fender. Lucas en Steve, Summer on You. Daarvoor Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In. Als je denkt, nou, ik weet er ook nog wel eentje.
1: Een dobbelsteen.
0: Ja, we zijn alvast lekker in tropische sferen gekomen. Dan mag je ons bellen 0800-1122 om een liedje aan te vragen. En de dobbelsteen bepaalt welke de uitzending haalt. Femke die heeft geappt. Goedemorgen, ik wil graag The Cure met Just Like Heaven op de dobbelsteen. Zaterdag op Pinkpop was het optreden legendarisch. Ik heb ook zitten kijken. Het was zo ontzettend goed, schrijft Femke.
2: Ja.
0: Ja, met de groetjes. Nou, plekje 1 is voor jou.
2: En de groetjes terug natuurlijk. 2 is Roy. Hoi, Magavici met Wake Me Up op de dobbelsteen. Hopelijk word ik daardoor wel wakker. Groetjes van Roy uit Veldhoven.
0: Caroline op 3. Hoi, Jan-Willem en Joen. Wat dachten jullie van Daddy Cool van Boney M op de dobbelsteen? Groetjes van Caroline.
2: 4 is Walter. Goedemorgen allemaal. Voor de dobbelsteen dacht ik aan Cruel Summer van Bananarama. Onderhand wordt het toch te heet om te werken.
0: We gaan naar plekje 5. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi.
3: Met Crystal.
0: Hi. Christel?
3: Ja.
0: Hi, Christel. Goedemorgen. Met je Willem en Jeroen.
2: Hallo.
3: Hoi.
0: Hi. Je mag het zeggen.
3: Ik wilde graag de Pina Colada song van Roger Holmes aanvragen.
0: Oh. Rupert Holmes.
3: Oh, Rupert Holmes, ja.
0: Rupert Holmes. She likes Pina Colada.
3: Ja.
0: Dat is een leuk, ja. Het is niet echt
3: zo'n leuk nummer.
0: Het is niet per se een zomernummer, maar wel een zomers gevoel of zo, hè, bij deze.
3: Precies, dat vind ik ook. En het is ook nog een ontzettend grappige tekst, dus wordt altijd vrolijk van.
0: Ja, dat is toch het verhaal dat hij op een gegeven moment wegens wat sleur in zijn relatie op zoek gaat naar een ander en dan uiteindelijk via een advertentie toch weer zijn vrouw tegenkomt?
3: Ja, klopt, helemaal. Heel grappig.
0: Dat is ook wel, ja. Het is een mooi verhaal. Maar herken je dan wel iets in het verhaal?
3: Nou, niet persoonlijk,
0: Nee, dat snap ik. Je houdt gewoon van pina colada.
3: Zo is dat wel, ja.
0: Christel, dankjewel, hè. En een mooie dag vandaag. Doeg!
3: Doeg!
0: We gaan naar plekje 6. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hi, met wie spreken we?
4: Met Vera.
0: Hey, Vera. Hi, Vera. Wat mag het zijn? Hoi.
4: Nou, ik heb afgelopen vrijdag Kingfisher gezien op Pinkpop. En ik zou graag een nummer van ze willen aanvragen. The Sun Will Never Settle On You.
0: Dat is een mooie, die heb ik vrijdag ook gedraaid trouwens.
4: Oh, dat heb ik gemist. Ja. Dan was ik op Pinkpop misschien.
0: Ja, dat snap ik. Ja, maar toen heb ik ze al vol vuren aangekondigd. Maar dat stelde dus niet teleur.
4: Nee, het was echt geweldig. En ze deden ook nog een spontane signeersessie, last minute. Dus dat was ook echt...
0: Geweldig, hè?
2: En heb je nog een handtekening kunnen bemachtigen? Op een lichaamsdeel naar keuze?
4: Ja, nou, gelukkig had ik een t-shirt gekocht van ze bij de merchandise. En daar had ik drie mooie handtekeningen op.
0: Kijk, dat is toch mooi.
4: Ja.
0: Nou Vera, ik ga voor je duimen. Als ik 6 gooi, dan komt hij op de radio.
4: Ja, super, dankjewel.
0: Mooie dag, hè?
4: Hoi.
2: Ik vind het niet snel jaloers, hoor. Maar ik vind die Pina Colada song ook wel heel leuk van Christel op 5.
5: Heb je nog een wildcard?
0: Nee, die
5: bedenk ik al. Die heb je al gelijk al even. Die
0: heb ik al een stuk gegooid, inderdaad. Wat is het geworden?
2: Het is nummer 4 geworden.
0: Voor Walter. Ja, dat is ook een goede keuze. Want zo kan het wel een beetje voelen. Na een hete nacht. En dan nu weer richting kantoor.
2: Ja.
0: Cruel Summer van Bananarama. Aangevraagd door Walter.

0: prachtige pakte winst vandaag. Plekje 4 op de dobbelsteen. Bananarama en Cruel Summer. En dat is het zeker. 31 graden vandaag. Warm en zonnig.
1: Het karakter van Helene de Geest. Daar heb ik het dan over. Goedemorgen. Ja.
2: Nou, dank. Ja, het is niet drukker dan anders. Ruim 200 kilometer file staat er ongeveer. Er zijn wel wat bijzonderheden, zoals de A27. Dat is nu nog bijzonder, maar hij blijft lang dicht. Dus ik denk dat dat over een week minder bijzonder is. Maar nu staat er nog een lange file van Breda naar Gorinchem. Tussen Hanke en knooppunt Gorinchem een half uur verdraging. De weg is dicht tot 17 juli tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Everdingen. Verder in het zuiden op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen Waspik en de afrit Heusden ruim een half uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. Die vrachtwagen heeft een lekke band, dus daardoor is voorlopig de rechterrijstrook dicht. Op de A50 van Os naar Arnhem heb je nu de meeste vertraging, namelijk ruim een uur tussen knooppunt Ewijk en Renkum. Daar is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. In dat geval kun je het beste omrijden via de A15 en de A325. En dat is via de zuidkant van Arnhem.
0: Dankjewel, tot straks weer. Ja. Het is tijd voor het nieuws van 19:30. Michel Koenen is aangeschoven en praat je bij.
3: Kunstmatige intelligentie leidt tot afnemende banenkansen bij veel beroepen, maar er zijn

0: Nog altijd meer banen dan mensen die erin zoeken, zegt de uitkeringsinstantie UWV. Elk jaar kijken ze hoe het ervoor staat op de arbeidsmarkt. Je kan bijvoorbeeld nog altijd snel aan de bak als je een bepaald beroep zoekt.
1: Je kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Dat levert ook heel veel werk op, uiteraard. Maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten. Een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden, dus daar moet je toch wel aan denken.
0: En nieuw op de lijst van het UWV dit jaar zijn bijvoorbeeld vintage verkoper, veel vraag naar tweedehands kleding, dat soort dingen, metselaar en ook schuldhulpverlener. Dat is omdat er steeds meer mensen in de schulden zitten. Een grote explosie gisteravond op een aardgasterminal in Qatar. Zeker 54 mensen raakten gewond, 18 mensen worden vermist. De vrees is dat ze niet meer leven. Het complex is door de explosie en brand helemaal verwoest. De brandweer weet nog niet wat de ontploffing heeft veroorzaakt. Het werk lag een tijd stil nadat Iran het complex had gebombardeerd. En alles werd net weer opgestart. Er is steeds meer vraag naar eiwitpoeders, zegt zuivelproducent Friesland Campina in het FD. Vroeger gebruikten vooral fanatieke sporters het, maar sinds de opkomst van eetlustremmende afslankmedicijnen grijpen meer mensen naar de eiwitpoeders. De prijs van de belangrijkste grondstof, wei-eiwitisolaat, is daardoor in een paar jaar tijd 5 keer zo duur geworden. En wei is een bijproduct uit de productie van kaas. En door de vraag naar wei zou ook kaas duurder kunnen worden.
2: Ja, maar nu wordt kaas eigenlijk een bijproduct van wei.
0: Dat is eigenlijk inderdaad wat economen van ING ook zeggen. Je zou er zo aan de slag kunnen, Jan-Willem. Heel goed. En op Pinkpop over eten gesproken konden bezoekers die geen zin hadden in een vette hap dit weekend terecht in een heus pop-up restaurant. Daar konden ze onder meer genieten van Limburgse wijn en Limburgse streekproducten.
3: Steek dat daar op de vroegemorgen, er is niks mis met. Geweldig. Als ik dit van tevoren had geweten, waren we hier iedere ochtend gaan ontbijten.
4: Sommigen komen hier hebben nog nooit Limburgse wijn gedronken. Leuk om te zien dat we ze daarmee kunnen verrassen.
3: Pinkpop is normaal voor een beetje kroketten en andere dingen. En hoe lekker glaasje wijn en heerlijk goed geraakt.
5: Het is iets anders dan de hamburgers en de loempiaatjes. Dus het was een lekker ontbijtje met een paar wijntjes erbij.
6: Het is wat vroeg, maar aan de andere kant, joh, wat maakt het uit? Het is Pinkpop.
2: Ja, precies. Eigenlijk is de muziek een soort bijproduct geworden van dit restaurant, als je deze mensen zo hoort.
0: Nou, soms wel, want je moest echt goed je best doen om een plekje te reserveren. Er waren maar 70 plekjes en dat zat al vaak vol. Dus dan moest je soms
2: voor 50 niet gezien, maar wel lekker gegeten.
0: Ja, nou, dat dan weer wel. Een verlaat ontbijtje en zo.
7: Volkskrant.
0: Ja, Volkskrant. Heb ik hier inderdaad en daarin een kop. En dat je denkt, nou jongens, waar gaat dit toch over? Hangt er bij u een jopie aan de muur?
2: Een jopie.
0: Moet een schilder.
2: Een jopie, ja. Dit is een jopie, is toch gewoon ook. Wat heb jij, grote jopen? Dat is toch ook gewoon een bijnaam voor borsten? Dus zijn er misschien nog mensen? Want
0: dat kan
2: misschien
0: wel, ja. Grote jopies.
2: Grote jopies.
0: Nee.
2: Joop.nl. Nee, maar die posters, dat zie je voor vroeger was het zo. Dan bracht je je auto weg voor een APK'tje. En dan kreeg je de jopen, kreeg je gewoon cadeau in de werkplaats.
0: Ja, precies. Nee, daar gaat het niet over. Het gaat over Jopie Huisman.
2: Mag Michel niet raden?
0: Oh, Michel mag ook raden.
8: Nou ja, ik dacht.
2: Jopie Huisman, dacht jij.
8: Iets wat aan de muur, een kunstwerk. Van Jopie
2: Huisman. Michel, kom weer op.
8: Nou.
0: Dat is het verhaal inderdaad. Het Jopie Huisman Museum in Workum is dat. Die zijn op zoek naar jopies die misschien nog ergens bij mensen aan de muur hangen. Maar dat mensen het helemaal niet weten. Want de beste man leefde van, moet ik even kijken, want ik had het hier opgeschreven, 1922 tot 2000. En hij wilde nog wel eens als zijn auto gerepareerd moest worden, dat hij dan geen geld had. Maar dan betaalde hij met een schilderij.
8: Zoals Herman Brood.
0: Ja, en ja. Vincent van Gogh, die is er ook groot mee geworden. En dat het best wel kan zijn dat er hier of daar nog Jopie Huisman schilderijen hangen. Dat mensen het eigenlijk helemaal niet weten. Want ze willen volgend jaar in het museum een overzichtstentoonstelling inrichten. Ja, en hoe leuk zou het zijn als je dan nog iets hebt hangen wat dan in het museum tentoongesteld kan worden. Dus stel dat je denkt, ik heb er nog een jopie aan de muur. Wel eventjes het Jopie Huisman Museum in Workum.
2: Michel, hartelijk dank weer. Hè. Tot zometeen. Goedemorgen, het is fijne opstart op deze maandagochtend met Genesis en Jesus He Knows Me.

0: Kun je eens aan me vragen wie dit is?
1: Wie is dit?
0: Dit is Lola, jong.
1: Oh, joh.
0: En Messi was het.
1: Oh, jong.
0: Op NPO Radio 2. Ja.
2: Nieuwe muziek. Op Roodbeens Radar.
0: Ja, een week vol met live muziek in de ochtendshow. Morgen Davina Michelle, die komt een nieuwe single doen. En wij zijn hier aanstaande donderdag. Dat wordt verwarrend. Friday op donderdag. Maar dan zeg ik het maar vast. Een nieuwe single heet Summer Rain.

0: verfrissende zomerregen komt uit je speakers deze ochtend. Summer Rain van Friday.
1: Jan Willem, start op. Intro Rally.
0: Donderdagochtend dus live hier. We gaan de Intro Rally spelen met Stan. Goedemorgen Stan.
2: Goedemorgen Jan Willem.
0: Hey, jij wil spelen met Top 2000?
2: Yes, de Champions League.
0: Ja man, en wat ik zo grappig vind, want ik denk dat jij, want je bent 21, dan uit 2005 komt, of niet?
2: Ja, 2005 jaar, ja.
0: Ja, dat was mijn eerste jaar Top 2000.
2: Oh, jij weet het allemaal.
3: Full circle.
0: Ja, het is toch grappig. Ja. Ik mocht toen de nachtelijke uren doen tussen 3 en 6. Ik weet niet hoe laat jij geboren bent.
2: Ja, volgens mij wel erg middernacht inderdaad.
0: Ja, maar niet in de laatste week van december waarschijnlijk.
2: Nee, dat niet.
0: Hé, maar Stan, hoe komt het dan dat je met de Top 2000 wil spelen? Want dat gaat natuurlijk alle kanten op, dat zeggen we vaker. Maar er zit heel veel oude muziek in. Misschien ook wel muziek van je ouders.
2: Ja. Ik doe vaak met mijn oom en zijn vrienden mee aan de muziekquiz. Vaak in Metropool en Hengelo en zo. Ja. En dat gaat eigenlijk altijd best wel goed. Dus ik denk, laat ik ook maar een keer op de radio proberen. En kijken of het echt zo goed lukt allemaal.
0: Nou, leuk joh. Nou, het zou super zijn als je ze alle 5 goed hebt. Want dan krijg je niet alleen alle prijzen, maar ook nog eens die enige echte onvervalste. Je wil hem start op.
4: Ja, maar bak.
2: Yes.
5: Ik hou me nu even in, hè? Want
0: ja, nee.
5: Ik wil niet jinxen, Stan.
2: Nee, daarom.
0: Je wil ook niet je kruid verschieten. Ik heb er 5 voor je allemaal uit de Top 2000 editie 2025. Als jij zegt, jongens, ik ben er klaar voor, dan krijg je de eerste van 10 seconden.
2: Kom maar op.
0: Succes, hè?
2: Yes, thanks. Dat is natuurlijk Mr. Blue Sky van Electric Light Orchestra.
0: En dat is natuurlijk helemaal goed.
1: Ronde 2.
5: With the pretty face.
1: Yes.
0: Het gaat om de titel. En ze worden dus steeds 2 seconden.
2: Een van mijn favoriete bands, dus ik laat die maar noemen.
0: Ja, dat scheelt man. Dat is lekker beginnen, dan is de koppen vast af. Je hebt er nog 4.
2: Kom maar op.
0: 8 seconden, komt hij aan.
2: Ik probeer ook even door te zingen of zo, maar dat komt vaak helemaal niks naar boven bij mij. Hey.
0: Ja, ik denk als je de eerste regel te pakken krijgt.
2: Er komt geen tekst in het stukje wat ik net hoorde, het fragment inderdaad.
5: Nee. Heb je misschien een hulplijn, Stan? Dat je even iemand lief kan aankijken.
2: Nee, ik heb hier niemand zitten, dus ik doe het helemaal alleen.
0: Ja, helemaal op eigen kracht. En dat is helemaal leuk hoor, dat je dat doet.
2: Ja, maar dit is heel lastig. Nee, weet ik zo niet.
0: Nee.
5: Zit je naar het geluid van de stilte te luisteren.
0: Gaan we de mok stuk gooien?
2: Ja, gooi die mok maar stuk. Ja, dat is niet anders.
0: Stan, hier komt hij nog een keertje. 8 seconden.
2: Yes. Ik hoor net iets zeggen over stilte, dus ik zou iets kunnen gokken, nog iets van Sound of Silence of zo.
0: Wie zei dat?
5: Nee, weet ik veel.
0: Dat zei jij weer, hè, jongen?
5: Ik hoor helemaal niks. Ik zit hier ook maar gewoon een beetje.
0: Het is toch niet te geloven? Nou, is het nog niet eens vakantie en je zit nu. Sound of Silence, daar speel je voor?
2: Daar speel ik er maar voor.
0: Ja,
1: ronde 3.
0: Helemaal goed.
5: Goed gedaan, Stan.
0: Wow. Jeroen, je gaat dicht. Die is bij deze gedicht. Jawel, zeker daar. De volgende is 6 seconden. Ga je hem spelen?
2: Ja, natuurlijk.
0: Komt ie aan?
2: De Pokémon Team Song.
0: Ja, ik kijk even.
2: Gotta catch 'em all.
0: Ja, dat is hem. Dat is hem. Die wilde ik horen. Gotta catch 'em all van Jason Page. Jeroen gaat lekker. Yes. Ik hoor je niet, want je microfoon staat dicht. De volgende is 4 seconden. Ga je hem doen?
2: Ja, kom maar op. Volgens mij is die Fast Car.
0: Dat is helemaal goed van Tracy Chapman.
1: Ronde 5.
0: Beste Stan, je gaat hartstikke lekker. Het is natuurlijk het mooiste als je het op eigen kracht doet, hè. En dat is zo knap. De volgende is 2 seconden. Ga je hem doen?
2: Ja, natuurlijk. Volgens mij is dat Everybody Changing.
0: Sorry, wat zei je?
2: Everybody Changing.
0: Daar speel je voor?
2: Nee, dan niet. Ik moet even verder zingen.

0: Somewhere only we know.
1: Somewhere only we know is het goed. Ik zie je, hij heeft je hulp helemaal niet nodig hier.
2: Stan Ridderpol, die doet het gewoon. En hij is de man die 5 intro's goed raadt. En 5 prijzen zijn voor jou. Wat krijg je? Saadjes voor cherry tomaatjes. Je krijgt goudglanzende body scrub, groen bindraad.

0: Ja, dat is toch altijd een anticlimax, zelfs in
1: mogelijk. Ja, maar ja, dat is niet...
0: Het is gewoon wat het is. Ja. Je bent hartstikke ver gekomen. En we doen natuurlijk een liedje uit jouw intro. Welke zou je willen horen?
2: Nou, doe maar Mr. Blue Sky. Ik weet niet of het te lang is, maar...
0: Nee, dat is niet snel te lang. Omdat het toch wel sneu is dat je de mok niet hebt gewonnen, dan komt hij ook jouw kant op, hè?
3: Exclusief en felbegeerde Jan-Willem start op sneutelhanger, komt naar Slagharen. Ja,

0: deed het fantastisch.
1: Ja, joh.
2: Stan kon er wat van. Had alle vijf goed. Moest er wel een mok voor laten sneuvelen. Ja, die Sound of Silence. Dat is toch wel eredivisie. Wat zeg ik? Champions League in de top 2000.
1: In de top 2000, ja.
2: Maar niet te lang mokken, Stan. Je hebt het verder hartstikke goed gedaan. Electric Light Orchestra uit, al even zijn favorieten. Jeff Lynne, die het schreef in Zwitserland, had een solet afgehuurd. Het was de hele week mistig. Tot het moment dat op een gegeven moment de lucht opentrekt en de zon doorbreekt. Dat is ongeveer hier.
1: Het was de rest van de week 35 graden.
2: Dan kom je als smeer zo even langs goed smeren. Je moet wel goed smeren. Je hebt wel goed smeren. Je brandlevert hier op de berg.
1: En dan nog Michel Koenen luisteren.
2: Michel, zometeen het nieuws van 8 uur. De grote vraag is, wat zit erin?
3: Nou, jullie mogen weer gaan raden. Waar gaat dit over?
4: Vooral op tijd, uur, anderhalf uur van tevoren echt beginnen met drinken.
1: Ja, dat is Jan Smeets.
3: Het zou zomaar kunnen, hè?
2: Ja. Hé, dit is een barman. Een barman met hart voor de zaak. En die geeft zijn klanten vast advies.
1: Ja. Nee, voordat je gaat sporten. Dit is bij zo'n hitteadvies. Of voordat je
2: goed hydrateert.
1: Ja. En dan van anderhalf uur, dat bedoel, want het heeft niet zoveel zin om op
3: iets
1: het moment
3: met de hitte. Ja.
5: Dit is NPO Radio 2.
3: Warm maar nee.
2: Jongens, ik ga wel even wat te drinken halen.
6: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract. Maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso. Die regelt het zo.
7: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
6: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
5: Wil je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
9: Kan het ook sneller?
8: Ondernemers pakken meteen door.
9: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
8: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
9: Sneller!
5: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: De hete zomer, Crayon rolluiken.
13: Geluidsoverlast?
12: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Crayon rolluiken.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
2: 1 minuut over 8 op maandagochtend met het NPO Radio 2 Nationaal. Gelezen door Michel Koenen. Michel, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Een groot deel van Europa zucht onder de hitte. In Frankrijk en Spanje is al code rood afgekondigd. In Frankrijk wordt het mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen. Meer dan 40 graden. En ook in ons land krijgen we extreem hoge temperaturen, zegt onze weerman.
15: Morgen valt het nog mee met zo'n 27 tot 33 graden. Maar de dagen daarna, dan wordt het in heel het land gewoon dagelijks tropisch warm vanaf woensdag. Met op woensdag en vrijdag temperaturen die lokaal in het zuiden van het land richting de 38 en op vrijdag misschien wel 39 graden gaan.
3: De extreme temperaturen komen door klimaatverandering. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop. De bemiddelaars spreken van een bemoedigende vooruitgang. Zouden afspraken zijn gemaakt over de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord ligt. Opnieuw een teleurstellende avond voor België op het WK voetbal. Tegen Iran kwamen de Rode Duivels niet verder dan 0-0. Een grote deceptie voor deze fans in Leuven.
16: Ik ben teleurgesteld. Het is echt
0: Dat mag niet zijn, dat mag echt niet zijn. Het is Iran, we kunnen beter sowieso.
16: Echt, we hadden zoveel in onze mars en dat we dan zo moeten eindigen, dat vind ik echt jammer.
0: Te veel kans gemist, te veel kleine fouten gemaakt. Heel jammer.
17: Ja, waaraan ligt het? Ik weet het niet, anders was ik bondscoach. Hè.
3: In dezelfde pool won Egypte vannacht van Nieuw-Zeeland met 3-1. Eerste overwinning ooit voor Egypte. En daarmee is het vrijwel zeker dat het Afrikaanse land doorgaat naar de volgende ronde. Het is dus extreem warm in Europa, maar een middeleeuws spektakel in oude landen met ridders die een veldslag nadeden, ging gisteren gewoon door. Omroep Zeeland vroeg zich af hoe ze dat nou volhielden, die ridders. Want zo'n zwaardgevecht in een harnas, dat is niet aangenaam. De temperatuur in zo'n harnas loopt al snel op tot 50 tot 60 graden.
4: Vooral op tijd, uur, anderhalf uur van tevoren echt beginnen met drinken. Water drinken. Ik ga meestal voor een liter. Dat het echt in je systeem zit voordat je erin stapt. Want als ik daar pas begin met drinken, dan ben ik te laat. Dan gaat het mis.
18: Ga je nog douchen tussendoor of dat niet?
19: Nou ja, dat kan, maar het heeft niet heel veel nut. Want daarna moet je die vieze kleding toch weer aantrekken.
4: Het publiek komt toch voor een show, dus je gaat er wel voor. Het is je hobby.
3: En de show in oude landen die was vanwege de hitte wel iets ingekort.
20: Maar, wat ik dan ineens wel denk, dat je dan helemaal in zo'n harnas zit. Ja. En dat je daar moet plassen.
3: Nou, je zweet toch alles uit, dat hoeft toch niet eens meer. Het dampt gewoon gelijk.
20: Laat je gewoon lopen. Gewoon. Ja. Oké.
3: Nou, het weer, we hebben het al een beetje gezegd. Hè. Volop zon vandaag, ook wat bewolking. Vandaag nog 24 tot lokaal 32 graden. En de komende dagen dus zonnig en uitzonderlijk warm.
21: Daarom zeiden ze in die tijd ook, je moet hem niet tegen je in het harnas jagen.
20: Nee, precies.
21: Dat was gewoon ronduit smeren.
20: Ja.
21: Mooi, mooi. Helene, goedemorgen.
22: Goedemorgen.
21: Hoe is het onderweg?
22: Ja, het is behoorlijk druk. En dat heeft eigenlijk vooral te maken met met meerdere wegafsluitingen. De A27 die is dicht tussen knooppunt Gorkum en Everdingen. En ook de A44 is langdurig dicht. Door die A27 sta je in de file onder andere op die A27 zelf, daar een half uur. Maar ook op de A2 is het daardoor extra druk geworden, van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en de afrit Everdingen is de vertraging nu 3 kwartier. Door de afsluiting van de A44 is het extra druk op de A4 geworden. Van Rotterdam naar Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. 25 kilometer file. Kost je ongeveer 50 minuten. Dan staat er in het zuiden van het land een tijdje al een kapotte vrachtwagen op de A59. Van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch bij de afrit Heusden. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging ruim een half uur. En er is een ongeluk gebeurd op de N57. Van Middelburg naar Rotterdam net voor de aansluiting met de A15. En dat kost je ook ongeveer 40 minuten.
21: Dankjewel, tot zo weer. Ster.
23: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar. Accountants en adviseurs.
24: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
25: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
26: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
27: Precies! Worstje?
26: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
27: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
26: Nee,
27: meerdere
26: nee,
27: worstjes.
26: Dankjewel.
27: 20 worstjes.
26: Ik hoef geen worst.
27: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
26: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen?
27: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
26: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
28: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
29: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
29: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
9: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
10: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
11: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
12: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
8: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin for life.
13: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. Jan Willem start op.
30: BNN Para. Zomer op je radio.
31: Goedemorgen.
20: Nou, echt, hè?

0: voorteken.
1: Heb je nog gevoel in je lichaam op maandagochtend? Justin Timberlake, goedemorgen. Welkom op maandagochtend. Het is 22 juni, de tweede dag van de zomer. En dat voel je echt aan alles.
0: Ja.
1: Het kan wel 31 graden worden vandaag. Genoten van een vol sportweekend. Straks is Erik Dijkstra hier met alle dingen die hem zijn opgevallen. Eerst even Eloy Room. Ik vond het geweldig. De keeper van Curaçao was echt de helft van de wedstrijd. We hebben het eerder gezien bij Kaapverdi, hè, dat de doelman alsof er een muur in de goal stond. En Eloy Room die deed dat gisteren ook. Hij heeft er maar liefst 15 uitgeplukt.
2: Wow. 15. Daar is de uitstekende redding van Eloy Room. Daar is het weer, Eloy Room uitstekend. En een katachtige reflex zeg van Eloy Room weer. En weer is het daar Room. En dan opnieuw Eloy Room. En opnieuw Eloy Room. Ja. Eloy Room.
1: Hij is van 9000 naar ongeveer een miljoen volgers gegaan op Instagram. En krijgt waarschijnlijk een standbeeld op Curaçao. Ja. En Michel zei het net al in het nieuws.
3: Ja, we gaan een historisch hete week tegemoet. Vandaag kan het wel eens de coolste dag van de week zijn. Hou je vast hoor. Het wordt vandaag hooguit 31 graden. Maar later in de week kan de temperatuur wel oplopen tot 39 graden.
1: Plaatst alles toch in perspectief, hè? Als je vandaag denkt van, hé, wat is het warm? Dan denk je, oh, valt eigenlijk wel mee.
3: Het kan nog veel erger.
1: Inderdaad, dan gaan we een beetje. Ik vind het een beetje frisjes, vind je ook niet?
3: Ja, het is een beetje. Denkt, ja, het valt wel tegen de zomer.
4: Ja, dit zijn ze. De drie van vandaag.
1: Drie dingen waar het vandaag over gaat.
4: Nummer drie.
1: In volstrekt willekeurige volgorde. Zeg ik er toch maar even bij. Serena Williams die staat op 3. Het is een iconische comeback nu al. Want volgende week speelt Serena Williams weer op Wimbledon. Ze ging natuurlijk een jaartje of 4 geleden met pensioen. Maar toen begon het toch weer te kriebelen. Vorige maand maakte ze haar rentrée in het dubbelspel. Nou, dat is een goed teken. Heb je nog gevoel hebt in je lichaam op maandagochtend? Justin Timberlake, goedemorgen. Welkom op maandagochtend. Het is 22 juni, de tweede dag van de zomer. En dat voel je echt aan alles.
0: Ja.

0: genoten van een vol sportweekend. Straks is Erik Dijkstra hier met alle dingen die hem zijn opgevallen. Eerst even Eloy Room. Ik vond het geweldig. De keeper van Curaçao was echt de held van de wedstrijd. We hebben het eerder gezien bij Kaap Verde, hè, dat de doelman alsof er een muur in de goal stond. En Eloy Room die deed dat gisteren ook. Hij heeft hem maar liefst 15 uitgeplukt. Wow. 15.
1: Daar is de uitstekende redding van Eloy Room. Daar is het weer, Eloy Room uitstekend. En een katachtige reflex zeg van Eloy Room.

0: lekker genoten van een vol sportweekend. Straks is Erik Dijkstra hier met alle dingen die hem zijn opgevallen. Eerst even Eloy Room. Ik vond het geweldig. De keeper van Curaçao was echt de held van de wedstrijd. We hebben het eerder gezien bij Kaap Verde, hè, dat de doelman alsof er een muur in de goal stond. En Eloy Room die deed dat gisteren ook. Hij heeft hem maar liefst 15 uitgeplukt. Wow. 15.
1: Daar is de uitstekende redding van Eloy Room. Daar is het weer Eloy Room uitstekend. En een katachtige reflex zeg van Eloy Room weer. En weer is het daar Room. En dan opnieuw Eloy Room. En opnieuw Eloy Room. Ja. Eloy Room.
0: Hij is van 9000 naar ongeveer 1 miljoen volgers gegaan op Instagram. En krijgt waarschijnlijk een standbeeld op Curaçao. Ja. En Michel zei het net al in het nieuws.
2: Ja, we gaan een historisch hete week tegemoet. Vandaag kan het wel eens de koelste dag van de week zijn. Hou je vast hoor. Het wordt vandaag hooguit 31 graden. Maar later in de week kan de temperatuur wel oplopen tot 39 graden.
0: Plaatst alles toch in perspectief, hè? Als je vandaag denkt van, hé, wat is het warm? Valt eigenlijk wel mee.
2: Het kan nog veel erger.
0: Inderdaad, gaan we een beetje. Ik vind het een beetje frisjes, vind je ook niet?
2: Ja, het is een beetje. Ja, het valt wel tegen de zomer.
3: Ja, dit zijn ze. De drie van vandaag.
0: Drie dingen waar het vandaag over gaat.
3: Nummer 3.
0: In volstrekt willekeurige volgorde. Zeg ik er toch maar even bij. Serena Williams die staat op 3. Het is een iconische comeback nu al. Want volgende week speelt Serena Williams weer op Wimbledon. Ze ging natuurlijk een jaartje of 4 geleden met pensioen. Maar toen begon het toch weer te kriebelen. Vorige maand maakte ze haar rentree in het dubbelspel. En volgende week dus ook in het enkelspel. En meedoen vindt ze natuurlijk belangrijker dan winnen.
4: I've won more than most people have in their whole lives. So that is not important to me.
0: Daar gaat het echt niet om. Maar echt niet. Het gaat echt niet om winnen.
2: Nee, het is gewoon voor de lol.
0: Echt alleen maar voor de lol.
3: Nummer 2.
2: Op 2, Wolfgang Amadeus Mozart. Hij is vandaag te horen op de Franse radio met een nieuw muziekstuk. Tenminste, nou ja, helemaal nieuw is het natuurlijk niet. Het werd geschreven in 1778. Dat is lang geleden hoor natuurlijk. Maar het is pas begin dit jaar ontdekt. Het lag al die tijd in een notitieboekje in het archief van een bibliotheek ergens te verstoffen. Nou, iemand ontdekte dat en dacht, hé, dat is volgens mij iets wat we nog nooit ontdekt hebben. Nou, gisteren werd het opgenomen en vandaag maakt het zijn debuut op de Franse radio. Om 3 uur vanmiddag is het te horen op de Franse zender France Musique. 20 minuten schoon aan de haak nieuw werk van Mozart.
0: Dat is toch mooi, hè?
2: Dat is overigens niet dit. Dit is gewoon even een voorbeeld.
0: Zoals
2: ze dat op de verpakking bij de Aldi altijd zeggen, servier voor.
0: Want anders was het nieuws natuurlijk dat wij de primeur hadden. Die hebben we niet.
2: Vanmiddag om 3 uur.
5: Nieuwe muziek op Roodbeens Radar.
0: Ja, is wel leuk. Dan kunnen we dat binnenkort doen met Mozart.
2: Ik ben wel benieuwd.
0: Nieuwe muziek op Mozart's Radar.
3: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1.
0: Maar goed, een liedje van 20 minuten.
2: Er gebeuren gekkere dingen op Radio 2.
0: Je wel een punt.
2: Ja.
0: Keir Starmer die staat op plekje 1 vandaag. Hij is premier van Groot-Brittannië, tenminste nu nog wel. Want waarschijnlijk gaat hij vandaag aankondigen dat hij ermee stopt. Er wordt al maanden over gespeculeerd. De omloopsnelheid van premiers in Engeland is natuurlijk gigantisch. Hij ziet nu zelf in dat zijn positie waarschijnlijk niet langer houdbaar is. Zijn rivaal is Andy Burnham. Die staat te trappelen om het over te nemen. En waarschijnlijk komt dat nieuws vandaag wel uit. Toch nog even hier gehoord.
3: Ja.
0: Andy Burnham, hou die naam in de gaten.

0: de zondagavond van Pinkpop. Dan ben je groot hoor. Een prestatie van formaat, zeker voor een Nederlandse band direct. Gisteravond stonden ze daar en ze speelden de sterren van de Landgraafse hemel. Ja, dat zelfs de Foo Fighters dachten van ja, hoe gaan
1: we er
0: zo overheen komen? Ja. Born Fall was het.
2: Is het zo een dag? Ja!
3: Het sportweekend met Erik Dijkstra.
0: Ja, ontbloot bovenlijf in zijn zwembroek. Erik Dijkstra, goedemorgen, het is maandagochtend.
4: Ja. Ja. Maar hallo, hoe laat je dat gewoon, zo?
0: Nou ja, omdat wij kennen dat niet, van die gekke regels.
1: Dat ik vind dat je nog veel aan hebt, Erik.
0: Nou, dat ze inderdaad, Jeroen die klaagde net al, van ja. Hij heeft zijn zwembroek nog aan. Wat is dit nou? Ja. Maar goed, ik vind het eigenlijk wel prettig.
4: Nou ja. Maar laten we daarmee beginnen, want we eindigen met de WK, jongens. Er is al zoveel WK, maar er is ook nog andere sporten. En inderdaad, Mathieu van der Poel, want daar werken we eigenlijk een beetje naartoe. Die rijdt in de Ronde van Zwitserland. En de Ronde van Zwitserland, dat is altijd een van de laatste echte belangrijke koersen voor de Tour de France. Nou, Pogacar, de beste wielrenner aller tijden, die heeft 3 etappes gewonnen en het eindklassement. Maar afgelopen zaterdag, toen gebeurde het ook bijzonders, want er was een tijdrit. En Van der Poel, die heeft al veel gewonnen in zijn leven, maar die heeft nog nooit een tijdrit gewonnen op het allerhoogste niveau. Dus die wilde dat heel graag winnen. En als je dan met wielrennen, als je dan de nummer 1 bent in het voorlopige klassement van die tijdrit, dan zit je in de hot seat. En dan moet je wachten. En dan moet je wachten en wachten en wachten. En het was dan geloof ik 68 graden.
0: Het was van de Poel, letterlijk een hot seat, hè?
4: Ja, het was echt een hot seat. Maar die had echt bijna al zijn kleren uitgetrokken. En toen dachten ze nog, 1 renner, die moest nog over de streep komen. En dat was, ja, helaas voor Van der Poel was dat Pogacar. Maar laten we heel even meeluisteren naar die laatste finish.
5: Oh, is he gonna get there? 5, 4, 3, 2. Is he just gonna be out, is he? Oh, 0.31 of a second, he takes it. A third of a second. You're kidding me, says Mathieu van der Poel.
0: Het is 0.3 van een seconde.
4: 0.3 van een seconde uiteindelijk. You're kidding me, zei Van der Poel. En gooide geloof ik nog een flesje water weg. En na afloop, dat was dan nog weer een beetje een nare troostprijs, kreeg hij een boete, Mathieu van der Poel, van 500 Zwitserse franken. En weet je waarom? Omdat hij onzedelijke kleding aan had. Ja, of ja. Eigenlijk liever gezegd geen kleding.
0: Hij had geen kleding aan. Ja, ik denk dan van ja, hij kan het hebben. Kijk, er lopen genoeg mensen aan de Nederlandse kust waarvan ik denk van ja, jij zou beboet moeten worden voor shirtloos rondlopen. Maar dat heb je niet bij Mathieu van der Poel.
4: Nee, dat heb je niet bij Mathieu van der Poel. Maar is het wel zo bij wielrenners, die hebben altijd wel een beetje zo'n bleke kippenborst. Hè? Dat heeft Mathieu eigenlijk ook. Dat is dan ja. Helemaal kaal geschoren.
0: Dat is ook wel aanstootgevend eigenlijk.
1: Of wat er allemaal langs de kant in het publiek
4: eigenlijk
1: staat.
4: Eigenlijk ook een
0: terechte boete. Wat zei je, Jeroen?
1: Of wat er allemaal langs de kant dan in het publiek staat. Dat zouden ook allemaal boetes moeten krijgen.
0: Ja, allemaal boetes.
4: Dan gaan we even naar de atletiek. Want dit weekend waren de Fanny Blankenskoen Games. En dat is echt een van de mooiste atletiek evenementen in Nederland ieder jaar. En Femke Broeders-Knol, want ze is bol. Ze is natuurlijk getrouwd, hè. Broedersbol zeggen we tegenwoordig. Die liep daar voor het eerst in de buitenlucht een 800 meter. En ze won meteen. Dat is niet zo vanzelfsprekend. Want zij is natuurlijk heel goed in de 400 meter. En ze maakt nu, hè, met ingang van dit jaar, die switch naar de 800 meter. Maar ze won. Ze was ongelooflijk blij. En toen had ze na afloop meteen even een verse hap helium genomen om even uit te leggen hoe blij ze was.
6: Ja, geweldig. Echt. Als je me dat een jaar geleden had verteld met de overstap dat ik hier al zou winnen. Zo'n tijd dat ik er niet geloof. Leuk eigenlijk van de 800 is dat ik er veel meer van meemaak. Bij 400 horden hoorde ik het publiek niet. En nu had ik ze wel. Dus dat maakt die ervaring echt nog een keer 2 zo leuk.
0: Ja, het is ook mooi. Het is ook 2 keer zo ver, dus 2 keer zo leuk. Dat is natuurlijk wel leuk.
4: Ja, daarom. En wat ik wel leuk vind aan Femke Bol, want ik maak er een grapje over dat ze altijd zo hoog praat. Maar dat komt ook omdat ze natuurlijk net een hele zware inspanning heeft geleverd. En ze zit natuurlijk heel hoog in de adem dan. En dan is het lastiger om even te zeggen, ja, het was een geweldige race. Ik ben er zo blij mee. Dat is gewoon, ja, dat zou ik ook niet kunnen, voor alle duidelijkheid. Dan moeten we het toch nog even hebben over het Nederlands elftal. Want het was echt een schitterende, verpletterende overwinning op Zweden afgelopen zaterdag. 5-1 gewonnen. Maar de mooiste beelden, dat vond ik echt na afloop. Toen kwam Willem-Alexander en Maxima, die kwamen even in de kleedkamer. En ja, ik hou van de koning. En we weten ook allemaal, hij houdt ontzettend van sport. En hij kwam binnen en de eerste die zag, dat was Virgil van Dijk. En toen zei hij ook zoiets van, hey, rots in de branding. Dat vond ik een heel leuk moment.
7: Rots in de branding.
8: Ja. Gefeliciteerd, echt. Waanzinnig. En
7: ja, ik wil een foto maken.
8: Nou ja,
7: natuurlijk.
8: Ja,
7: dat
8: vind ik wel heel leuk.
9: Dat willen wij ook.
0: Jongens.
9: Even allemaal op de foto.
1: Mooi, hè?
4: Ja, maar, ja, je hoorde dat wat Koeman zei. Hè? Wel een foto maken. En toen zei Max weer, dat willen wij ook. Ja. Dat willen wij ook. Ja. Ja.
1: Voor in de familie-app.
9: Nee, ik wil met jou op de foto. Nee, ik wil met jou.
4: Nee, ik ben jou. Ik ben jou. Ja, laten we hopen dat ze nog veel in de kleedkamer komen. Ja.
9: Zo is het. Erik, dankjewel weer. Een mooie week.
4: Yes, tot later.

0: Rather Be van Clean Bandit en de stem van Jeff. Ik wilde Jeff Lynn zeggen. Maar.
1: Ja, dat, dus, maar dat is niet dezelfde. Dus,
0: Jess Glynn. Jeff Lynn hebben we al gehad. Ja. Ik heb het weerbericht voor je. Ik kan heel kort zijn. Een warme, zonnige zomerdag. 31 graden kan het worden. En de verkeersinformatie is van Helene Geest. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, het zijn vooral wegwerkzaamheden en ongelukken die vanochtend veel extra vertraging veroorzaken. Op de A1, nu een ongeluk van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Daar zijn nog steeds 2 rijstroken dicht. Vanaf Amersfoort is de vertraging 1 uur. Je kunt het beste omrijden via Utrecht over de A28, de A27 en de A12. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg een 30 minuten vertraging. Daar is het extra druk vanwege de afgesloten A27. Op die A27 van Breda naar Gorkum ook een lange file voor de afsluiting. Tussen Hank en knooppunt Gorkum een 30 minuten vertraging. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is het heel erg druk vanwege de afgesloten A44. Je staat in de file tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Venne bij elkaar bijna 1 uur oponthoud. En op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch, daar staat een vrachtwagen met een lekke band bij de afrit Heusden. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Waspik kost dat je 30 minuten.
0: Dankjewel. Carmen geniet van een verdiend lekker lang weekend. Dus Michel Koen is hier. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Wie werk zoekt, heeft een grotere kans op een baan in de bouw, als dierenartsassistent of in een tweedehands winkel. Het zijn volgens de uitkeringsinstantie UWV dit jaar nieuwe kansrijke beroepen. En vooral vintage is in, en dat merk je dus in die banenkansen.
4: Tweedehands is helemaal in, is trendy geworden, ook zeker onder jongeren. En dat zie je ook terug online uiteraard, maar ook in fysieke tweedehands winkels. Overal poppen ook vintage stores op, dus ja zeker, dat is voor verkoopmedewerker heel kansrijk geworden.
3: En naar klantenservice medewerkers en politieagenten is juist minder vraag. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen. Zeker 3 mensen werden doodgeschoten, 5 mensen raakten gewond. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Ze droegen allebei pistolen. 1 van hen is een leerling van 15. De beschieting die zou te maken hebben met pesterijen op de Filipijnse school. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied, zegt ombudsman Renier van Zutphen. Ze zijn kwijtgeraakt door het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat bevingsschade afhandelt. De dossiers die raakten waarschijnlijk zoek naar een update aan de ICT-systemen, zegt deze RTV Noord-verslaggever.
5: Dat het ermee te maken hadden dat ze een nieuwe regeling gingen invoeren. Dat ja, wilden ze snel om aan het gebied te laten zien van ja, wij zijn daarmee bezig. Maar vervolgens hun ICT-systemen konden dat niet bijhouden, waren er eigenlijk nog niet klaar voor. En daardoor ging het eigenlijk mis.
3: Klinkt allemaal knullig. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. En het wordt een zonnige en bloedhete week. En daar hebben niet alleen wij mensen het moeilijk mee, ook dieren. Bij een kinderboerderij in Drenthe nemen ze daarom extra maatregelen. De dieren krijgen meer schaduwplekken en veel water. Ja, en sommige dieren krijgen een special treatment.
6: Het is belangrijk dat de dieren goed beschermd worden tegen de zon. Dus veel dieren hebben zelf vacht, maar de varkentjes hebben dat wat minder. Dus die hebben echt ingesmeerd met zonnebrandcrème om ze te beschermen tegen de zon.
3: Ja, echt factor 50 werd erbij gepakt. Varkens die kunnen dus klaarblijkelijk ook verbranden. En daarom houden ze waarschijnlijk ook zo van een modderbad. Niet alleen afkoelend natuurlijk, maar die modder werkt dan ook als een soort UV-filter.
7: Zonnebrand. Ja, ja, ja.
0: Michel, dankjewel weer, hè. Graag gedaan. Smeert hem weer.
7: Ja,
0: smeer hem in ook. Dus lekker opstarten met The Cure en Boys Don't Cry.

0: Taylor Swift en Opa Light, daarvoor The Cure en Boys Don't Cry. Van genoten, joh, afgelopen zaterdag.
1: Ik heb, van?
0: Ik was er niet bij. Ik was niet in Landgraaf zelf, maar ik heb op tv
1: gekeken. Dat is natuurlijk helemaal op NPO Start te zien.
0: NPO 3 ook.
1: 3,
0: ja,
1: okay.
0: Ja. Het optreden van The Cure op Pinkpop en Robert Smith die nog steeds sneller zingt dan zijn oogschaduw. Dat... Zometeen een nieuwe editie van het 10 voor 9 journaal. Wat zit erin?
1: Met nieuws over Rod Stewart, nieuws over Sesamstraat en de grote held van Pinkpop. En dat was niet per se The Cure.
0: Oké. Okay.
1: Maar iemand anders. En die is zometeen hier. Hij stal de show. En hij is zometeen hier in het 10 voor 9 journaal. Zo, nou jij weer.
0: Dus de ster van Pinkpop.
1: De ster van Pinkpop.
0: Van het podium.
1: Van het podium.

0: Dio. Dat is de man die hoort zingen. Roger Glover en zijn guests. Ja, geen friends, maar zijn guests. En Love Is All, ik kijk even met een schuin oog naar de klok.
1: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
0: Een goed gevuld 9:10 journaal.
2: Ja, laten we even een ijskoude ijsthee nemen en een roze koek. En daar gaan we dan met het belangrijkste nieuws van deze maandagochtend. Rod Stewart is 81 ondertussen. Hij trad dit weekend op in Utah, in Amerika. En toen moest hij zijn optreden even kort onderbreken, omdat hij op het podium ineens niet lekker werd. Nou, hij kreeg een teug zuurstof toegediend en toen zong hij weer verder. We hebben even fragmenten daarvan.

0: zeggen, dit is niet echt hoe het was hoor, maar zo ging het ongeveer. Netflix gaat een film maken van Sesamstraat. Ik denk, ik duik er heel even in om te kijken of ik meer nieuws kan vinden dan dat. Bijvoorbeeld, waar gaat het over of waar moet dat heen? Maar meer
1: Sesamstraat
0: dan,
1: neem ik aan.
0: Ja, maar goed, wat is het verhaal dan en wat gebeurt er? Maar dat weten we allemaal nog niet. Maar dan weet je in ieder geval, er komt een film van Sesamstraat. En afgelopen weekend was Pinkpop natuurlijk. Het was een Youngblood om als een van de laatste artiesten het podium te betreden. Daar en vooraan in het publiek stond Jam met een bordje in zijn hand dat hij wel een nummertje wilde meespelen met Youngblood. En dat was Youngblood zelf ook niet ontgaan. Nou, het is zin in, je hoort het. Hij kreeg zomaar een gitaar in zijn handen geduwd en toen speelde hij met hem mee. Fucking Jam Tessen, gewoon
1: aan
0: de telefoon!
1: Hallo.
2: Goedemorgen. Hallo,
1: goedemorgen. Hallo, sorry, ja, we bellen in het wakker. Nee, grote sterren slapen natuurlijk uit.
0: Ja.
2: Ja.
1: Zo, goedemorgen. Ja, gisteren maakte je ook een beetje deze opbouw. Dat vond ik wel leuk op het podium. Want toen je opkwam, toen was Youngblood was natuurlijk heel enthousiast. Dat ging zo.
3: Where are you fucking from?
4: Horen.
0: Horen.
1: Hey, maar goed, ging je daar met voorbedachte raden naartoe? Zo van, ik moet en zal bij die gasten op het podium staan?
2: Nou, ik was eigenlijk met een bordje gegaan om mee te spelen met de Foo Fighters. Daar kwamen we voor.
1: Ja.
2: Dus ik had op de achterkant, dat ik zeg maar, Dave, kan ik Monkey Ranch met je meespelen staan? Maar toen dachten we, weet je, als we toch bij Youngblood zijn, doen we gewoon op de andere kant, zetten we ook voor Youngblood. Omdat ik wist natuurlijk dat die mensen op het podium trok. En dat was iets waarschijnlijker dan bij de headliner.
1: Ja.
2: Dus, ja, dat.
1: Maar goed, hij vraagt aan je, van kan je het nummer spelen? Was dat dan bluff? Of kende je hem echt?
2: Nou, ik heb dat nummer, volgens mij is dat nummer in 2021 was dat uitgekomen. En toen luisterde ik ook echt nog best wel veel Youngblood. Ja, toen heb ik dat ooit eens geleerd. En het zijn 4 akkoorden, dus toen heb ik in de wachtrij.
1: Ja.
2: Ja, in de wachtrij heb ik dat nummer nog een keertje geluisterd, om het even door te lopen. En, maar ik heb niet geoefend, nee, voordat ik erop.
1: Maar het is niet te horen. Het is gewoon. Ik vind het heel geloofwaardig overkomen.
2: Ja. Ja, nee, dat hoor ik voor iedereen, ja.
1: Maar hoe is het dan om daar dan te staan, in het middelpunt van de belangstelling, even te knallen met Youngblood?
2: Ja, te gek, het is fucking trippy. Het was ook gewoon heel bizar. Want ik had aan het begin, toen hij opkwam, heel even oogcontact dat hij een knikje gaf.
0: Zo en daarna niet meer.
2: Ik denk het, ja, want er stonden gewoon zoveel borden natuurlijk met iedereen die wilde meespelen. Mm. En, maar ik weet het niet. Het was, op een gegeven moment dacht ik van, ja, hij gaat gewoon kiezen. Het gaat gewoon gebeuren. En toen hij ook echt wees, toen heb ik een paar keer van, ja, ik. En toen ja, ging gewoon een knop om of zo.
0: En hebben jullie nu nummers uitgewisseld?
2: Nee. Ik ben daarna vrijwel gelijk weer teruggeleid naar het publiek toe.
1: Oh, kon je gewoon weer vooruit staan. Ja, maar goed, wel handtekeningen uitgedeeld, neem ik aan iedereen.
2: Dat ook. Ik bedoel je ook.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Wie wil nou een handtekening van Youngblood?
2: Ik heb wel één fotootje gehad op de terugweg.
0: Maar dit smaakt naar meer, denk ik. Dit wil je vaker doen.
2: Ja, het is wel een verslavend gevoel.
0: Dat snap ik, ja.
1: Ja, nou, geweldige ervaring. Dat pakt niemand je meer af. En net als gisteren, ook hier begon je te dragen. En gisteren eindigde je ook zeer enthousiast.
3: Ja, ik dacht, ben ik een feest als je me uitkiest. Maar het is één grote stem, jongens. Youngblood, Foo Fighters, Pinkpop, Rock and fucking Roll!
1: Jam, dankjewel, hè.
2: Ja, dat is zo leuk.
0: Lekker, man.

0: Youngblood, je hoorde Zombie. Wij gaan aan
1: de slag.
0: Wij gaan aan de slag.
1: Wij gaan aan de slag.
0: Maar zitten met één vraagje.
1: Maar wat is het waar Bart mee start?
0: Hey Bart, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo Bart. Heb je weer zo'n lekkere knijter voor onze Petto zometeen?
2: Ja, maar hij is wel lastig qua herkennen. Want het refreintje, of tenminste de titel is dit. Ja, dat zegt niet zoveel. Kan van alles zijn. Ja. Als ik de akkoorden erbij speel, en dan is de hoge noot, de harde noot, zeg maar, de lijn van het refreintje.

0: Geen twijfel over mogelijk. Of ga je daar andere uitvoering draaien?
1: Nee, dit is wel gewoon het enige echte origineel.
0: Je gaat het origineel draaien.
2: Nou, we kunnen wel blijven praten.
0: Maar dat doen we niet, want onze zendtijd zit erop. Ja, zometeen aan de slag. Als jij denkt te weten, spreek het in, zing het in, schreeuw het in, fluister het in, laat jezelf horen. En misschien mag jij de show van Bart aftrappen.
3: Veel plezier, Bart.
0: Mooie show straks.
1: Dankjewel.
0: Dit was Jan Willems erop voor maandag 22 juni. Fijn dat je erbij was.
2: En heel veel plezier met alle mooie programma's van Radio 2 vandaag. En dan zijn wij er morgenochtend weer. Tot dan.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ja, er zijn opvallend weinig mensen die het is opgevallen dat je zonder shirt presenteert.
2: Nee, maar dat is ook gewoon.
1: Hoort het ook niet.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je moet voldoen aan de wetgeving, maar alles verandert continu. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
6: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig, dan is Laplace je place to be.
5: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Nu bij Dirk Nescafé IJskoffie. 89 cent. Dat is een ijskoude aanbieding.
9: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof.

0: Dozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrije vakanties.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: Heb je je toch aardig door dat weekend heen gezweet? Het is maandagochtend. Goedemorgen. Nu nog even lekker cool. Maar heet hits onderweg.
3: Ja, zal ik een bruggetje ook maken hier?
2: Nee, dat is echt de slechtste aankondiging ook. Dames en heren, zometeen aan de slag op je radiootje. Met de plaat die goed geraden wordt als ik in de app. Maar eerst luisteren naar het NOS Journaal. Michel Koenen, goedemorgen.
4: Goedemorgen Bart. In grote delen van Europa wordt het deze week extreem warm. In Frankrijk wordt het mogelijk de warmste dag ooit in juni sinds het begin van de metingen. Meer dan 40 graden. En daarom neemt het land maatregelen, vertelt correspondent Saskia Houtaan.
5: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden. Terwijl de ziekenhuizen juist nu ook zo hard nodig zijn vanwege de hitte en mensen die dus oververhit kunnen raken.
4: Ook blijven in Frankrijk op verschillende plekken scholen dicht en gaan evenementen niet door. De extreme temperaturen die komen door klimaatverandering. De 6 verdachten die betrokken waren bij de moord op advocaat Dirk Wiersum bijna 7 jaar geleden horen vandaag in hoger beroep wat hun strafeis wordt. De hoofdverdachten zijn al veroordeeld tot 30 jaar cel. Een van de verdachten is ook veroordeeld voor de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. In Colombia lijkt de rechtspopulistische kandidaat de nieuwe president te worden. Abelardo de la Espria, bijnaam de Tijger, staat nipt voor op zijn linkse tegenstander, zegt correspondent Nina Jurna. En de rechtse kandidaat die wil vooral het drugsgeweld en guerrillageweld hard gaan aanpakken.
6: Hij heeft ook beloofd in zijn campagne dat hij megagevangenissen in de jungle gaat bouwen om daar de guerrilla in op te sluiten.
4: In de stad Cali braken rellen uit toen de uitslagen bekend werden. Aanhangers van de linkse kandidaat staken Amerikaanse vlaggen in brand en zochten de confrontatie met de oproerpolitie. En al 60 jaar staat schoenmaker Kees in zijn werkplaats in Utrecht. Hij is nu 85 en runt de zaak samen met zijn zoon. Het herstellen van versleten schoenen is nog altijd zijn grootste passie. En voor Kees voelt werken allang niet meer als een verplichting, zegt hij.
7: Daar ben ik trots op. Ik ben altijd met plezier naar mijn werk toe aan. Wat kapot is, weer in de bijna originele staat herstellen. Dat is het mooiste. Kijk of je hobby is niet meer. Mijn is de moed eraf. Ik hoef niet meer, ik mag.
8: Denkt u ooit aan stoppen?
7: Ja, tussen 6 planken. Nee, ik wil niet stoppen. Ik doe het zo dolgraag. Ik zou het echt niet anders willen, echt niet.
4: En Kees vindt het jammer dat ambachtslieden als fietsenmakers, timmermannen en loodgieters er tegenwoordig veel minder zijn. Het weer volop zon vandaag, maar ook wat bewolking. Het wordt 24 tot lokaal 32 graden. En ook de komende dagen blijft het zonnig en dus uitzonderlijk warm.
2: Dankjewel. Verkeersinformatie, Helene de Geest, hoe is het op de weg?
9: Ja, het is nog heel druk op de weg. En dat heeft voornamelijk te maken met een aantal wegafsluitingen. De A44 is bijvoorbeeld dicht tot 1 juli. En daardoor is het heel erg druk vanochtend op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 28 kilometer langzaam rijdend verkeer kost je 50 minuten. Het is daardoor ook heel erg druk op omliggende wegen, zoals bijvoorbeeld de N208 Sassenheim-Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207 ook een uur vertraging. Ook de A27 is langdurig dicht, tot 17 juli zelfs, tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Dat merk je dan weer op de A27 zelf, van Breda naar Gorkum vanaf Hank een half uur vertraging. Maar het is daardoor ook extra druk op de A2 en de A16. En ook op de A50 van Os naar Arnhem, tussen Ravenstein en Renkum ook 18 kilometer file en 3 kwartier extra reistijd. Dan staat er ook nog file op de A50. Ja, die had ik al gehad. Die staat dus tussen Ravenstein en Renkum. Daar 50 minuten op onthoud.
2: Dankjewel. Dit is een appje van Esther.
10: It's my life. Don't you forget.
2: Zullen ze ook de instrumenten hoor?
10: It's my life. It never ends.
2: Nou, dankjewel Esther. En dit is Rodney. Ja, dat is in principe heel kort samengevat wat we zo meteen gaan draaien. Het is ook wel een gevalletje, ik ben Rodney 51 jaar en ik doe een kip na.
10: Klok, klok!
2: Even, komt eruit zometeen!
11: Ster. Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis.
8: Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
13: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
15: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
14: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
18: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
19: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
18: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
20: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
21: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
22: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
22: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
24: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie.

0: Ryan.
1: I'm a fireball.
0: Oh, Pitbull en John Ryan en fireball. En die Pitbull die draait vrijwel altijd een maatpak. Heeft altijd een maatpak aan. Je zult Pitbull zelden in een baggy jeans of oversized t-shirt zien. En die vraag is hem wel eens gesteld. Waarom kleed je niet zoals de gemiddelde straatrapper? En toen zei hij, ja, ik maakte geen muziek om in de straatcultuur te blijven hangen. Ik maakte muziek om uit de armoede van de straat te ontsnappen. En voor mij is het pak een symbool van die evolutie. Dus daarom heb ik dat ding maar wat gedaan.

aan de slag voor Avrotros op NPO Radio 2 met Miles Smith en Now Horn en Drive Safe. Ja, misschien ben je de dag een beetje kwijt door twee weekenddagen die door het fijne weer als vakantie voelden, of omdat je dag-nachtritme wat verstoord is door die bloedhete plaknachten. Nou, Fleetwood Mac, praat je even bij waar we zitten in de agenda. Monday.

0: Alan Clark, een father and friend. Het liedje dat in een noodvaart geschreven werd door Alan zelf. Dat vertelde hij in de classic track die jaren geleden met hem opnam. Toen zei hij dit.
1: Letterlijk het eerste wat ik speelde was... van het intro.
2: Ook gewoon gelijk.
1: Ja, meteen. Ja, en ook volgens mij het hele eerste couplet. Oh, papa, sit down and hear my song. Was meteen...
2: Eigenlijk dat je bijna schrikt van waar komt die tekst vandaan.
1: Ja, exact, ja. Soms gebeurt dat gewoon. Ja. En,
2: zijn dat de beste liedjes?
1: Ik denk het wel, man.
0: Ja. Mocht je denken, father and friend. Oh ja, vaderdag binnenkort, je bent een dag te laat. Het is 3:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
3: De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zitten erop. Er zouden afspraken zijn gemaakt over de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Terwijl dat volgens de wet wel zou moeten. Verbetert er niet snel iets, dan gaat Wacont ACM boetes uitdelen. Veel beroepen hebben mensen door AI minder kans gegeven op een baan, zegt het UWV. Dat is te zien bij bijvoorbeeld grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En dat gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen. De olieprijzen zijn weer iets gedaald na de goede berichten uit Zwitserland over de onderhandelingen tussen de VS en Iran. En toch betaal je aan de pomp nog altijd flink wat voor brandstof. En daarom rijdt een stel uit Oostvoorne in Zuid-Holland 2 keer per maand naar België om de auto en jerrycans vol te gooien. Hoorde Radio Rijnmond.
4: Hoeveel heb je erachterin staan?
5: 8. Zullen we eens kijken wat de schade is? €433,63.
3: Nou, even de calculator erbij pakken. Ruim €100 goedkoper dan hier. En de rit kost het stel, nou, pak een beetje €20. Dus houden ze er grofweg €80 aan over.
0: Achterwielen helemaal doorgebogen.
3: Een beetje hieruit iets minder zuinig. Maar goed, dat verdien je wel weer terug.
0: Waar, ja.
3: Het weer, zon en wat bewolking bij 27 tot lokaal 32 graden. En vanaf woensdag overal tropisch met temperaturen tot wel 38 graden.
0: Dankjewel, Michel. Helene de Geest bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
6: Ja, het is nog behoorlijk druk op de weg. En dat is onder andere te wijten aan wat wegafsluitingen. Zo is de A44 langdurig dicht tot 1 juli richting Amsterdam. En daardoor is het extra druk op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Roelevarensveen. Nog steeds 20 kilometer langzaam rijdend verkeer daar. En je hebt ook een half uur vertraging. Ook de A27 is langdurig dicht van Breda naar Gorkum. Die is zelfs dicht tot 17 juli tussen knooppunt Gorkum en Everdingen. Vanaf Hank kost je dat ongeveer 20 minuten. Daardoor is het ook nog extra druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Baardenburg. Daar ook nog 13 kilometer file en 20 minuten extra reistijd. Maar de meeste vertraging nog altijd door een ongeluk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Daar zijn nog 2 rijstroken dicht en dat kost je vanaf Amersfoort een uur.
0: Dankjewel.

Je radiootje op maximaal volume met Dead or Alive. You spin me around like a record. En Bente 3-2-1. Ja, haar droom is uitgekomen. Ze stond op het Pinkpop podium gisteren en ze nailde het. Deed ze gewoon even 1-2-3. Trots op haar.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.

0: Albert Heijn. iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
0: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Serieus. TV's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
5: Sorry, het is WK.
6: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Je luistert NPO Radio 2, zometeen vervolgd. Aan de slag zijn weg. Ik ga je ook uitleggen onder andere hoe je meespeelt met het 60-seconden spel. Na het nieuws van 10 uur. Michel, goedemorgen.
13: Goedemorgen. De olieprijzen gaan vanochtend weer wat omlaag. De reden? Positieve berichten over de gesprekken tussen Iran en de VS om een einde te maken aan de oorlog tussen beide landen. Over de straat van Hormuz, waar veel olie doorheen wordt vervoerd, is nog een hoop onduidelijk, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
14: Iran claimt nu dat de straat dicht is. De Verenigde Staten zeggen van nou, wij zien helemaal geen tekenen dat die straat weer is afgesloten. Ondertussen zijn er natuurlijk nog wel de zeemijnen die daar liggen. Daar gelden nog steeds waarschuwingen voor. En echt de grote rederijen die daar veel tankers hebben liggen, die wachten echt nog wel op meer details, hoe dan ook, voordat zij besluiten om weer op grote schaal de straat van Hormuz door te gaan varen.
13: Iran en de VS hebben ook nog gesproken over de situatie in Libanon, want er blijven aanvallen over en weer tussen Israël en Hezbollah, vertelt correspondent Lennart Swolfs.
15: Uiteindelijk hebben de Iraniërs gezegd dat er vooruitgang is geboekt. En ook als we kijken naar de recente berichten hier, dan zijn er ook geen beschietingen meer geweest.
13: En vandaag praten de VS en Iran verder in Zwitserland. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254... De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, dat zegt uitkeringsinstantie UWV. Te zien bij bijvoorbeeld grafische vormgevers, vertalers en ook tekstschrijvers. Maar toch zijn er ook kansen, bijvoorbeeld in tweedehands winkels, die zijn populair. En in Arnhem zijn deze week de European Transplant Games. Dat zijn sportwedstrijden voor mensen met bijvoorbeeld een donor hart, lever of long. Meer dan 700 atleten uit 24 landen laten zien hoe goed beweging en een nieuw orgaan samen kunnen gaan. En dat is wel nodig ook, volgens de organisatie. Want het is best moeilijk om na een transplantatie het sporten weer op te pakken.
5: Mensen die ooit ziek worden en een transplantatie nodig hebben, die hebben het randje wel gezien. Ja, en ga dan maar weer eens beginnen. En familie zegt vaak, doe rustig aan, artsen ook. Dat gaat wel beter, maar dat is een lange weg.
13: Deelnemers kunnen meedoen aan 16 verschillende sporten, zoals badminton, darten, zwemmen, petanque, zegt Jeu de Boel, en walking football.
16: Wat is walking football?
13: Gewoon de letterlijke vertaling, lopend voetbal. Dus je gaat niet achter een bal aanrennen.
16: Maar je mag niet rennen.
13: Je mag eigenlijk niet rennen, dus zodat je je hartslag en zo allemaal een beetje onder controle hebt.
16: Oh, dat gaat.
13: Het weer, zon en wat bewolking, 27 tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. Ja, en vanaf woensdag overal tropisch met temperaturen tot wel 38 graden.
12: Dankjewel. Helene de Geest bij AMB, hoe is het op de wegen?
17: Ja, nog steeds behoorlijk druk eigenlijk. 100 kilometer file staat er nog. Heeft voornamelijk te maken met een aantal wegafsluitingen. De A27 is bijvoorbeeld langdurig dicht van Breda naar Gorkum tussen knooppunt Gorkum en Everdingen. Vanaf Nieuwendijk is de vertraging daardoor bijna 20 minuten. Daardoor is het ook nog extra druk op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg nog 11 kilometer en ruim 20 minuten op onthoud. Ook de A44 is langdurig dicht. Tot 1 juli is die dicht bij Noordwijkerhout. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam daardoor een lange file tussen Leidschendam en Nieuw-Vennep. 21 kilometer nog en 35 minuten oponthoud. Dan de N279 Roermond-Den Bosch. Die is helemaal dicht bij Meijel, maar dat komt door een ongeluk. En er gebeurde ook een ongeluk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Daar zijn nog altijd 2 rijstroken dicht. Je staat daardoor vanaf Amersfoort een uur in de file en je kunt dus beter omrijden via Utrecht.
12: Dankjewel voor de update. Zometeen draai ik London Beat met You Bring on the Sun. Lekker zomerplaatje. En de selectievraag voor het 60 seconden spel is: waar werd London Beat opgericht? U heeft het sferen dat hier denkt, oh, dat weet ik wel. Maar ik weet ook zeker dat je toch even voor de zekerheid gaat googelen.
18: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
19: Kan het ook sneller?
18: Ondernemers pakken meteen door.
19: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
18: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
19: Sneller!
20: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
21: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
22: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
23: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
22: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
21: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
24: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
25: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
26: Eén jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
27: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
28: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
0: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met...
1: misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Ah, nee hè.
7: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, proef jij even?
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
16: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestreef.
19: Donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. Aan de slag.

dit nummer is geschreven in 2004. De zanger van Coldplay, Chris Martin, die had net zijn dochtertje Apple gekregen. En was echt overspoeld door een gevoel van verbazing en ontzag voor het leven. En die dacht, ik ga dit verwerken in een nummer. En dat werd deze. Zojuist gedraaid.

dit nummer is geschreven in 2004. De zanger van Coldplay, Chris Martin, die had net zijn dochtertje Apple gekregen. En was echt overspoeld door een gevoel van verbazing en ontzag voor het leven. En die dacht, ik ga dit verwerken in een nummer. En dat werd deze. Zojuist gedraaid.

dit nummer is geschreven in 2004. De zanger van Coldplay, Chris Martin, die had net zijn dochtertje Apple gekregen. En was echt overspoeld door een gevoel van verbazing en ontzag voor het leven. En die dacht, ik ga dit verwerken in een nummer. En dat werd deze. Zojuist gedraaid.

0: Jack Straus en John.
1: Oftewel de drie J's en Turn the Lights Off.
2: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
1: Nog een J. John, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Lekker op vakantie.
3: Heerlijk.
1: En was dit de bestemming waar jij zelf heel graag naartoe wilde? Op de manier zoals je nu aan het vakantievieren bent?
3: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk is het een beetje zo overvallen, maar het is leuk.
1: En wie kwam dan op het idee?
3: Ja, mijn vrouw kwam op het idee. Die is kampeerster van huis uit. En ik ben meer van, ik zal lekker met de vliegtuig ergens naartoe en klaar.
1: Ja.
3: En nu zijn we voor het eerst van ons leven aan het avonturen met een camper op pad.
1: Ah, en hoeveel dagen ben je nu op pad?
3: We zijn vorige week vrijdag vertrokken. Dus we zijn nu al ruim een week onderweg. En we maken gewoon een beetje een roadtrip.
1: Okay.
3: Superleuk.
1: En kun je vrij praten?
3: Jazeker, geen probleem.
1: Hoe vind je het? Maar nu echt?
3: Nee, ik vind het hard. Ja, weet je, het scheelt ook of het mooi weer is, hè?
1: Ja, dat is ook waar, ja.
3: Daar valt en staat alles mee, hè. Als je op een camping bent en je spoelt weg van de regen, dan ben je er heel snel klaar mee. Maar we hebben alleen maar mooi weer gehad en tot nu toe. Wat ik zeg, maar het is in Nederland ook mooi weer, hè?
1: Ja hoor, 30 graden, ja, toch? Zeker. Oh, nee, het is rot weer hier. 12 graden en wind komt horizontaal voorbij. Wees blij dat je daar zit, John. Geniet er lekker van. We gaan een spelletje spelen, het 60 seconden spel. Je hebt er lekker de tijd voor. Vraag 1 ging over London Beat. Waar zijn die opgericht?
3: Ja, in Londen.
1: We vonden het wel leuk instikken, want je gaat toch twijfelen. Heb je het ook gegoogeld, stiekem?
3: Ik heb het stiekem gegoogeld,
1: Maar
3: ik denk, natuurlijk Londen, maar voor de zekerheid.
1: Ja, dat dachten wij al. Precies wat wij hoopten inderdaad. Ik ga de tijd starten. Hier is vraag nummer 2. In welke stad ligt de zieke winkelstraat, de PC Hoofdstraat?
3: Amsterdam.
1: Waar moet je zitten als je geen geklets wil horen in de trein?
3: In de stiltecoupé.
1: Welke groep staat in de top 2000 met Rasputin?
3: Boniem.
1: Als je iets per abuis doet, dan doe je iets...
3: Vergissing, op een ongeluk.
1: Hoeveel liedjes van 5 minuten passen er in een playlist van 30 minuten?
3: 6.
1: Maakte de Police een hit met het nummer Roxanne of Laila?
3: Roxanne.
1: En welke Francine schreef de jeugdboekenreeks Hoe overleef ik?
3: Pas.
1: Wat zijn de Romeinse cijfers X en V opgeteld?
3: 15.
1: En wie was de leadzanger van Nirvana?
3: Kurt Cobain.
1: Wat zijn chorizo en salami allebei?
3: Worsten.
1: Maak dit spreekwoord af. Haastige spoed is...
3: Helemaal goed.
1: En de dijk staat in de top 2000 met het nummer Niemand in de...
3: Stad.
1: Hoeveel ringen heeft het logo van automerk Audi?
3: 5.
1: Hoe noem je een stuk land dat helemaal omringd is door water?
3: Eiland.
1: En als je iemand kwaad maakt, jaag je die spreekwoordelijk op de...
3: Kast.
1: En het netnummer van 030 is van...
3: Utrecht.
1: Ja, maar dat was helaas buiten de tijd. Oh, het gaat zo ongelooflijk rap, hè? Het is, wel vraag nummer 24 die je beantwoord hebt. Nee, sorry, dat zeg ik helemaal verkeerd.
3: Oh,
1: de telling is niet helemaal gelukt bij dit spel. Nee, sorry, dat klopt iets niet. Maar je hebt het lekker gespeeld. Je bent, het mooie is... Nathan valt even in voor productie. En die is lekker lang driftig met het uitwerken van die vragen. Waar loop je op stuk?
4: We hadden zo maar zeggen wat bekkenvragen uitgeprint. En je ging daar las je door. Dus ik was jou ook even kwijt.
1: Vandaar dat ik bij vraag 24 kwam.
4: Ja.
1: Sorry. Nee, geef maar. Ik kom er wel uit.
4: Okay, ik denk dat het goed is. En anders dan herstel ik het zo meteen.
1: Ja, precies. Francine Omen schreef Hoe overleef ik?
3: Oké.
1: En even kijken hoor, de worst had je helemaal goed. Haastig spoed dezelfde goed. De dijk heb je juist beantwoord. En je ging eigenlijk ongelooflijk lekker. Je komt tot een, volgens mij een 16 goed beantwoorde vragen. Maar dat wordt nog even gedubbelcheckt. Ja, en dan op vakantie hè. Gewoon, je zit in de chill-modus en toch die raket-modus. Ik vind het goed.
3: Alle tijd hè nu.
1: Zo is het ook natuurlijk. De definitieve score hoor je over 3 minuten. We hebben dat nog even nagerekend.
3: Is goed.
1: Fijne vakantie.

0: van de Cranberries een keertje lekker in dit radioprogramma. Animal Instinct op Radio 2. En Nathan, wil jij een doekje voor het zweet op je voorhoofd?
1: Een helkpot. Is het niet de hitte, dan is het dit wel inderdaad.
0: Ik neem je even mee als luisteraar wat hier dus juist gebeurde. Er was in ons draaiboek, er staan alle vragen. En die wordt uitgeprint met de vragen erop. Kan ik het goed voorlezen. Ja. En jij vinkt dan aan wat goed of fout is of wat gepast is. Alleen, er was op een of andere manier waren de reservevragen die we voor de komende weken allemaal bedenken, die waren ook uitgeprint. Ja. Dus die had ik op een ander blaadje staan, maar mijn werkelijke spel liep door op de achterkant van mijn blaadje, dubbelzijdig. En dat was een vraag die ging over worst. Ja. En jij zat er een vraag te rijken over kaas.
1: Ik zat over kaas te wachten. Ja, toen had ik dus twee vragen nodig om het te herstellen. Dat was de dijkvraag en de Audi-vraag. En de Audi-vraag is inderdaad, heb ik terecht onterecht goed gerekend. Ja. Dus John komt uit op 15 goede vragen.
0: Mooi. Leuk, hè? Je valt ervoor aan de slag.
1: Kapot, jongen. Ik moet nog zo meteen de aanlunch doen.
0: Ook dat toch. Snel naar het nieuws van 10:30. Michel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, was een worst-kaas-scenario dat.
0: Ja, inderdaad, ja.

0: Het nieuws, de Britse premier Keir Starmer die maakte zo bekend dat hij aftreedt, melden Britse media. Alles staat al klaar bij Downing Street 10. De beslissing van Starmer komt niet geheel onverwacht. Volgens Britse media kwam hij gisteren al tot de conclusie dat zijn positie onhoudbaar is. Zo leidde zijn partij een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen vorige maand. Frankrijk maakt zich op voor mogelijk de warmste dag ooit in juni. Volgens de verwachtingen kan het daar boven de 40 graden worden. Er geldt code oranje en rood zelfs in grote delen van Frankrijk. Meer dan 800 scholen blijven dicht. De politie in Australië heeft 2700 kilo cocaïne gevonden. Het gaat volgens de autoriteit om de grootste kookvangst ooit in het land. De drugs werden ontdekt in een voorstad van Sydney en de kook zat verstopt in plastic bakken in ondergrondse containers. En meerdere afdelingen van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht zijn vandaag dicht. Afgelopen nacht was er brand. Ja, en er hangt nog een brandlucht op de afdelingen. Afspraken en behandelingen op onder meer de polyklinieken voor neurologie en logopedie gaan niet door. Het weer, zon en wat bewolking, 27 tot lokaal 32 graden. En vanaf woensdag overal tropisch met temperaturen tot wel 38 graden.
1: Dankjewel. Ik hoorde alleen de geest net over 21 kilometer file op de A4. Dat is flink lang, maar relatief weinig vertraging wel daar, Helene.
2: Ja, dat klopt. Het was daar gewoon drukker dan anders. En de file die is nu zo goed als opgelost daar. Kijk. Dus dat is in ieder geval goed nieuws. Maar dat geldt zeker niet voor de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Want daar staan nog ruim een uur in de file tussen Amersfoort en Barneveld. Er is daar een ongeluk gebeurd. De politie doet op dit moment onderzoek. En dat gaat voorlopig nog even duren. Er zijn twee rijstroken dicht. Je kunt het beste omrijden via Utrecht daar. Verder is het nog druk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel nog een kwartier extra reistijd. Op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum ook een kwartier door de wegafsluiting daar. Die is tussen knooppunt Gorkum en Everdingen voorlopig dicht. Op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de aansluiting met de N207 nog een kwartier vertraging door de afsluiting van de A44. En de N279 Roermond-Den Bosch is in beide richtingen dicht bij Meijel, want daar is een ongeluk gebeurd.
1: Samengevat, het is druk vandaag. Wat ben ik aan het doen? Ik druk op een knop, maar er komt niet uit wat ik eruit wil hebben. Ik dacht hieraan eigenlijk.

klassieker uit 1987. Heart Alone, Accent en Kylie zat daarvoor. Ik ga nu een track draaien van Kaiser Chiefs. Oh my god, we draaien meestal Ruby. Deze komt niet zo heel veel voorbij. Ik vind het een heerlijke track. Alleen dat intro, dat blijft me op een van die storen als pianoliefhebber. Het klinkt een beetje alsof je irritante nichtje van 3 jaar... samen met de kat op

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
1: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmarkt Tuincentra.
2: Mart, wat ga je doen?
3: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
4: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
7: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
8: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
9: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
10: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
11: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
12: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
8: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
13: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin for life.
14: Ik heb nu 22 nummers opgezet en ik ben er klaar mee. Tenminste, ik ga er zo meteen heel even mee stoppen. Dan mag jij even bepalen wat we op de radio draaien in de Top 2000 Shuffle. Wil je graag een nummer kiezen uit de Top 2000? App je naam eventjes via de NPO Luister-app. Het is 11 uur, tijd voor het nieuws. Michel, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Het Verenigd Koninkrijk krijgt weer een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af, maakte die een half uurtje geleden bekend.
16: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
15: Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ook doet zijn partij het dramatisch in de peilingen. En die Burnham die gaat Starmer waarschijnlijk opvolgen. De populaire oud-burgemeester van Manchester komt vandaag in het parlement. Betekent dat hij de nieuwe leider van Labour kan worden en dus ook automatisch de nieuwe premier. Legale gokbedrijven in Nederland stappen naar de rechter. Ze hopen zo het moederbedrijf van Facebook en Instagram te dwingen illegale goksites harder aan te pakken. Ook dienen ze een klacht in bij de Europese Commissie. Die zou te weinig doen om de regels te handhaven die gelden voor online gokken. Door de aanhoudende hoge en nog steeds stijgende temperaturen is er een kans dat er deze week voor het eerst in Nederland code oranje voor hitte wordt uitgeroepen. Volgens het KNMI zal het door klimaatverandering vaker extreem warmer worden in de zomer.
17: We zien dat de warmste dagen in de zomer sneller opwarmen dan de zomergemiddelde temperatuur. We denken dat dat te maken heeft met dat Zuid-Europa in de zomer meer opwarmt dan Nederland. En dat zien we nu ook weer terug wat er nu in Frankrijk en Spanje aan de hand is. En dat heeft te maken met dat de subtropen door klimaatverandering, en die is door de mens veroorzaakt, denken we, iets naar het noorden opschuift. De hele weergebeuren schuift naar het noorden op, zou je kunnen zeggen.
15: En dat merkte ook de ANWB, want die had het afgelopen weekend druk met pechgevallen, allemaal vanwege de warmte. Het was zo'n 10% drukker dan normaal. Het waren veel kapotte accu's, kunnen niet tegen de hitte, maar ook oververhitte auto's en klapbanden. Ook vandaag en de rest van de week verwacht de Wegenwacht extra drukte door de hoge temperaturen, en daarom worden er extra mensen ingezet. Het weer, ja, zon en wat bewolking bij 27 tot lokaal 32 graden. En vanaf woensdag dus overal tropisch met temperaturen tot wel 38 graden.
14: Ik ga een pomboom planten.
15: Ja, die groeit zo, denk ik.
14: Als ik het zo hoor, dan gaan we over een paar jaartjes prima mee, toch?
15: Dat moet wel kunnen tegenwoordig, ja. Niet meer inpakken in de winter.
14: Helene de Geest bij de ANWB, hoe is het op de weg?
2: Ja, druk nog op de A1 met name dan, van Amsterdam naar Apeldoorn. Want daar heb je 3 kwartier vertraging tussen Amersfoort en Barneveld. De politie is bij Barneveld bezig met onderzoek na een ernstig ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht en die blijven waarschijnlijk ook nog wel even dicht. Dus je kunt eventueel omrijden via Utrecht daar. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg ook nog een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A27. Daar staat ook file op die A27 zelf van Breda naar Gorkum. Voor de afsluiting bij knooppunt Gorkum ook nog 10 minuten oponthoud. En ook in Brabant op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel is de vertraging ook nog een kwartier.
14: Dankjewel, Rillee.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
19: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux. Vakmanschap van Nederlandse bodem.
20: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
19: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
21: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
22: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
23: Rustig, adem in,
22: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
23: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
24: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
25: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
27: Hola, ¿dónde está mi casa?
26: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
27: Paella, paella.
26: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
27: Buenas noches.
26: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
28: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
29: Opgelost. Autotaalglas.
30: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
31: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
32: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
31: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
33: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
34: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
35: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
34: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
36: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
0: Donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer live vanaf Concertatie. Aan de slag

je man, David Lee Roth, Just Like Paradise. Ah, deze man was een boefje toen de tijd. David Lee Roth van Van Halen onder andere. Zo gaf hij zijn volledige crew 5 VIP-bandjes per persoon. En die moesten ze dan aan de mooiste vrouw in het publiek geven. En lukte het uiteindelijk om die dames achter de schermen te krijgen en met David Lee Roth het bed te laten delen. Dan kregen de crewmembers die het VIP-bandje hadden uitgedeeld €100 bonus. $100 in dit geval. Andere tijden, laten we het daarop houden. NPO.

0: Botte de Lange. En even naar klassiekertjes op Radio 2. I'm not so tough. Arieke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij bent volgens mij helemaal klaar voor de Top 2000 Shuffle.
1: Ja.
0: En jij houdt van rock en metal.
1: Ja, zeker.
0: Ja, oké. Okay. Hoe zit het met je partner? Want die zit wel redelijk ook in je hoek. Maar die houdt van een band waar jij weer echt niet van houdt, toch?
1: Dat klopt. Hij is heel erg fan van Iron Maiden, maar ik dan weer niet.
0: Nee, maar is hij bij je in de buurt? Want als hij niet bij je in de buurt is, dan maakt het ook geen reet uit. Dan kies je gewoon lekker waar je zelf zin in hebt.
1: Ja, we zitten samen in de auto.
0: Oh, oké. Okay. En stel dat het Iron Maiden wordt en je kiest hij niet, hè? Wat gebeurt er dan met de relatie?
1: Niks. Ik accepteer het gewoon.
0: Oké. Okay. Oh, maar daar ga je er dus gewoon voor.
1: Ja, kijk, als het de laatste keuze is, dan is zij het zo, toch?
0: Ja, dat is ook waar inderdaad. Ja. Ja, we gaan gewoon even kijken wat erin zit. En ik hoor graag jouw reactie, maar ik ben stiekem ook wel benieuwd wat je vriend ervan vindt.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
2: 194.
0: Dire Straits en The Walk of Life. Plaats hier uw reactie.
1: Nee. Ga nog even door.
0: Oké. Okay. En het is hetzelfde gevoel leeft bij je partner Erik?
1: Ik weet dat hij Dire Straits wel leuk vindt.
0: Hoe kijkt hij nu?
1: Weet ik niet. Ik kan niet goed aanleven.
0: We gaan gewoon door ook.
2: 900. Texas Sun.
0: Liam Bridges, Texas Sun. Texas Sun. Maar dat hoorde je wel.
1: Nee, gaat niet worden.
0: Oké.
2: 1103. Well, I'm your Venus. I'm
0: your fire, your desire. Wat doe je met Shocking Blue en Venus?
1: Ook nog door.
0: Die gaat ook uit?
1: Ja.
0: Oké.
2: 878. I wonder how, I wonder why.
0: Yesterday you told me about the blue, blue sky. Nou. Als Erik houdt van Iron Maiden, zie ik dit niet zo heel snel gebeuren. En wat vind jij ervan?
1: Nee. Maar ik ben bang dat de laatste nummer Iron Maiden gaat worden.
0: Wat ga jij ermee doen? Vind je dit wel leuk? Dat kan natuurlijk. Fool's Garden, Lemon Tree.
1: Ik ga nog even
0: gaan ervoor. Ja? Oh, de vijfde moet het worden.
1: Ja. Nou,
0: ik hoop dat het in het pop-rock genre zit. Dus deze.
2: 776.
0: Ja. Ja. Met Bliss is dit.
1: Muse is al fantastisch, hè?
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: Nou, dan wil ik niet heel veel zeggen. Maar dan is het jammer van die Dire Straits, Liam Bridges, Shocking Blue en Fool's Garden. Maar voor mij heb je een hele goede gekozen dan.
1: Ja, zeker.
0: Dan gaat hij lekker hard aan die kant van de radio, neem ik aan. Schroef het volume op en geniet van Bliss van Muse.
1: Ja, dank je.
0: Goed, Erik. Hoi.
1: Hoi.

0: er dan helemaal bij? Weet je, als we net een hele fijne shuffler hebben. Arike die gaat voor Muse Bliss, dan moet je hem ook helemaal draaien natuurlijk. En dat was hem. En dat maakt het exact op de seconde 11:30. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Michel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Britse premier Starmer heeft zijn aftreden aangekondigd. Hij stond al langer onder druk om te vertrekken. In een korte toespraak zei Starmer dat hij aanblijft tot er een opvolger is gekozen. Kandidaten die kunnen zich vanaf 9 juli melden. En als grote kanshebber wordt burgemeester Andy Burnham van Manchester genoemd. Bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen zijn 3 leerlingen gedood. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Ze zouden zijn gepest. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een plan van D66 om een bibliotheek op elke school wettelijk verplicht te maken. De partij die dient de motie vandaag in, met de VVD, Pro en JA21 als ondertekenaars. En in een park in Duiven in Gelderland was afgelopen weekend voor de 10e keer een pop-up buurtcamping. Mensen uit Duiven en Westervoort die mochten vrijdag, zaterdag en zondag gratis komen kamperen. Het is vooral goed voor de sociale contacten, zegt deze vrouw.
2: Het allemaal samen doen, elkaar helpen, buurvrouw geen tandpasta. Nou, dan hebben wij wel tandpasta en zo. Dat is geweldig.
1: En er was dit jaar zelfs voor het eerst een aanmeldstop. Er deden 200 mensen mee. Het weer, zon en wat bewolking, 27 tot lokaal een tropische 32 graden. En vanaf woensdag wordt het overal tropisch, heet, met temperaturen tot wel 38 graden.
0: Dankjewel. En dan verkeersinformatie, Helene de Geest, die lekker druk is op deze maandag. Veel afsluitingen en dus veel vertragingen overal. Waar staan ze?
3: Ja, op heel veel plaatsen inderdaad. Staan nog steeds 120 kilometer file. De meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Maar er zijn een paar uitzonderingen. Zo is het heel erg druk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld heb je nog steeds een uur vertraging. Het komt door politieonderzoek bij Barneveld na een ernstig ongeluk. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Je kunt omrijden via Utrecht. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Elslo en Knoopend het Vonderen is de vertraging een kwartier. Dat heeft te maken met de uitloop van het Pinkpop-terrein. Iedereen gaat weer naar huis, dus 19 kilometer langzaam rijdend verkeer daar. Op de A2 verderop van Den Bosch naar Utrecht kom je ook nog in 11 kilometer tussen Rosmalen en Waardenburg. Daar is de vertraging ook een kwartier. Dat heeft te maken met de afgesloten A27. En er is een ongeluk gebeurd op de A12 Den Haag-Utrecht bij Woerden. De linkerrijstrook is daar dicht. Vanaf Bodegraven kost je dat een kwartier.
0: Dankjewel. Afgelopen weekend zat ik lekker wat plaatjes te luisteren. En ik kwam op een gegeven moment op een aantal album geleden van David Guetta terecht. En daar staat een track op. Oh, zo goed gedaan dit. Dangerous is dat.

de slag. Van ontbijt tot lunch draaien we heerlijke muziek voor je. En daar hoort zeker die David Guetta bij. Die draaide Tears for Fears en de Peppers ook. En hum de bump. Dan nu, dames en heren. De man die zich jarenlang alleen maar van één kant heeft laten fotograferen. Want dat was zijn best.

Dit is Roks en Hazes met tranen in de giftshop.

deze week is Bruno Mars de topsong met All My Soul. Maar de week daarvoor hebben we een week lang veel genoten van deze track van Roxanne Hazes. En tranen in de gift shop. Ik zit even te kijken naar de overkant. En daar zie ik Tim Olderboel klaar zitten. Hij is ingeklokt en wel heeft al geluncht. Is maximaal klaar. Maximaal bewapend met lekkere muziek voor de lunchshow die volgt zometeen na

0: de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
3: Kan het ook sneller?
2: Ondernemers pakken meteen door...
3: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
2: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
3: Sneller!
4: Hey, jij daar!
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
4: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
6: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
8: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
12: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen. 500 gram voor maar €1,89.
13: Dat gaan we vieren.
12: Zo goedkoop. Daar word je fan van.
14: Dat gaan we vieren.
12: Aldi.
15: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Dat gaan we vieren.
12: Dus nu naar Aldi.
15: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
17: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
18: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
19: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
20: Hey, goedemiddag. Zometeen de lunchshow hier op NPO Radio 2. Annemieke's A-lunch, maar nu eerst het laatste nieuws. Dat hoor je van Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
21: Hey Tim, goedemiddag. De Britse premier Starmer heeft zijn aftreden aangekondigd. Dat deed hij in een emotionele toespraak.
22: I shall spend more time on the most important job. Being the best husband I can to my fantastic wife Vic. And being the best dad I can to my beautiful children. Who are my pride and my joy. Thank you very much.
21: Het vertrek van Starmer komt niet als een verrassing, zegt correspondent Arjen van der Horst.
0: Er was steeds grotere ontevredenheid binnen de partij over zijn leiderschap. En je zag ook dat hij diep impopulair was bij de Britse bevolking. Een van de minst populaire premiers uit de Britse geschiedenis. Dus ja, het was een heel lang proces. We zagen een val in slow motion de afgelopen maanden. Maar die val was eigenlijk wel onvermijdelijk geworden.
21: Hij stond al langer onder druk om op te stappen na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. Starmer blijft wel nog even tot er een opvolger is gekozen. Als grote kanshebber voor het premierschap wordt burgemeester Andy Burnham van Manchester genoemd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Volgens artsen is de uitbraak nog niet onder controle. De politie heeft in Sydney bijna 3000 kilo cocaïne gevonden. De drugs waren verstopt onder een aantal zeecontainers. Het is een record voor Australië, zegt de politie.
1: This is the largest ever cocaine seizure in Australia. Had it reached the Australian community, it would have had an estimated street value conservatively of about 816 million Australian dollars.
21: De straatwaarde is omgerekend bijna een half miljard euro. Twee inwoners van Sydney zijn opgepakt en kunnen mogelijk een levenslange celstraf krijgen. En vanwege de hitte deze week gaat op een aantal scholen het hitteprotocol in en moeten ouders hun kind eerder ophalen. Ook is er een aantal evenementen afgelast, zoals de wandelvierdaagse van Twijzeler Heide, Zwagerbos in Friesland. De gezondheid van mensen staat voorop, zegt de organisatie. Het weer. Het is heet en het blijft het de hele week.
20: Ja, punt.
21: Ja.
20: Ah, dat was er ook echt.
21: Ja, ik kan er nog heel veel over vertellen. Nee, woensdag, vanaf woensdag wordt het nog warmer en vrijdag helemaal. En
20: Hou vol. Gaan we naar de ANWB, daar zit Helene Geest. Helene, hoe staat het op de Nederlandse wegen?
2: Ja, het is eigenlijk behoorlijk druk voor een maandagmiddag. 150 kilometer file staat er. Vooral veel vertraging nu op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Daar sta je namelijk een uur in de file door politieonderzoek na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Het is verder heel erg druk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. En dat heeft te maken met het Pinkpopterrein dat leegstroomt. Tussen Eurmond en Leende bij elkaar nu 30 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is bijna 50 minuten op dat stuk. Op de A12 Den Haag-Utrecht gebeurde een ongeluk bij Woerden. Daar is de linker rijstrook dicht en dat kost je vanaf Bodegraven een kwartier.
20: Dankjewel. Iedereen die ook in de file staat bij Pinkpop, heel veel sterkte. Dat die terugtocht, dat is toch echt ellende. Ik weet dat nog van vroeger. Oh, mensen. In de brandende zon met een halve kater nog. Maar wel met heel veel geluk, want van het afgelopen weekend natuurlijk prachtige muziek daar kunnen horen. Straks over goede muziek gesproken. Katy Perry, Snoop en Eric Clapton.
23: 3 is voor jou.
20: Maar de derde bepaal jij. Het is vandaag een wereldregenwouddag. Dus het lijkt me leuk om een liedje uit te zoeken die perfect past in het regenwoud.
24: Ja. Super belangrijk het regenwoud.
20: Nee, dat is zeker belangrijk.
24: Weet je waarom?
20: De longen van de wereld, toch?
24: Ja, en dat het niet zo nieges heet wordt overal.
20: Precies. Nou, dit is over de regenwoud. Laat het maar eventjes weten met de NPO Luisterapp. Zou ook Sting kunnen zijn bijvoorbeeld, die zich hard heeft gemaakt voor het regenwoud.
24: Zeker. Dus
20: zo breed kun je ook nog associëren,
24: en
20: toch?
24: Sting is een bij, natuurlijk.
20: Sting is een bij.
24: Ja.
20: Goed, tot zover. Tot zo.
25: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
26: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
27: De beste plek voor jou, NVM.
28: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
29: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
30: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.

0: Storing. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
0: Probeer bijna klaar Nasi Goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. Annemiekes Alen.

0: Boys memoreerden ze al. De California Girls, maar ook Katy Perry en Snoop Dogg. Hoor je. Hey, goedemiddag en welkom bij... Zeg ik ook tegen Nathan. Nathan, welkom.
1: Hallo.
0: Het is vandaag 22 juni en dat is een bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 22 juni 2026
1: is
0: de dag dat een deel van de Franse scholen vandaag dicht blijven vanwege de hittegolf. En zou je kunnen denken, nou, is dat overdreven? Nou, het wordt daar zo'n 43 tot zelfs 44 graden.
1: Oh, dan valt hij wel mee.
0: Dat is hier echt, dan is hier niks aan de hand, toch?
1: Nee, toch?
0: Nee. Duran speelt vanavond in Tilburg. Veel plezier als je daar naartoe gaat. Als onderdeel van een concertreeks Spoorpark Live. En dat is wel leuk, het voorprogramma bestaat uit Somjeu. Nou, die gaan we zo meteen nog wel even draaien dan. En Orange Skyline, ook heel erg leuk. En het is vandaag, woehoe, Wereld Beatledag. Nou, ik en alle staten blijkt het helemaal niet dat beentje uit Liverpool te zijn. Aha. Maar de Volkswagen Kever. Leuke auto. En in dit programma krijg je weer kans om een peper- en zoutstel te winnen in een goed stel. Twee platen waarbij jij dan de link gaat verzinnen. En natuurlijk heel veel muziek. Wat wil je horen? Misschien wel een vergeten plaat. Maar eerst...
2: 3 is voor jou.
0: Ja, het is vandaag regenwouddag. Wereldwijd regenwouddag. En wat gaan we dan doen, Nathan?
1: In dit programma of überhaupt wereldwijd?
0: Ja, wereldwijd.
1: Ik denk dat het vaak neerkomt op bewustwording.
0: Oh ja, dat was
1: dus dat je er even aan denkt.
0: Ja.
1: En dan weer verder gaan met je leven.
0: Oké, prima. Goed, doen we dat. Jacco die kwam met de Lumberjacks van Jackal. Maar dat willen we juist niet. Nee, dat doen we niet. We hebben Theo aan de lijn. Dag Theo.
3: Goeiedag.
0: Wat dacht jij aan regenwouddag?
3: Ik dacht aan Emiliani Torrini, als ik het goed uitspreek, met Jungle Drum.
0: Ik vind het bijzonder goed uitgesproken, want ik had het niet kunnen nareproduceren. Dus zou ik nog één keer vol gas willen aankondigen.
3: Omdat je zo aandringt.

0: Boys memoreerden ze al. De California Girls, maar ook Katy Perry en Snoop Dogg. Hoor je. Hey, goedemiddag en welkom bij... Dat zeg ik ook tegen Nathan. Nelton, welkom.
1: Hallo. Hallo.
0: Het is vandaag 22 juni en dat is een bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 22 juni 2026
1: is
0: de dag dat een deel van de Franse scholen vandaag dicht blijven vanwege de hittegolf. En zou je kunnen denken, nou, dat is dat overdreven. Nou, het wordt daar zo'n 43 tot zelfs 44 graden.
1: Oh, dan valt hij wel mee.
0: Dat is hier echt, dan is hier niks aan de hand, toch?
1: Nee, toch?
0: Nee. Duran speelt vanavond in Tilburg. Veel plezier als je daar naartoe gaat. Als onderdeel van een concertreeks Spoorpark Live. En dat is wel leuk, het voorprogramma bestaat uit Somjeu. Nou, die gaan we zo meteen nog wel even draaien dan. En Orange Skyline, ook heel erg leuk. En het is vandaag, woehoe, Wereld Beatledag. Nou, ik en alle staten blijkt dat helemaal niet dat beetje uit Liverpool te zijn. Aha. Maar de Volkswagen Kever. Leuke auto. En in dit programma krijg je weer kans om een peper- en zoutstel te winnen in een goed stel. Twee platen waarbij jij dan de link gaat verzinnen. En natuurlijk heel veel muziek. Wat wil je horen? Misschien wel een vergeten plaat. Maar eerst...
2: 3 is voor jou.
0: Ja, het is vandaag regenbouwdag. Wereldwijd regenbouwdag. En wat gaan we dan doen, Nathan?
1: In dit programma of überhaupt wereldwijd?
0: Ja, wereldwijd.
1: Ik denk dat het vaak neerkomt op bewustwording.
0: Oh ja, dat was
1: dus dat je er even aan denkt.
0: Ja.
1: En dan weer verder gaat met je leven.
0: Oké, prima. Goed, doen we dat. Jacco die kwam met de Lumberjacks van Jackal. Maar dat willen we juist niet. Nee, dat doen we niet. We hebben Theo aan de lijn. Dag Theo.
3: Goeiedag.
0: Wat dacht jij aan regenwouddag?
3: Ik dacht aan Emiliani Torrini, als ik het goed uitspreek, met Jungle Drum.
0: Ik vind het bijzonder goed uitgesproken, want ik had het niet kunnen nareproduceren. Dus zou je hem nog één keer vol gas willen aankondigen?
3: Omdat je zo aandringt. Emiliani Torrini met Jungle Drum.

0: 2026.
1: Is.
0: De dag dat een deel van Franse scholen vandaag dicht blijven vanwege de hittegolf. En zou je kunnen denken, nou, dat is dat overdreven. Nou, het wordt daar zo'n 43 tot zelfs 44 graden.
1: Oh, dan valt hij wel mee.
0: Dat is hier echt, dan is hier niks aan de hand, toch?
1: Nee, toch?
0: Nee. Duran speelt vanavond in Tilburg. Veel plezier als je daar naartoe gaat. Als onderdeel van een concertreeks Spoorpark Live. En dat is wel leuk, het voorprogramma bestaat uit Sommieux. Nou, die gaan we zo meteen nog wel even draaien dan. En Orange Skyline, ook heel erg leuk. En het is vandaag, woehoe, Wereld Beatledag. Nou, ik en alle staten blijkt dat helemaal niet dat beentje uit Liverpool te zijn. Aha. Maar de Volkswagen Kever. Leuke auto. En in dit programma krijg je weer kans om een peper- en zoutstel te winnen in een goed stel. Twee platen waarbij jij dan de link gaat verzinnen. En natuurlijk heel veel muziek. Wat wil je horen? Misschien wel een vergeten plaat. Maar eerst.
2: 3 is voor jou.
0: Ja, het is vandaag regenbouwdag. Wereldwijd regenbouwdag. En wat gaan we dan doen, Nathan?
1: In dit programma of überhaupt wereldwijd?
0: Ja, wereldwijd.
1: Ik denk dat het vaak neerkomt op bewustwording.
0: Oh ja, dat was
1: dus dat je er even aan denkt.
0: Ja.
1: En dan weer verder gaan met je leven.
0: Oké, prima. Doen we dat. Jacco die kwam met de Lumberjacks van Jackal. Maar dat willen we juist niet. Nee, dat doen we niet. We hebben Theo aan de lijn. Dag Theo.
3: Goeiedag.
0: Wat dacht jij aan regenwouddag?
3: Ik dacht aan Emiliani Torrini, als ik het goed uitspreek, met Jungle Drum.
0: Ik vind het bijzonder goed uitgesproken, want ik had het niet kunnen nareproduceren. Dus zou ik nog één keer vol gas willen aankondigen.
3: Omdat je zo aandringt. Emiliani Torrini met Jungle Drum.

Vanavond dus in het voorprogramma van Duran Duran, Samieu en Dark Before Dawn. En morgen is het 23 juni. Dat is de sterfdag van T. Lau. Dan is ze al 11 jaar niet meer onder ons. En ik dacht, ik moet iets draaien van de scene. Dit is mijn persoonlijke favoriet. Dit is Open op NPO Radio 2.

0: The Script en Will I Am en Hall of Fame. Zometeen een liedje van Creedence Clearwater Revival dat echt iedereen kan meezingen.
1: Per keer.
0: Maar eerst gaan we nog naar de ANWB. Daar zit Erik Evengroen. Hoe staat het op de Nederlandse wegen, Erik?
2: Nou, op de meeste plekken rijdt het gelukkig door. Maar een paar vervelende files nog altijd. Onder andere de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk. Daar is nu een politieonderzoek aan de gang tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Twee rijstroken zijn daar dicht. Er staat 10 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging. Het is druk op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Voor Wessum doe je er bijna 20 minuten langer over. En op de A12 tenslotte Den Haag richting Utrecht. Bij Woerden ligt daar rommel op de weg. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging een klein kwartier.
0: Gaan we naar het laatste wereldnieuws. Dat hoor je van Juri Stubenitski.
3: Rijkswaterstaat heeft voor vandaag het hitteprotocol ingesteld voor Limburg en Brabant. Dat betekent dat mensen met pech op de weg zo snel mogelijk in veiligheid worden gebracht, omdat het asfalt zo heet is. Het advies is ook om extra water mee te nemen en een paraplu tegen de zon. Opnieuw heeft het Amerikaanse leger aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Daarbij zijn 2 mensen gedood. Afgelopen week kwamen al 4 mensen om het leven bij zulke aanvallen. Amerika claimt dat het gaat om drugssmokkelboten, maar levert daar opnieuw geen bewijs voor. Een explosie en veel schade bij een juwelier vannacht in Bussum. Op camerabeelden is te zien dat overvallers met sieraden weer naar buiten kwamen. Ze zijn nog niet gepakt. En in een lift op het station van Oosterwijk is vanochtend een vrouw vast komen te zitten. De temperatuur in de lift steeg al snel, omdat het om een glazen lift gaat. De brandweer heeft de liftdeuren opengebroken en de vrouw water en ijs gegeven.
0: Oh, als je ergens nu niet vast wil zitten, dan is het wel in een lift.
3: In een glazen lift, oh. Ja, die waarschijnlijk ook nog heel erg stinkt. Dat is vaak zo, toch?
0: Dat is waar, ja. Alle junks en pissen.
3: Ja, het weer dan zonnig en 21 graden op de Wadden tot 31 in het zuidoosten van het land. Morgen een paar graden erbij en eind van de week wordt het nog warmer.
0: Dank je wel. Zometeen jouw favoriete muziek. Wel, misschien een plaatje waarvan je denkt dat hoor je nooit op de radio. Of een artiest die je afgelopen weekend op Pinkpop hebt gezien. Of op een ander festival. Dat je heel graag nog een keer zou willen horen. Het mag allemaal.

0: en Tattoo. Annemieke Zaalunch, zonder Annemieke. Mijn naam is Tim Opperbroek. En dat is Nathan.
1: Hallo.
0: Nathan, hallo. Liedjes die je niet zo vaak meer op de radio hoort. We krijgen een hele hoop binnen. Maar wij veerden allebei op bij hetzelfde moment, volgens mij, toch? Zo ontzettend leuk dat we dit eindelijk weer op de radio mogen draaien. Dat komt allemaal door jou, Bas. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag, Tim.
0: Hoe kom je hier zo bij?
2: Ja, ik zat er laatst weer te luisteren. Ja, ik heb vroeger heel veel in een alternatieve tent gedraaid. En daar draaide ik deze regelmatig.
0: Oh.
2: En heel lang niet meer. En toen hoorde ik hem laatst weer. Ik denk, het is weer wat anders dan een Intergalactic of een... wat is het meer?
0: Sabotage inderdaad. Of Fight for Right to Party. We hebben het over de Beastie Boys. Zo grappig trouwens, Mike Dee is nog lekker actief van Beastie Boys. En die heeft afgelopen weekend nog in België gespeeld.
2: Oké, geen idee.
0: Ja. En dan zingt hij ook een paar van die geweldige Beastie Boys nummers. Volgens mij, dit nummer heeft hij ook gespeeld. Want wat wil je graag horen?
2: Sure Shot.

0: tijdens dit nummer niet naar de webcam te kijken. Nou,
1: your loss. Ja. Je hebt echt wat gemist, Rick.
2: Zeker.
1: We gingen er helemaal voor, Nathan en ik. Toch?
2: We hadden allebei onze hoed nog op.
1: We hadden allebei onze hoed nog op. Ja, goed gezegd. Joe Cocker, you can leave your hair on. Binnenkort komt hij naar Nederland. Ik heb het over Bruno Mars. En hij is deze week de topsong.
3: NPO Radio 2. Topsong.
4: Deze week is On My Soul van Bruno Mars. NPO Radio 2. Top.

en All My Soul. En ja, het is een beetje Leentje Buur bij de jaren 70, de jaren 80. Maar hij kan het als geen ander. En brengt het zo weer fris ter tafel. Topsong deze week dus, On My Soul. Waar ben je op dit moment? Dus een beetje aan het water, aan het staren bijvoorbeeld. Of ben je gewoon op je werk? Moet je gewoon doorploeteren? Heel veel sterkte. Dit is de aanlunch in elk geval. Met straks een goed stel, twee liedjes en een link. En die link mag jij bepalen. Verzinnen. Nu R.E.M.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
6: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
7: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
8: Precies! Worstje?
7: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
8: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
7: Nee,
8: meer dan
7: nee,
8: worstjes.
7: Dankjewel.
8: 20 worstjes.
7: Ik hoef geen worst.
8: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
7: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
8: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
7: Supermarkten, worst stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
6: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
9: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt: ik kom eraan? Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
10: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1+1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen, dat is de ja van Jumbo.
12: Goedemiddag, het is 1 uur. Straks het vervolg van Annemieke's A-lunch. Nu is het tijd voor het laatste nieuws. Dat hoor je van Juri Stubenitski. Hallo Juri.
13: Hey Tim. In het eerste jaar van de coronapandemie was er in het Outbreak Management Team nauwelijks aandacht voor studenten. Dat zei kinderarts Caroli Illy tijdens de coronaverhoren. Het OMT adviseerde het kabinet. Door de lockdown kregen studenten veel langer digitaal onderwijs dan leerlingen op basisscholen en middelbare scholen. Later bleek dat dit voor veel meer psychische klachten bij deze groep heeft gezorgd. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Het komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot die conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Het komt onder meer vanwege de enorme nederlaag van zijn Labour-partij bij de gemeenteraadsverkiezingen. Starmer zei vanochtend dat zijn opvolger op zijn volledige steun kan rekenen.
14: I will do everything I can to ensure an orderly handover of power. I will also give my successor my full and unequivocal support, knowing that they will inherit a Britain that is far stronger and fairer than the one I inherited 2 years ago.
13: De populaire burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil de nieuwe leider van Labour en dus premier worden. Hij heeft zich ook kandidaat gesteld. Weggebruikers die pech hebben in Brabant of Limburg worden vandaag zo snel mogelijk van de weg gehaald, zegt Rijkswaterstaat. Dat heeft voor die provincies het hitteprotocol geactiveerd. Mensen hoeven dan niet te lang op het hete asfalt te wachten. Op sommige plekken is de weg al warmer dan 40 graden. En mensen die in Amsterdam-Noord wonen hebben geregeld last van de stank van fabrieken in het westelijk havengebied. Daarom is er nu een app gemaakt waarmee je in de gaten kunt houden welke richting de stank opgaat. En ook tot 8 uur vooruit kunt kijken. Horen we bij AT5.
15: Ja, een beetje lief zouden we die app helemaal niet maken natuurlijk. Nee. Het is een beetje zonde dat het nodig is.
16: Wanneer is het echt geslaagd, de app?
17: Het slagen van de app is het doel niet. Wij willen gewoon dat de overlast minder wordt of stopt. Dus ik wil eigenlijk niet dat het slaagt. Ik wil gewoon dat de overlast ophoudt en dat die app weer uit de lucht kan.
13: Met de stanktracker kunnen mensen ook een melding doen bij de omgevingsdienst. Actiegroep Ademvrij aan het IJ hoopt dat zo eindelijk wordt opgetreden tegen de stankoverlast. Het weer, het wordt 20 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden. En de komende dagen wordt het nog een stuk warmer.
12: Ga naar de ANWB, daar zit Erik Evengroen. Hoe staat het op de weg, Erik?
18: Nou, op de meeste plekken rijdt het prima door. Maar toch ook al wat, hardnekkige files. Zoals op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk bij Barneveld. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. Dit gaat tot 1:30 à 2 uur duren. De vertraging is nog altijd bijna een uur. 2 rijstroken zijn dicht. A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar is het druk tussen Nederweert en Valkenswaard. Rijdt het langzaam over 14 kilometer. Kost je 20 minuten. Dan de A28 Amersfoort Zwolle bij Ermeloos een ongeluk gebeurt. Hier is de linkerreis ook dicht in de vertraging 10 minuten. En het is ook opvallend druk op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Voor Kuik 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.
12: Dankjewel. Ja, voor op je ei of wat voor lunch dan ook je op dit moment aan het verorberen bent, is peper en zout natuurlijk heel prettig. En daarom geven wij een peper en zoutstel weg. Dat doen we als volgt. Ik draai straks na de reclame 2 liedjes die eigenlijk niks met elkaar te maken hebben. Zou je zeggen, maar er is wel degelijk een link te vinden. Krijg jij die link, stuur hem dan in en win het enige echte A-lunch peper en zoutstel. De liedjes die ik ga draaien zijn als volgt. I Follow Rivers van Triggerfinger en Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Ik moet nu al lachen. I Follow Rivers van Triggerfinger. En Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Wat is de link?
19: Ster. Bespaar tijd en leer hoe je met minimale voorbereiding beter presenteert. Spreken in het openbaar leer je bij Spreek. Spreek.nl.
20: Ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
23: Mart, wat ga je doen?
24: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
25: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
26: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
25: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
27: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
28: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
27: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
28: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
29: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
30: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk.
0: Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
29: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
1: Een nieuw toestel?
2: Onze oude was toch goed?
3: Sorry, het is WK.
29: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd.

0: geannuleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. Annemiekes A-lunch.
2: Apro-tros.
3: Zomer op je radio. In VL Radio 2.

Radio 2.

0: Dennis Wims. Mr. Know It All. Annemiek is aan op deze maandag. Waarin ik over ongeveer 10 minuten iets ga draaien. En daar heb ik me eigenlijk het hele weekend al op verheugd. Dat is ja, een soort van Belgische Marco Borsato.
1: Huh?
0: Ja. Maar echt, het is supergoed met een waanzinnige boodschap. En okay. ik kan niet wachten om het zo meteen aan je te laten horen.
1: Je weet
0: het
1: wel te verkopen.
0: Nou, over 10 minuten ongeveer.
2: Dit is een goed stel, hoor.
0: Maar eerst gaan we nog eventjes het goed stel oplossen voor een peper en zoutstel. Teddy Swims dus, Mr. Know-it-all. En daarvoor Triggerfinger met I Follow Rivers. Even kijken, wat hebben we allemaal binnengekregen, Nathan?
1: Eelco de Vries, die geef ik meteen al dikke props. Want hij zegt, een triggerfinger is meestal een wijsvinger.
0: Oh ja.
1: En dat is ook het vingertje dat iemand die een Mr. Know-it-all is, opsteekt.
0: Oh, wat goed.
1: Met het vingertje.
0: Ja, ja. Jedeboer, die zegt als volgt. Als Teddy ergens wel in wil swimmen, dan is het wel een river.
1: Ja,
0: heel goed.
1: En Romy, ik zeg het bij Romy, zegt dit, niet ik. Het nummer van Triggerfinger ontstond bij, in de studio bij Giel Beelen.
0: Oh ja.
1: En die vindt zichzelf natuurlijk een beetje een Mr. Know-it-all.
0: Nou, is dat zo? Dat weet
1: ik. Nou ja, dat zegt Romy.
0: Oh, dat zegt Romy.
1: Nou, belt hij al.
0: Je hebt Giel aan de lijn. Nee, Romy zegt dat. Ja, heel goed. Dan hebben we Ronnie aan de lijn. Dag, Ronnie.
3: Hey, goedemiddag, mannen.
0: Hallo, Ronnie Leegwater. Jij hebt volgens mij een heel fijn weekend gehad.
3: Ik heb echt een top weekend gehad.
0: Oké. Okay.
3: Jeetje, wat was dit gaaf.
0: Oh, vertel.
3: Ja, 21 Pilots, die was goed. En vooral het ene laatste nummer, toen barstte de hemel open. Toen stond je binnen 8 seconden gewoon zeiknat op dat veld. Wat gaaf was dat.
0: Ja, nou, je bent bij de EO Jongerendag geweest dus. Hartstikke leuk. Nee, je was op Pinkpop in Landgraaf. Hé, maar ben je nou op weg naar huis of ben je al een tijdje terug? Oké.
3: Nee. We zijn net de Sila uit op de A2 bij Eindhoven.
0: Heel goed. En dan heb jij natuurlijk ook de link gevonden.
3: Jazeker. Pinkpop.
0: Ja! Je hebt ze ook allebei gezien?
3: Ja.
0: Oké. Kleine recensie. Wat vond je van Triggerfinger?
3: Die was goed. Dat is gewoon altijd goed.
0: Ja. En wat vond je van Teddy Swims?
3: Ja, die had wel thuis mogen blijven.
0: Zonde
3: van mijn tijd.
0: Nou goed. Nee, oké, dat kan. Ronnie, eerst misschien nog een vacature open bij 3 voor 12. Dat zou je perfect kunnen passen, als ik jou zo hoor. En jij krijgt een peper en zoutstel van ons.
3: Top, hey, dankjewel, mannen.

0: Ik zag laatst iemand met een Van Halen shirt. Een rood Van Halen shirt. En dat doet dan toch iets met mij. Ja? Dan zei ja, dan wil ik een box doen of zo. Of, roepen, maar doet dan niet. Maar.
1: En was het zo'n volwassen eentje uit jaren toen? Of was het een nieuwe?
0: Nee, het was wel een nieuwe. Maar het was wel gedragen door iemand uit toen. Zeg maar. Ja, ja. Dan wil ik echt naar die persoon gaan. En, ja, een vuist en zo. Maar dat doe ik dan toch niet. Dat is een beetje koddig. Maar wel leuk, Van Halen en Panama. Nou, ik heb het net al gezegd. Ik ben iets op het spoor gekomen waar ik echt super enthousiast over ben. Een Belgische artiest. In België is hij echt al heel erg groot. In Nederland nog niet, maar dat kan echt niet lang meer duren. Ik heb het over Meteor. Hij heeft een prachtig liedje gemaakt over mentaal welzijn en naar elkaar omkijken. En jij moet maar even naar de tekst luisteren, want dan begrijp je het meteen. Dit is het prachtige Nooduitgang. Nieuwe muziek van Meteor.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: van Madonna.
1: Verkeer.
0: Ga naar de ANWB, daar zit Erik Evengroen. Hoe staat het op de weg, Erik?
2: Nou, een paar opvallende files nog altijd. Tot het begin de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar is nog altijd ook een politieonderzoek aan de gang ter hoogte van Barneveld. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging ruim 3 kwartier. A2 is druk vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Valkenswaard 16 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Hier zit nog veel terugkerend bezoek van Pinkpop bij. Vertraging bijna 20 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht. Voorwoorden een ongeluk. Hier is de linker rijstrook dicht, vertraging 1 kwartier. En tenslotte de A28. Amersfoort richting Zwolle. Bij Alfred Ermelo ook een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is afgesloten en dat kost je ruim 10 minuten.
0: Dankjewel. Joep. Gaan we naar het nieuws, dat hoor je van Juri Stubinitski.
3: Veel middelbare scholen komen met een tropenrooster. Ze beginnen vroeger, geven korter les en sturen leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Schoolgebouwen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve locaties. In Frankrijk kan het de warmste dag worden sinds het begin van de metingen daar, met temperaturen boven de 40 graden. De combinatie van hete lucht en een wind harder dan 30 km per uur kan leiden tot een zogenoemd föhn-effect, waardoor gewassen ontzettend snel kunnen uitdrogen. En de Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was bijna 20 jaar lang voorzitter van de Federal Reserve. Dan ben je de belangrijkste bankier van Amerika. Alan Greenspan was 100 jaar.
1: Weer.
3: Veel zon, maximaal 32 graden wordt het vandaag. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. En de komende dagen blijft het heet.
4: Goeie kop.
0: En Juri, heb je nog een bericht gevonden zonder goeie kop die we nog moeten verzinnen?
3: Jazeker, dat was gisteren Vaderdag en niet geheel toevallig was er daarom in het Drentse Exlo een bierwandeling. Echt iets voor vaders en zoons. Er was al een wijnwandeling daar en bierliefhebbers voelden zich enigszins gediscrimineerd. Die kwamen daarom met deze wandeling. Tijd dus om de Drentse heide op te gaan, zegt de organisator bij RTV1.
5: Het is een route van ongeveer 5-6 kilometer. In totaal zijn er 6 bieren die geschonken worden. Begin en eindpunt, bier 1 en 6 zijn hier. Dus onderweg zullen ze nog 4 andere bieren tegenkomen. Oplopend in percentages. Dus ze eindigen met een flinke knallen. En hopen we dat ze achteruit lopen terug naar de auto toe, zeg maar.
0: Oh, hoor.
3: Ja, er wandelt ook wel een bob mee, hoor. Dus geen zorgen. Er werden lokale bieren geschonken, gemaakt van streekproducten. En het was de derde keer dat deze wandeling werd georganiseerd.
0: Oké, goede kop daarbij. Wat heb jij bedacht, Juri?
3: Ja, een collega van Mathies die kwam met deze kop. Ik kom er niet overheen.
0: Oké.
3: Ik denk dat ze er na 6 kilometer afvliegen.
0: Oh, wow. Oké. Okay. Hij denkt dat we het beter kunnen stoppen.
3: Ja.
0: Ja? Beter wordt het niet. Oké, nou Nathan, succes.
6: Ja, dat wordt het niet natuurlijk, hè.
0: Nee.
6: Bij zo'n wandeling moet je wel flink doorstappen.
3: Oh, dorst.
6: Tappen.
0: Oh, ja, nee. Dorst, oh, oh, jeetje.
3: Ja, mooi.
6: Ja, is dubbel eigenlijk.
3: Ja.
6: Dorst, tappen.
7: Nou, in de auto stappen zou stout zijn.
3: Ja, mooi.
7: Ja, maar af,

0: Typhoon. Zandloper Typhoon trouwens met André Manuel. En er kan niet genoeg André Manuel klinken op de radio, vind ik. Ach, ik vind hem zo goed.
1: Ben je fan van?
0: Nou, dat kun je wel zeggen. Ken je zijn werk met Ben Fratsen bijvoorbeeld?
1: Oh, nee, ik heb wel Krang, toch?
0: Is dat Krang, oh, met het liedje De Kraaien.
1: Ja,
0: dat is de kraaien op het land, zwart als de raaf. Nou goed, enzovoort. Misschien een keer draaien, maar dan als het winter is of zo. Dat past beter. Maar goed, Typhoon dus en André Manuel in Zandloper. Dit weekend dus te zien op Kansenatie. En dat is allemaal te horen hier op NPO Radio 2. Gaat dat volgen, gaat dat zien. Goeie kop, gisteren was het Vaderdag. En dus dachten ze in de Drentse Exlo, weet je wat, we gaan een bierwandeling organiseren. Was al een wijnwandeling, maar al die bierfanaten die hadden zoiets van, ja, we willen ook wandelen. Niet dat ze daar zo praten, maar je begrijpt wat ik bedoel. Een goede kop voorbij dit hele verhaal. Wat hebben we binnengekregen, Nathan?
1: Hella, die zegt, met zo'n cadeau kan de zoon zijn vader goed inpalmen.
0: Nice.
1: Ja, en Wouter Boertjes.
0: Sorry?
1: Wouter Boertjes.
0: Je mag nooit lachen om achternamen, maar in dit geval is het heel treffend. Heel veel koolzuur. Dan, nou goed.
1: Ja. De wandeling en de 6 bieren drinken bleek in praktijk geen bezopen idee te zijn.
0: Oh, nice. Denk jij dat ik nog beter te kunnen laten je horen met de NPO luisteren? En dit is voor de moeder van Daniel Lippens. Die ooit heeft gezegd, jullie draaien te weinig Roxy Music. En als Daniel niet doet, dan doe ik het toch gewoon voor je. Roxy Music, hè, van man.

0: Disco Machine en In the Dark. Goeie kop voor een bericht. Net voorgelezen door Juri Stubenitski. Gisteren was het Vaderdag. Als je het vergeten bent, ja, dan heb je nu pech. Maar dat was dus gisteren. En er was een bierwandeling vond plaats in Drenthe. En nou ja, daar kon je dus van de ene biertje naar het andere biertje lopen. Dat is eigenlijk het idee. Toen dachten we, nou, daar moet een goede kop bij nog eventjes. We krijgen heel wat getapte reacties binnen. Toch, Nathan?
1: Sorry. Zeker. Max, die zegt een bierwandeling met een helling van 8%.
0: Nice. Tamir zegt, sommige wandelaars zijn na het derde biertje al de weg kwijt.
1: René, één grote flesmop in de Drentse heide.
0: Heel goed. Martin Verschoor, die zegt... elk groepje kreeg een wandelgist mee.
1: Oh, Daniel, alle deelnemers zijn ook weer naar huis getrippeld.
0: Getrippeld!
1: Max, sorry.
0: Nog Max Maxime, die zegt... 6 kilometer lange bierwandeling is fluitje van een cent.
1: Hoi.
0: Maar de winnaar is toch echt Mirjam, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Eerst willen we natuurlijk allemaal van je weten... hou je nog een beetje vol?
2: Jawel. Ik heb erg op het werk, dus...
0: Niks aan het handje.
2: Goed bedoel,
0: helemaal goed. Dan ben ik heel benieuwd naar jouw goede kop.
2: Ja, ik dacht speciaal voor Vaderdag. De wandelbierdaagse.
0: De wandelbierdaagse. Dat is hartstikke goed. Maak even de foto van je hoofd. Van je goede kop.
2: Ja.
0: En dan zit hem hierbij in de galerij.
2: Helemaal goed.
0: Dankjewel. NPO Radio 2.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis.

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
3: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
4: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
5: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Het is bijna 2 uur. Heeft Tim een tropenrooster of zo? We zijn 20 seconden te vroeg uitgekomen. Hij denkt, ga lekker in de tuin zitten.
8: Nou, geef me geen ongelijk in, hoor.
7: Nee, precies. Laten we er dan toch het nieuws maar van maken. Je bent er toch, Juri. Goedemiddag.
8: Hey Paul, goedemiddag. Er vliegt niets van en naar Eindhoven Airport vanwege een storing in een luchtverkeerstoren. Die storing werd rond 11:30 ontdekt en het is nog niet duidelijk wanneer die is verholpen. Provincies, gemeentes en het bedrijfsleven vinden dat het kabinet Nederland klem zet door het stilleggen van wegen- en spoorprojecten. Minister Karremans kondigde vrijdag aan dat er geen geld is voor uitbreidingsprojecten, maar alleen voor onderhoud. Volgens het interprovinciaal overleg dreigt Nederland vast te lopen.
9: Onze oproep is richting het hele kabinet. Wees creatief, ga kijken naar een nieuw systeem om ervoor te zorgen dat de Nederlandse economie niet vastloopt. Want dat is wel de consequentie op het moment dat je niet investeert in infrastructuur. En dat geldt ook voor wonen.
8: De bouw van woningen dreigt volgens de coalitie op meerdere plekken niet door te gaan als er geen infrastructuur, zoals treinstations, op die plekken komen. Legale Nederlandse gokbedrijven beginnen een rechtszaak tegen Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Ze vinden dat Meta te weinig doet tegen illegale goksites. De gokbedrijven dienen ook een klacht in bij de Europese Commissie. Die zou te weinig doen aan handhaving. En ook Frankrijk zucht onder de hitte. De temperaturen liepen gisteren al op tot 41 graden... en daarom zoeken mensen verkoeling in bijvoorbeeld de Seine in Parijs. Dat die niet al te schoon is, maakt deze toerist weinig uit.
10: I have friends in Paris and I was asking them about is there anywhere to swim and cool off. And they said, my friend who lives here said there's no way she's going to be swimming in here because it's so dirty. But it's hot. I'm going to risk it.
8: In Frankrijk hebben kwetsbare mensen het advies gekregen om wegens de warmte niet het OV te gaan. Nee, niet in de Seine. Ja, nee. Gewoon binnen blijven ergens in de koele.
7: Ja, als het echt heet is. Maar zou jij hier in een gracht springen, in Utrecht bijvoorbeeld?
8: In de gracht? Nee, dat denk ik niet. Ja? Nee.
7: Nee, voor je het weet, dan blijft er een fiets aan je been hangen ook natuurlijk. Levensgevaarlijk.
8: Oh, mijn fiets.
7: Je oude fiets. Ja, jouw oude fiets.
8: Ja. Het weer dan is vrij zonnig bij 21 tot 31 graden. De komende dagen blijft het zonnig en wordt het steeds warmer.
7: Dankjewel, Juri. En op de weg dan, hoe gaat het daar, Erik?
11: Nou, op de meeste plekken rijdt het gelukkig prima door. Maar op een aantal ook wel vertraging, hoor, die opvalt. Onder andere de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar is het heel de ochtend al druk tussen Nederweert en Leende. En we verwachten dat het toch nog steeds terugkerend bezoekers zijn van Pinkpop.
7: Ja.
11: Er staat daar nog 14 kilometer langzaam rijden stilgaand verkeer met 20 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht richting Arnhem voor knooppunt Waterberg een vrachtwagen met pech. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je 10 minuten. A27 dan Gorkum Breda tussen Werkendam en Hank 6 kilometer file met met een kwartier op onthoud. De rechterrijstrook is dicht. En tenslotte de A28 Amersfoort richting Zwolle. Er is een spoedreparatie aan de gang bij Ermelo. Linkerrijstrook dicht, vertraging daar 10 minuten.
12: Dankjewel Erik, tot straks.
13: Wil je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
13: Wil je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
4: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, op NPO 1. Of kijk op NPO Start.

0: opwarmen en genieten maar.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: De hele dag door.
5: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
7: Memphis Depay schiet.
8: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
5: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
10: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
9: Wie luistert, weet meer.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer live.

A Cruel Summer, man. Het is heet, het stormt. Oh, wat een. Heb jij daar ook last van gehad? Niet heel Nederland, maar Pinkpop werd geraakt. Midden van Nederland was flink ook, joh. En dan hebben we nu een rustige dag. Het wordt vandaag nog net geen 30 graden. De rest van de week ziet er eigenlijk wel weer veel meer cruel uit, eigenlijk. Taylor Swift zong overigens niet over het weer, maar meer over haar ex, Calvin Harris. Nog meer gedoe dat ze had met Kanye West. 10 jaar geleden, haar Cruel Summer of 2016. En ook nog Queen trouwens, met The Kind of Magic die je net hoorde. Ken je deze groep nog? De Infidel. Oh, nu maak ik gelijk een fout ook. Dit zijn Infidels. Die noemden hun eerste album namelijk We Are Not The Infidels. Dat werd vervolgens een heel ding dat werkelijk elke Britse rockband deed. Wij zijn niet de Infidels. Dit is Infidels met Love Like Semtex.

0: Een nummer 1 hit uit de jaren 90. De taal die we allemaal spreken, de instrumentaal. Daar was deze maker heel goed in, Sun Club Fiesta. Onder een andere naam maakte Robin Albers, Nederlandse DJ die hierachter zit, ook dit nummer.
1: Oh yeah.
0: Twee grote houseklassiekers, instrumentaal, allebei op zijn naam. En ik heb mijn vraag ook even lekker instrumentaal gehouden, want ja, ik had natuurlijk ook die andere versie nog kunnen draaien. Genoeg word ik in de app bedankt door Harald en door Robin dat ik dat niet gedaan heb. Nou, het was een tijd een hele populaire uitvoering, maar het origineel was inderdaad wel heel lekker. Op dit Radio 2 in een hele zomerse zonnige week. De zomer in Nederland is op en top. De langste dag hebben we inmiddels gehad. Vanaf nu wordt het alleen maar eerder donker 's avonds. Maar ik zou er niet van uitgaan dat het echt vroeg is vanavond. Helemaal niet. Lola Jong heeft zo'n mooie plaat gemaakt. Ik draai hem met liefde. Ik blijf hem draaien. From Down Here is dit.

0: 500 miles. Over een maandje draai ik hem weer, want dan is natuurlijk de Nijmeegse Vierdaagse. Een vriendin van me die had de afgelopen weekend getraind. Die had al 21 kilometer gelopen op zo'n hele warme dag. Ze keek er al niet vrolijk bij. Er wordt nog wat met die Vierdaagse, denk ik. Heb jij hem wel eens gelopen, Juri?
1: Ik heb hem 2 keer gelopen.
0: Heb jij hem 2 keer gelopen?
1: Als onzekere puber.
0: Wauw.
1: En het was toen ook een keer heel erg heet en toen is hij ingekort.
0: Oh, dus dat is dan wel lekker. Eigenlijk hoor. Anderhalf keer.
1: Ja, als het mee zit, wordt hij gewoon ingekort. Dan hoef je niet zover.
0: Maar je krijgt wel gewoon het einde.
1: Krijg je een echt kruisje. Ja.
0: Kruisje. Ja. Ja. Respect. Ik heb dat nooit gedaan.
1: Zal eens meenemen.
0: Ja, dat is leuk. Neem al je medailles mee naar je werk. Tof.
1: Leuk idee. Heb jij een keer wat gepresteerd?
0: Ik heb een hele grote beker. Ja, echt een beker zo hoog als misschien wel een meter, denk ik.
1: Zo.
0: Dat was een driftbokaal. Voor de meest spectaculaire deelnemer met een rallyauto. Wauw. Hey Erik, wat heb jij eigenlijk ooit gepresteerd?
2: Ik heb de avondvierdaagse 4 keer gelopen.
0: Ook heel knap. Ja,
2: lagere school, was dat?
0: Lagere school, avondvierdaagse. 5 kilometer of 10?
2: Ik denk 5.
0: Oké, toch heel knap.
2: Maar desalniettemin, ja, als je over sportverleden gaat hebben, ja.
0: Ja?
2: Bekers, voetbal, Ja. Nou, ik heb zelfs nog, dat is wel heel grappig. Ik heb ooit met Ed de Goeie, jullie wel bekend als je nog.
0: Ja, Feyenoord.
2: Ja, zeker. In de jeugd gevoetbald ook. En wij hadden een heel goed jeugdteam. Dus wij waren ook wel op internationale toernooien vertegenwoordigd. Dus dat was wel heel erg leuk. Maar het is zelf. Uiteindelijk ben ik hier terechtgekomen. Het is nooit het voetbalcarrière geworden. Dat wel weer niet.
0: Het was het leven leuk. Van Erik Evengoed in de notendop. Ja, ik vond het mooi wel. Toch even meegepikt.
2: Ja, zo is het. Maar desalniettemin, er staan ook files op dit geval. En die vallen nog steeds op. Onder andere is het nog heel de ochtend al druk op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. En dat heeft veel te maken met terugkerende bezoekers van Pinkpop. Je moet daar rekening houden voor Eindhoven. Nog met een klein kwartier oponthoud. De A12 dan, Utrecht richting Arnhem. Voor Knoop het Waterberg staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en dat kost je een kwartier. A27, Gorkum Breda. Voor Hank is een vrachtwagen gestopt met pech. Vertraging 20 minuten. En tenslotte valt nog op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Knoop het Rijkenvoort en Malden 7 kilometer file rijden. Met bijna een half uur vertraging.
0: Ed de Goeie vertelt dit verhaal ook altijd op verjaardagen. Dus zegt hij, ik ken iemand die iedere dag gewoon op de radio te horen is.
2: Erik Evengroen, ja precies. Keiharde voorstopper.
0: Hoi. Top oude voorstopper. Hier is Juri met het nieuws.
1: Politie heeft een man uit Halsteren in Brabant opgepakt in een cold case zaak uit 2006. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen-op-Zoom. De man werd gearresteerd na een match van DNA-sporen in deze zaak en DNA in een databank. Op het strand van Vlissingen is vanochtend vroeg een man overreden door een trekker. Het gebeurde toen hij in een tentje op het strand lag. De man is naar het ziekenhuis gebracht en het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. Er wordt een gevoelstemperatuur verwacht richting de 40 graden. En bij de TT in Assen mogen bezoekers zelf plastic flessen water en parasols meenemen. En er komen extra waterpunten. En kinderen in Barsingerhoorn konden dit weekend goed koel blijven. En niet alleen met water. Het terrein van de ijsvereniging in het Noord-Hollandse dorp veranderde voor één dag in een modderbad. Er waren allerlei spelletjes en daardoor bleven kinderen natuurlijk niet schoon. Horen we bij Omroep Noordkop 247.
3: Dat je gewoon gezellig in een groepje zit en dat je gewoon lekker kan spelen en vies worden.
4: Om lekker vies te worden en daarna weer schoon. En gewoon lekker modder, dat vind ik gewoon leuk.
5: Heel leuk. Heel leuk.
6: Superleuk.
5: Heel leuk.
1: Ja, heel leuk. Bij de baggerdag was er ook een groot schuimfeest, zodat iedereen weer schoon naar huis kon. Het weer vrij zonnig bij 21 tot 31 graden. De komende dagen blijft het zonnig en het wordt nog warmer.
0: Warmer, warmer, warmer. Gaan wij halverwege de 30 uitkomen deze week?
1: Ja, zeker. Makkelijk. Ja,
0: hoor. Makkelijk zelfs. Wow.

0: Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama. Daarvoor nog de Sugar Babes. Stonden ooit ook op Pinkpop, meerdere keren zelfs. Volgens mij ook in de editie dat het een keer niet zo goed ging met Pinkpop. Maar goed, daar hebben we het niet meer over. Want we kunnen inmiddels zeggen dat het een mooi succesvol weekend is geweest. Ik krijg leuke appjes van mensen die het ook op televisie hebben kunnen volgen. Er werd ontzettend veel live uitgezonden. Dus ook al was je er niet bij, dan heb je misschien toch kunnen genieten van Robert Smith. Die nog steeds op 67-jarige leeftijd heel goed bij stemmen.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Zanger van The Cure, bedoel ik natuurlijk. Cure, dat is. Ja, is dat een beetje jouw liefdepin? Hou je ervan?
2: Ik hou wel van The Cure. Ja, zeker wel.
0: Je mag gewoon The Cure zeggen, het is niet Cure.
2: Nee. The Cure, ja.
0: Het is gewoon The Cure. The
2: van mij Cure. Mag alles.
0: Jou, dat is sowieso. Ben je in een makkelijke bij, hoor.
2: Absoluut.
0: Wanneer ben je geboren, Pim?
2: Ik ben op 1 april 1976 geboren.
0: En we gaan eens even uitzoeken of de muziek uit jouw jeugd ook echt bij jou past. 14 jaar, ja, was jij op 1 april 1990.
2: Klopt.
0: En waarvan zou je zelf denken dat er in de hitparade staat?
2: Ja, ik heb niet echt een idee. Ik weet wel dat ik rond die tijd mijn eerste singeltje heb gekocht. Niet iets om heel erg trots op te zijn. Dat was Swing the Mood van Jive Bunny en de Mastermixes.
0: Ja. Ah, dat was
2: dus wie weet
0: grappig,
2: dat erin. Maar verder heb ik eigenlijk geen flauw idee.
0: Oké, nou, dit is jouw top 5. En dan mag je het zo laten weten wat je ervan vindt.
3: 5.
0: Of gelijk al, wat vind je van deze? The Healer van John Lee Hooker en Carlos Santana.
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee, zeg me niks.
0: Of zeg je niks nou?
3: Nee. 4.
0: Deze hoor je tegenwoordig vaker in een remix.
2: Zeker, ook mooi. Allebei ja. Mooi. De oude, de originele en de remix, heel mooi.
3: 3.
0: Stond je met de borstel voor de spiegel om Michael Bolton na te doen?
2: Ja, ja, nee, zeker niet.
0: Oké.
3: 2.
4: Daar gaat ze. Een zoveel schoon.
0: Ja, klinkt zo.
2: Ja.
0: Daar gaat ze ook op 1 gestaan, maar niet die week, want dat was namelijk.
3: 1.
2: Oh.
0: Wat?
2: De rechte nummer 1 wat mij betreft.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ik hoorde jou zeggen, wat was dat?
2: Ja, heel mooi, heel mooi. Origineel van Prince eigenlijk nog mooier, maar dit is ook schitterend.
0: Kijk, we krijgen er een feitje bij. Ik ga hem doen dan ook, hè?
2: Absoluut.
0: It's been 7 hours and...
2: 15 days.
0: Je bent echt van de kennis, heel goed.

Kensington en Living 4. En ook nog die prachtige Nothing Compares to You. Waarop de keuze van Pim viel. Pim zei zelf, ja, bijna net zo mooi als het origineel. Grappig genoeg, Ronald stuurt, nou, volgens Prince niet. Volgens Prince was Sinead's versie echt veel beter dan de zijne. Hij mag het zeggen, hij maakte het liedje inderdaad. En nu mag jij het zeggen, want als het aan jou ligt, hoe moet dan straks 10 minuten lang muziek klinken? Moet dat extreem zomers zijn of zit je te wachten op iets compleet anders? Beetje verkoeling. Je kan een plaat aanvragen, iets waar jij blij van wordt. En doe dat via de NPO Luisterapp. Vraag hem maar aan.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: De hele dag door.
4: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
6: Memphis Depay schiet.
7: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
4: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
3: Ook bij Plus. Plus Sparrips 500 gram, 3,99. We doen met je mee, Plus.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
8: Wie luistert, weet meer.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus, repetet. En vamos naar Beterbed.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS Journaal in makkelijke taal.
16: Het NOS Journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
14: Supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
18: Dit is NPO Radio 2. Je krijgt straks 3 platen, 4 platen, 5 platen, ja, of 1. Het ligt er een beetje aan hoe lang ze zijn. Vraag ze maar aan via de NPO Luisterapp. Het is tijd voor het nieuws. 1 over 3, hier is Jury.
19: Een vrouw uit Zeewolde is afgelopen nacht om het leven gebracht. Ze werd zwaar gewond in haar huis gevonden en overleed in het ziekenhuis. De vrouw was 37. In de woning was ook een man. Hij is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. Hoe ze elkaar kennen en wat er is gebeurd is nog niet bekendgemaakt. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als premier van het Verenigd Koninkrijk. Deze vrouw in Londen denkt dat Burnham het niet slechter kan doen dan zijn voorgangers.
20: I think Andy Burnham might be a good idea. I think a good chance. Can't be any worse than anyone else that's tried. And I think he's keen. So I think enthusiasm is important as well.
19: Maar niet iedereen heeft er vertrouwen in.
21: It doesn't matter. The situation doesn't help. It's just new face, but
6: the same.
19: Nieuw gezicht, maar gewoon hetzelfde. Een andere kanshebber voor het premierschap, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. Vanochtend maakte premier Starmer zijn vertrek bekend. Er is ophef in de politiek van Zeeland. Statenlid Martin Bos van Forum voor Democratie heeft belastinggeld uitgegeven aan zaken waarvoor het niet was bedoeld. Hij ging voor meer dan 10.000 euro uit eten en declareerde de kosten als vergaderkosten. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Zeeland. Commissaris van de Koning, Hugo de Jonge, vindt het heel ver gaan.
21: Forum voor Democratie maakt het echt wel heel bont. En ja, dat gaat echt wel alle perken te buiten. Als je dat opmaakt aan uit eten gaan, dan heb je echt niet begrepen waarvoor dat geld bedoeld is.
19: Bos zegt dat hij zich aan alle regels heeft gehouden. En er wordt weer gevlogen van en naar Eindhoven Airport. Urenlang was er een storing in de luchtverkeerstoren, maar die is inmiddels opgelost. Meerdere vluchten moesten uitwijken naar Rotterdam en Wezen in Duitsland.
22: Heb je nog weer voor ons?
19: Ja hoor, het is zonnig en 24 tot 32 graden. En het blijft heel erg warm. Woensdag wordt het nog warmer.
22: Echt warm, hè? Het is echt, vorige week heb ik gezegd, lekker weer. Nou, dat zou ik nu niet eens meer durven.
19: Ach. Heb jij het ook moeilijk?
22: Nee, weet je wie het echt moeilijk hebben? Ja? Ik zat er vandaag aan te denken. Verkeersregelaars.
19: Oh.
22: Ik wilde toch nog even een kleine shout-out naar doen. Want normaal gesproken dan fik je ze af. Iedereen maakt altijd ruzie met verkeersregelaars. Of eigenlijk andersom. Maar hoe dan ook. Daar wil ik niet heel erg. Ik wil juist zeggen, respect voor de verkeersregelaar. Want die staan in die lichtgevende gele pakken. Gewoon mensen een beetje weg te leiden.
19: Of hartstikke zwaar.
22: Heel heftig. Dat lijkt mij niet echt ademend materiaal. Zo ziet het er niet uit namelijk. Erik, waar staan de files?
23: Ik niet.
22: Nee, hè?
23: Verspreid over het land. En er zijn vooral ongelukken en pechgevallen die voor de meeste oponthoudszorg op dit moment. Om te beginnen de A1. Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is zojuist een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterreis ook dicht. Vertraging een kleine 10 minuten. Ook 10 minuten vertraging op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid ook een ongeluk. Rechterreis ook dicht. Vertraging 10 minuten zoals gezegd. Een vrachtwagen met pech gestand op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Ter hoogte van Knoopend Waterberg. Hier is de rechterreis ook dicht. Vertraging 20 minuten. En op de A27 van Gorinchem naar Breda. Bij Hank ook een vrachtwagen met pech, vertraging een klein half uur. En tenslotte de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Strandmulde en Ermelo is een spoedreparatie aan de gang. Hier is de linkerrijst ook afgesloten en de vertraging een kwartier.
22: Dankjewel, zometeen hoor je Jamiroquai.
24: Ster. Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
15: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
16: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
24: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
25: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
26: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
27: Rook?
26: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
27: Nee, rook. Uit de meterkast.
25: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
26: Zo, koffie?
25: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
28: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
29: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
30: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
31: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
30: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
32: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
0: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
32: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
1: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
2: De hele dag door.
1: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
3: Memphis Depay schiet.
4: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
1: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concert.

0: Een geweldige combinatie. Het is niet zozeer een hit of een heel catchy, aanstekelijk nummer. Het is er gewoon. En je wilt dat het nooit weggaat. Het is een hele bijzondere plaat. In Engeland al meer dan een jaar in de hitparades. En ik krijg hem ook niet van de radio. Hij is zo heerlijk. Rain Me In, Sam Fender, Olivia Dean. En ook nog Jamiroquai met Virtual Insanity. En een beetje insane is dit wel om aan te vragen. Albert, hallo.
1: Goedemiddag, Paul.
0: Want dit is een liedje van een groep die alleen maar vieze platen maakte.
1: Ah, oh, is dat zo?
0: Ja, dat is echt wel zo, ja. Ken jij dat? Ja. De Out Here Brothers gaat het over, toch?
1: Ja.
0: Ja. En hoeveel nummers ken jij van de Out Here Brothers?
1: Nee,
0: hoort
1: maar
0: één. Oh, ja, vandaar. Jij kent niet het nummer Boom Boom Boom, Let Me Hear Say Wayo, of...
1: Nee. Ja, ik ken hem wel nu zeg maar. Dit is gewoon, ja, feest.
0: Ja, dit is gewoon feest. Hoe ga je het feest vieren?
1: Lekker koud op de bank. Ik ben net thuis. Ik moet de hele dag gewerkt, maar nu is het even chill.
0: Even chill afsluiten met de Out Here Brothers.
1: Ja.
0: Daar gaan we. Ja!

0: Met dit mooie weer terug in haar hoofd dan. Naar de vakantie in de Zoute Landen. Die had ze ooit met vriendinnen. Stappen in de hooizolder. En dan natuurlijk Papa Chico van Tony Esposito. Oh, lekker die plaat. En lekker zomers ook. Out Your Brothers, Don't Stop. Wiggle Wiggle. Daarvoor voor Albert. En Nadine, jij hebt nog een leuk vooruitzicht vandaag, of niet?
1: Zeker weten.
0: Wat ga je doen?
1: Ik ga vanavond naar Ben Harper in Paradiso.
0: Oh, wauw. Vertel eens over Ben Harper.
1: Het is een fantastische artiest. Echt een fantastische gitaarspeler. Hij komt vanavond, is hij in zijn eentje, maar hij is ook in juli komt hij met zijn volledige band. En hij heeft ook een heel lekker zomers liedje, die heb ik aangevraagd.
0: Nou, leuk dat je erover begint. Want dit doet hij ook niet alleen. Ja, zou hij hem spelen vanavond, denk je?
1: Ik denk het niet, maar ik hoop het wel.
0: Dat zou mooi zijn. Samen met Vanessa D'Amata, prachtige. Ja. Veel plezier vanavond.
1: Dankjewel.

0: Avicii, Sky Full of Stars. Vanessa de Marta, daarvoor ook nog met Ben Harper. Die hoor je nooit. Nee, eigenlijk alleen als de zon schijnt haal ik hem weer van stal. En vaak ook alleen als hij aangevraagd wordt, want ik vergeet hem steeds. Nadine dacht eraan. Nico, die werd er ook blij van. En ook Ronald in dit geval. Het is 4:02. Erik.
1: Ja.
0: Oude voorstopper.
1: Ja, het heeft er wel mijn knieën gekost, maar alsnog.
0: Ach, jeetje.
1: Ja. Maar dan kon je uiteindelijk nog alles van het verkeerd weten te komen, hè? Ja,
0: zo is het ook.
1: En melden ook.
0: Want waar
1: ook
0: staan ze?
1: Nou, op best wel wat plekken al. De eerste dagelijkse files van de avondspits beginnen. Maar die hebben nog niet zo heel veel vertraging. Het zijn vooral ongelukken en pechgevallen die nu opvallen. Om te beginnen de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld gebeurde er een ongeluk. De weg is vrij. Vertraging nog wel 10 minuten. Dan staat er een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel op de A16 van Rotterdam naar Breda. Op dit moment is de weg zelfs nog even dicht. Vertraging al een kwartier. A28 Amersfoort-Zwolle bij Ermeloos. Een spoedreparatie aan de gang. Ook dit kost je bijna een kwartier. Dit gaat tot 4 uur duren ongeveer. Dan is er een ongeluk gebeurd zojuist op de A58 van Tilburg naar Breda. Ter hoogte van Tilburg-Reeshof. De weg is dicht. Omrijden kan via Waalwijk over de A65, de A2 en de A59. Hou wel rekening met zeker 20 minuten vertraging.
0: Dankjewel. En natuurlijk is ook Juri hier voor het laatste nieuws.
2: De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming. En ook wordt er geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwansen. In Zuid-Korea is de voormalig minister van Justitie veroordeeld tot 25 jaar cel voor zijn rol bij de mislukte staatsgreep. In december 2024 kondigde toenmalig president Yoon de staat van beleg af. Hij kreeg eerder levenslang. Kinderen van 4 tot 11 mogen in Den Haag langer gratis met het openbaar vervoer. De stad deed een proef en die slaat aan, wordt met een jaar verlengd. Kinderen komen op nieuwe plekken en worden zelfstandiger dankzij gratis OV, zegt de wethouder. En bij de autowasstraat in Epe zijn ze wel wat gewend als het gaat om smerige auto's. Maar zaterdagochtend was het er wel heel erg vies. Iemand was 's nachts naar een wasbox gegaan en heeft daar zitten wild poepen.
0: Ah, nee joh.
2: Meerdere hoopjes, ook op het stofzuigplein, lezen we bij Omroep Gelderland. Ze hebben het weggeblazen, want ze wilden het niet aanraken. De leidinggevende van de wasstraat roept de man op zich te melden.
0: Hebben ze daar ook een filmpje van, als je dat wegblaast?
2: Ja, daar niet van, maar wel dat
0: niet
2: het
0: echt
2: gebeurt.
0: Handig. Dat ja. Zijn van die dingen. Laten we het wegblazen, jongens. Dat is het beste idee. Ja, dat is een goede idee.
2: Ja.
0: Dat ging toch niet goed.
2: En met die hitte, ja, het moet toch uiteindelijk wel ergens naartoe. Anders gaat het zo een beetje damp. Of het droogt heel snel uit, kan natuurlijk ook.
0: Jij bent nogal van de goede koppen, weet ik. Maar dit soort berichten doe jij nooit bij Annemieke eigenlijk, hè?
2: Nee, dan wordt het toch al snel smerig. Ja.
0: Maar heb jij toch op de redactie al zitten broeden op, stel dat dit een goede kop geweest was, of je daar een... of niet?
2: Man stond onder hoge druk.
0: Je schudt ze zelf uit je mouw. Ja, nee, mooi. Ja. Heel goed.
2: Het weer, het is warm en dat blijft het. Vanaf woensdag nog iets warmer en temperaturen van zo'n 34 graden.
0: Dankjewel. Ik kan er niet één verzinnen, maar ik vind het ook veel te plat eigenlijk. Nee hoor, het lukt gewoon niet.

0: Nix van Concert Etsy. En luister mee naar het live verslag vanaf donderdagmiddag 4 uur hier op NPO Radio 2. En ook deze band is van de partij.
1: I told myself, life is short.

0: Life is short. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Chef Special, Love of My Life, donderdag op Kans voor Dead Sea.
2: De moeilijkste vraag.
1: En daar mogen we vast wel iets van uitzenden. Dat weet ik nog niet helemaal zeker. Maar wat ik wel zeker weet, is dat de band die na hun op het hoofdpodium staat, Direct, dat we dat wel helemaal mogen uitzenden. Dus als je gewoon Radio 2 aanhoudt, dan mis je niks van Confidentie. En dit is ook wel handig met dit warme weer. Mijn waterfles, Pauls gemeente Pils, valt vandaag weer te verdienen met de moeilijkste vraag. Weet jij waar eerder deze maand Dua Lipa trouwde? Ze gaf een groot huwelijksfeest. Maar waar was dat? Nogal wat gezeik omheen. Als je het weet, stuur je antwoord in via de NPO Luisterapp.

0: be with you. Ruben Hillen en 20 Seconds, de winnaar van...
1: De moeilijkste vraag.
0: Ze trouwde officieel voor de wet in Londen, maar haar huwelijksfeest, dat van Dua Lipa, was ergens anders. En jij weet wel wat het is, Petra. Goedemiddag.
2: Ja, dat klopt. Dat was op het eiland Sicilië,
0: en dat weet jij heel goed.
2: Want? Ja, ik ben ooit zelf geweest.
0: Je was ooit zelf. Precies. Ook voor een huwelijk?
2: Nee, dat niet. Nee, gewoon lekker vakantie.
0: Hoe was het? Is het mooi?
2: Ja, ik vond het fantastisch. Ik ga graag nog een keer terug.
0: De inwoners van Sicilië waren niet zo blij. Palermo was helemaal op zijn kop gezet door Dua Lipa. En ze heeft mensen een schadevergoeding betaald om daar de huwelijk te kunnen vieren. En apart. Maar Petra, nog één makkelijk vraagje. Jij bent er geweest, dus je weet het vast. De georganiseerde misdaad in Italië, zeker ook op Sicilië. Hoe heet die?
2: De maffia.
0: Ja, natuurlijk. En je krijgt daarmee een waterfles.
2: Superleuk. En heel welkom.
0: Nou, dat kan ik me voorstellen. Ja. Heb je het warm of niet?
2: Nee, ik zit bij de airco, dus het valt mee.
0: Oh, heel goed. Hou je hoofd koel. Verstandig.
2: Doei.
0: Hij komt er gauw aan, Petra. Dankjewel voor het meespelen.
2: Bedankt.
0: Dit is Dua Lipa. En High and Dry. Okay. Be the One, sorry. Dan weet je wat ik ga draaien van Radiohead zo. Oh. Even bij de airco zitten, denk ik.

Dua Lipa, Be The One. En dan nu de plaat waarvan je wist dat die zou komen. Zo meteen is het Ruud, na 4 uur. En deze is zo mooi. High and Dry, Radiohead.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
4: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
2: Bestel nu je tuinset, lounge-set of parasol op vdgarde.nl.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
8: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
7: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
14: De hele dag door.
13: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
15: Memphis Depay schiet.
16: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
13: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
16: Wie luistert, weet meer.
17: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
13: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
16: Wie luistert, weet meer.
18: Anderhalf minuut, moet ik zeggen, na 4 uur tijd voor de NOS Journaal. Juri Stubinitski. Juri, goedemiddag.
19: Hey Ruud, goedemiddag. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk donderdag is afgelast. En in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen. Zo zijn er bij Veteranendag zaterdag in Den Haag extra water- en schaduwplekken. Volgens kinderarts Carolie Illy was er aan het begin van de coronapandemie te weinig aandacht voor het lot van studenten. Dat zei Illy tijdens de coronaverhoren. Hij zat in het outbreak management team dat het kabinet adviseerde. Hij zegt dat hij ook te weinig oog had voor de gevolgen van de lockdown voor studenten, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
11: Dan stak hij toch de hand in eigen boezem. Hij zei: in het eerste coronajaar hebben we ons heel erg gefocust op het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. En hij had de studenten niet op het netvlies. Later, zei hij, toen heeft hij veel met studenten gesproken, omdat hij ook zag dat het daar leidde tot veel meer psychische klachten.
19: Studenten kregen door de lockdown veel langer digitaal onderwijs dan leerlingen op basisscholen en middelbare scholen. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter dit WK. De Mexicaanse Katy Garcia is door de FIFA aangewezen om het duel tussen Nederland en Tunesië te fluiten komende donderdagnacht. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK voor mannen. En inwoners van het Friese Oude Meerdum hebben het na veel overleg en een burgerinitiatief voor elkaar gekregen dat de lelieteelt uit hun dorp verdwijnt. Ze maken zich veel zorgen over de schadelijke bestrijdingsmiddelen die daarbij worden gebruikt.
15: Die wisselteelt met bestrijdingsmiddelen omdat het gewoon niet gezond is voor onze dorpelingen.
20: Dat viel heel goed. Dat je in die zin toch merkt dat je van onderop, en dan is het vaak wel een lange adem, maar toch wel wat bedekken kennen. Maar wel maak hoor en in goed overleg.
19: Ook de lelieboer snapt de zorgen, zegt hij bij Omroep Friesland. Na overleg met de gemeente en provincie zijn er nu bloemen- en kruidenrijk grasland ingezaaid, betaald door de gemeente. Het weer, het is zonnig bij 24 tot 32 graden. Morgen ook zulke temperaturen en vanaf woensdag nog iets warmer.
21: Dankjewel, tot zo. Met de AWB, daar zit Erik Evengroen. Erik, goedemiddag.
22: Hey Ruud, goedemiddag. Ja, de avondspits komt op gang. Er ben nog zo bijna weer zo'n 300 kilometer file. Wat opvalt is daar A4 Amsterdam richting Rotterdam. Met daarna Zuid is een ongeluk gebeurd, kost je een kwartier. A16 bij daar richting Rotterdam. Daar stond een tijdje een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. Die is door, maar je hebt daar nog wel 20 minuten op onthoud. A20 Hoek van Holland Gouda voor Moordrecht, 20 minuten vertraging. En tenslotte de A58 Eindhoven richting Breda. Daar was een ongeluk bij Tilburg Centrum West. De weg was een tijdje dicht, maar inmiddels vrij. Inmiddels nog wel bijna 3 kwartier vertraging.
23: Ik heb het al zo weer.
24: Zometeen bij De Wild in de Middag.
25: NPO Radio 2.
26: Ster. Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
27: Kan het ook sneller?
26: Ondernemers pakken meteen door.
27: Nee, voel dat doorpakken niet.
26: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
27: Sneller!

0: goede vakantie vind je bij Bol.
1: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
2: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract. Maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
3: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
3: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
4: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.

Starmer vertrekt, dat is de Britse premier. Overheid leert niet van Groningen, waarom? Geen idee. En A27 onder Utrecht, die gaat wekenlang dicht. En Australië doet recordvangst.

0: uit 1997, Shuma Baba en Thumbing. Dames en heren, wees welkom. Het is maandag 20 juni, of juno, wat je wil. En dit is de middagshow via NPO Radio 2. Ik zit ergens mee.
1: Oh jee.
0: Ik was net even een pakketje afgegeven bij de post, doe ik vaker. En er stond een man voor mij met instappers van die...
1: Slippers?
0: Ja, nee, instappers van die...
2: Kloks. Ja, een soort bordeelsluipers, ja. maar dan met een open hak.
0: Van die hele hippe, nee, wel die open hak.
1: Hoe? Birkenstocks?
0: Nee, van die hele luxe. Oh. Van die hele luxe.
2: Lovers.
0: Lovers. Kakkers en homo's dragen dat.
1: Oh ja.
0: En over combinatie. Ja. Maar dat is heel grappig. Of paupers. Maar in ieder geval...
2: heel veel mensen dus.
0: Of Breda chic. Maar je snapt wat ik bedoel. Als je heel veel geluk wint mee financieel... en dan ga je dat soort schoenen dragen.
1: Jeetje, wat zijn die duur, joh.
0: Ja, het is hartstikke duur.
1: Nu pas, ja.
2: Maar goed. Je hebt zo van een Zara, denk ik.
0: Maar dus tot... Nee, dus tot, het gaat niet om die schoenen. Het gaat om wat de man erin droeg.
1: Oh.
0: Hij droeg namelijk van die sokjes. Van die sokjes. Die het ziet er een beetje uit van als balletschoenen.
2: Oh, dan,
0: die
2: dan een beetje zichtbaar.
0: Ja, van die spitsen. Weet je, maar dan sokjes.
1: Mm-hmm.
0: En die komen dan net, dan zie je net het randje.
2: Ja, enkelsokjes.
0: Ja, precies. Nou, oh. Nee, iets lager dan dat. Van die bijna mannelijke, van die mannen panty sokjes.
1: Oh.
0: En ik krijg er kortsluiting van. En ik weet niet waarom. En ik weet niet wat dat met mij is. Dat ik
2: Maar ja, maar wat gebeurt er dan in jouw lijf?
0: Nou ja, ik zag laatst iemand die schoenen ook passen met die sokjes erin. En dan zie ik zo'n stoere gast met van die spitsen aan. En dat vind ik heel mooi als je echt een balletdanser bent.
2: Ja.
0: Prima. Maar gewoon in dat.
2: Lovers.
0: Er komt dus een moment, dan heb je met een vrouw al gesproken, of met een man, weet ik veel. En dan doe je je schoenen uit.
1: En dan kom je erachter
0: dat je die sokjes aan hebt.
2: Of je denkt van tevoren, ik doe ze stiekem uit, maar dan staan dus die elastiekjes helemaal in je voeten.
0: Precies dat.
2: Dus dat verraadt dan ook dat je ze aan had. Exact.
1: Wat is in dit geval dan het juiste om te doen? Geen sokken of hoge sokken? Wat?
0: Nou ja, het zijn leren schoenen, knappe gast die daar zweet schoenen in krijgt. Tenminste, zweettenen in krijgt, toch?
2: Ja, precies. Ja, ja.
0: In leer krijgt er geen zweettenen, of wel? Dat was,
2: ja, ik vind dat de moeite waard. Ik denk dan ook dan gewoon andere schoenen, nieuwe schoenen na verloop van tijd.
0: Ja, dat denk ik dan. Eerder, maar niet die sokjes, dat vindt ook echt alle seks weg.
2: Ja.
1: Maar wat...
2: Ik zag vandaag, dit is het,
0: exact, dit is het beste voorbehoedsmiddel wat ik heb gezien de afgelopen tijd.
1: Maar wat, heb jij enkel sokken nu aan, Ruud?
0: Nee, ik ga normale sokken aan.
2: Maar het is grappig, hè? Mijn zonen zijn dus ook tegen mij van de week van... Mama, sokken kunnen echt je outfit afmaken.
0: Letterlijk, ja. Ik heb het net gezien.
2: Ja. Ja. Maar goede sok, een mooie sok. Weet je wel, een funky sok. Een mooie, dunne wollen sok voor een heer of zo. Vind ik kan heel mooi zijn of hele stoere.
0: Het is omdat je de zweetlening mee creëert. Maar anders liefst geen sok. Maar ik dacht echt, dit is zoiets geks. Goed, Do, wat houdt jou bezig?
2: God jeetje, nou, ik kreeg vandaag weer een beetje hoop. Want ik las in het nieuws dat Serena Williams op 44-jarige leeftijd... gewoon weer terugkomt naar Wimbledon. Toen dacht ik,
0: maar
2: nou,
0: als,
2: wow.
0: Als attractie of echt als speler?
1: Als toeschouwer?
2: Nee, ja, nee. Eerst ging het gerucht ging dat ze eerst alleen ging dubbelen met haar zus.
0: Ja.
2: Maar ze komt dus echt terug als enkel speelster.
0: Niet.
2: Nou, helemaal te gek. Ja, ik heb zelf op mijn 14e mijn racket aan de wil gehangen.
0: Weet ik. Jij was heel tot best wel...
2: fanatiek. Ik was fanatiek. Laten we het daarop houden.
0: Echt goed. Ik neem het even voor
2: Top talent.
0: Maar wat mij bezig gaat is... wanneer ben je, zeg maar, over de datum?
2: Nou, ik denk dat... meestal bij tennis is toch wel rond de 32, 33.
0: Dan ben je oud.
2: Ja, best wel. Het is natuurlijk echt een individuele sport. Heel explosief. Je moet het lang vol kunnen houden.
1: Jij bent, als ik dat mag verklappen, exact even oud, toch?
2: Nou, precies. Ik moet er niet aan denken dat ik nu nog op die manier topsport moet gaan. Zou echt niet meer lukken.
1: Wat gekreun. Ja, precies.
2: Nee, maar dat is echt super knap van haar. En heel tof natuurlijk. En ze is een onwijs bijzondere sportvrouw. Ze heeft 23 Grand Slams op haar naam staan.
0: Maar is zij dan senior of is dat gewoon makkelijk?
2: Nee, gewoon bij de... Ze doet gewoon tegen de
1: wereldtwinters.
2: Gewoon weer mee, ja.
0: Dus iedereen dus is daar geen onderscheid? Je hebt maar één top?
2: Ja.
0: Okay.
2: Het is gewoon ranglijst gerelateerd. En vanaf 18 en alles wat daarboven zit mag meedoen. Dus.
0: En hoe schat je heen? Qua kans?
2: Nou, ze is wel echt heel... echt wel een vechter. Wel iemand die, als ze het doet, het alleen maar doet... als ze ook zeker weet dat ze kans maakt.
0: Oh, ik heb er niks aan. I'm the lover, not a fighter. Gijs, wat had je op bezig?
1: Ja, ik wil dan toch even naar aanleiding van wat jij ook zei, Ruud. Wat vind jij dan van deze sok?
0: Oh, Gijs heeft de sok tot halverwege...
1: Ja, ik ben sinds een paar maanden ben ik over op de hoge sok.
0: Ja, ik ben ook van de hoge sok.
1: Ja, maar jij vond mijn enkel sokjes altijd, daar vond je
0: wat
1: van.
0: Ja, dat vond ik ook wat...
2: Ja,
1: maar nu is dus de korte broek met de hoge sok.
2: Ja.
1: Dat is wel goed.
2: Ja, maar vind dat wel leuk.
0: Gijs is weer beschikbaar, dus...
2: Ga ik even met Mark praten.
0: Gijs is weer op de markt, dus die heeft...
1: ik heb nieuwe sokken gekocht.

gistermiddag kreeg mijn zoon van 17 een beroerd. Want ik had hem namelijk uitgelegd dat wij deze plaat draaien.

0: Hij had 2 platen gemaakt en toen is hij een pak sigaret gaan halen. En nooit meer iets van hem gehoord. Die andere was, dit was Wouldn't It Be Good. En die andere was Don't Let The Sun Go Down On Me.
1: Is The Riddle ook niet van Nick?
0: Oh ja, zo'n 3 platen, pardon.
2: Oh,
0: hij
2: kon drie.
0: Een tijdje gestopt.
1: Oh ja, daar ging hij vapen.
0: Leeft hij nog eigenlijk?
1: Die Nick Kershaw.
0: Ja, want straks hebben we hem in de top 2000 en dan...
1: Oh ja, dan moeten we dat natuurlijk wel... Ja, hij leeft nog. 68 jaar is hij.
0: 68, ja. Dit is de middagshow. Het onderwerp sok staat hoog op de agenda.
1: Ja, absoluut.
2: Je hebt toch aangewakkerd.
1: Ja, jij stond achter iemand met lovers, Ruud.
0: En lovers.
1: Lovers. Zeg jij lovers?
0: Nee, lovers.
1: Oh, lovers, pardon.
2: Ja.
1: En hij had een soort ballerina sokje aan.
0: Ja.
1: En daar vond jij wat van, daar kreeg jij jeuk van.
0: Nou, ik kan er gewoon niks. Ik krijg een kortsluiting van. Dat is een man van die spitsen. Ze zien uit als balletspitsen. Oh. Nou, vind ik dat prima als je balletdanser bent. Maar
1: ja, was hij niet?
0: Nee, hij had in zijn lovers.
2: Maar ik vind het toch heel grappig dat het zoveel frustratie opwekt bij jou. Dat zegt toch ook echt iets.
1: Marianne, die zegt, die kent jou blijkbaar. Ze zegt, hey grapjas, ik kan me nog een tijd herinneren dat jij ook die schoenen droeg.
2: Ja, ik...
0: Zonder sokjes.
1: Ja?
0: Bijzonder sokjes.
1: En hoe lang kon jij dan met die sokken, of met die schoenen zonder...
0: Op een gegeven moment was die relatie eruit. Dat weet je toch wat? Op Koningsdag allemaal weggegeven.
1: Oh ja, dat is waar.
2: Weggegeven.
0: Ja, omdat niemand ze wilde hebben.
1: Voordat de schoen op was.
0: Ik had zo'n kleedje. De geest heeft me zo'n kleedje gemaakt. We hebben allemaal Koningsdag, heb ik mijn hele toenmalige inmoeder weggegeven.
1: We zijn daar heel snel uitgekocht.
2: Wat is dat accent? God, dat herinnert mij.
1: Ronald zegt...
0: Ik wilde eigenlijk naar de bazaar in Beverwijk, maar die zat vol. Dus zijn we op een kleedje gaan zitten.
1: Ik kon nog geen steentje krijgen.
0: Alles weg.
1: Ronald zegt, ik draag die dingen gewoon zonder sok.
0: Ja,
1: ik vind het rare dingen, sokken. Zegt Ronald.
0: Ja.
1: Nou, Edwin zegt, vreselijk lange sokken onder een korte broek. Dan lijk je een koorknaapje.
0: Koorknaapje?
2: Lange ik dus sokken vandaag... Nee, ja, maar het hangt natuurlijk wel van af wat voor soort sokken. Kijk, sokken kan ook een fashion statement zijn.
1: En hoe hoog de sok is natuurlijk.
2: Ja, precies.
0: Jort Kelder doet dat toch, dat soort dingen?
2: Ja, die doet hoogwaterbroeken, toch?
0: Ja, hoogwaterbroeken. Maar heeft hij wel of geen sokken aan?
2: En wel sokken. Of
1: van die bruine. Bruin-grijze sokken. Maar Marianne zegt, sorry hoor Ruud, een korte broek met hoge sokken, dat is geen gezicht. Doe dan sneakersokjes aan of helemaal geen sokken.
0: Ja, dat zeg ik, helemaal geen sokken, maar weggedonderen.
1: Dat laatste vind ik overigens nog eens heel erg sexy staan bij mannen. Groetjes Marianne.
0: Geen sokken?
1: Geen sokken.
0: Ja. Oh, ik laat mijn sokken uit.
1: Ja, dan krijg je Marianne.
0: Mijn sokken uit doet. Ja, lukt mijn sokken uit.
1: Marianne het heel warm van als jij geen sokken aandoet.
2: Ja, Gijze, jij bent nog op zoek. Doe even die sokken uit.
1: Nou ja, ik...
2: Heb je geen foto van Marianne?
1: Ik ga even zeggen.
0: Maar ben je zeer? Nee, ik maak een grijs hakkertje.
1: Oh.
0: Ben je op sok?
1: Oh, dat vind ik een leuke grap. Dat vind ik een leuke grap.
2: Ja.
1: Nou, daar zijn we er wel doorheen, denk ik.
0: Oké, prima. Ja. Duidelijke boodschap.

0: Gewoon heel lekker dansen is dit. Dat was ook lekker bij het weer. En zat in het muzikale mapje Ruud de Soleil. Het is een oude zomerhit dit.
1: Ik vind het wel zomer.
0: Nee, het is ook een oude zomerhit. Ik vind ook zomers, deze plaat. Kaya Ocho, oftewel I Know You Want Me van Pitbull. Ook nog zomer en homewrecker.
1: Het Radio 2 weerbericht. Zonnig, 24 tot 32 graden. Vannacht koelt het af naar 9 tot 20 graden. Morgen wordt het ongeveer net zo heet. Vanaf woensdag wordt het nog heter.
0: Mag ik een gekke vraag stellen? Waarom hebben jij en Yuri allebei een Hawaii-shirt aan? En ook nog dezelfde?
1: Oh, dat is heel toevallig.
2: Oh ja.
3: Wat nou, is dit nou? Dat is leuk.
0: Waarom hebben jullie... Is dat
3: ik denk de zomer aan het manifesteren.
1: Oh, dat is het.
0: Maar wat mij nou het meest heeft bezighoudt, dat jullie een t-shirt aan hebben en daarover een Hawaii-shirt. Dat is echt tering heet.
2: Dat is een beetje als sokjes in die loafers.
3: Ja, hier is het best wel fris, vind ik.
0: Ja, en nu zie ik je gouden ketting helemaal niet. Met lofmoeder. Niet als waar. Erik Evengroen met de ANWB is druk.
4: Nou ja, best wel. Inmiddels al bijna 400 kilometer file. En we zien vooral veel vertragingen in de Randstad en in Noord-Brabant. Wat opvalt verder is de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor Waardenburg bijna een half uur oponthoud. A16 Rotterdam richting Breda. Bij Dordrecht Centrum nog altijd 20 minuten vertraging. Daar stond een lange tijd een te hoge vrachtwagen voor de wegtunnel. Maar die is weer door. Een ongeluk op de A58 van Eindhoven naar Breda. Bij knooppunt De Baars. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel 20 minuten. En tenslotte de A325 Nijmegen richting Velperbroek voor PCK 20 minuten vertraging.
0: Dank je, tot zo weer. Joris Stubenitski, de man in Hawaii-shirt, goedemiddag.
3: Hey Ruud, goedemiddag. De politie heeft 5 mannen in Eindhoven en Veldhoven gearresteerd omdat ze worden verdacht van een zedenmisdrijf. Het slachtoffer is volgens de politie een jonge vrouw. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar oud. Wat ze precies hebben gedaan, dat wil de politie nog niet bekendmaken. In een snikhete auto in Frankrijk zijn 2 dode kinderen gevonden van 2 en 4. Volgens Franse media zijn ze vermoedelijk zelf in de auto geklommen. Nadat hun moeder boodschappen had gedaan, hadden ze zichzelf opgesloten. Het gebeurde in Carpentras in het zuidoosten van Frankrijk. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op het industrieterrein. En zwemliefhebbers in Zwifterband kunnen eindelijk weer baantjes trekken in openluchtzwembad De Abelen. De renovatie van het zwembad uit 1965 liep maandenlange vertraging op door leveringsproblemen. Maar precies afgelopen weekend, het hete weekend, kon het zwembad toch weer open. Horen we bij Omroep Flevoland.
5: Zalig, zalig. Echt waar, heerlijk water is het.
6: Geweldig. Het is mijn vakantie ook gewoon.
7: Ik heb echt gemist dit. Ja, normaal gesproken ga ik elke dag ga ik zwemmen. Dus ik kon niet wachten tot ik er weer in kon.
3: De verbouwing kostte de gemeente 1,4 miljoen euro. Maar aan de reacties te horen was dat het waard.
0: Jullie blijven nog even zitten.
3: Ja hoor.
0: We hebben namelijk een nieuwe top 5 over 5.
2: Ja, het is echt supermooi nieuws vind ik. Vanochtend in het AD over diversiteit en inclusiviteit. Want de homofilms zijn bezig met een opmars. Er zitten heel veel grote titels aan te komen waarin het gaat over de mannenliefde, jongens.
1: Ja, jij vindt dat mooi, maar wij van Poons vinden daar ook wat van, want wij vinden het prachtig. En daar gaan we even goed over nadenken. Want
0: nou, niet prachtig, wij vinden het heel prachtig.
1: Heel prachtig, ja. Keiprachtig. Ja. Want er zijn eigenlijk, zonder dat je doorhebt, best al wel heel veel homofilms.
0: Bij Poons staat niemand keihard, ze knijteren.
1: Knaterprachtig.
0: Knijterprachtig.
2: Ja. Ah, heel veel? Ja, dat zijn eigenlijk al best wel heel veel homofilms.
1: Ja, er zijn al heel veel
2: homofilms. Tot
1: veel.
2: Heteroseksuele films.
1: Nee, wacht maar, er zijn heel veel homofilms.
0: Er zijn heel veel homofilms, ja. Daarom vandaag in de top 5 over 5. Welke homofilms kennen we allemaal? Dus er zijn echt heel veel homofilms. Dus graag meedenken via de gratis app van NPO Luisteren. Dus welke homofilms kennen we allemaal?
2: Nou, bijvoorbeeld 50 Shades of Gay.
0: Oh, mooi.
1: Mooie homofilm. Of een homofilm die ik ken. Lord of the Cock Rings.
0: Oh ja, dat zijn heel veel delen.
2: Ook meteen heel kinky ook wel dan.
1: Vind je dat?
0: Ja.
2: Nou ja, als heterostel kan je ook een kokring gebruiken, toch?
0: Jongens.
2: Oh, sorry.
0: Houd het even bij.
2: Leiden af.
3: Ik dacht aan Bareback to the Future.
0: Mooi. Of The Gay Tricks. Nou goed.
1: Gay Tricks, hè?
0: Meedenken. Via de gaat de app van NPO Luister.
8: Er is maar één.
0: Zo warm, ik geef zomaar hier een ijsbad weg.
8: NPO Radio.

0: Mooi, hè? Raspberry.
1: Ja, weet je niks, hè?
0: Vind je mooi?
1: Ja, ik ben wel Prince. Ik vind Prince wel te gek.
0: Ja, dat compenseert mooi. Jij niet, Gijs, toch?
2: Nou, ik ben geen liefhebber, maar ik zou de radio er niet voor aanzetten.
0: Het is een mooi bruggetje, Prince, jongens. Want het volgende dient zich

0: Sta op voor de koning en koningin.
1: Rick Evers, goedemiddag. Rick? Heeft hij opgehangen?
2: Denk eens aan.
1: Rick! Hij heeft opgehangen.
3: Hij is
1: helemaal klaar mee. Hij is zenuwachtig. Want hij durft toch niet meer. Hallo?
4: Hallo?
1: Ja, had je opgehangen? Want je was zenuwachtig.
4: Ja, het waren de kleffe handjes, denk ik. Want het was oud zweet dat mij was uitgebroken. Ja,
3: dat ze gewoon jezelf gaan mute, jongens. Nog heel eventjes naar het toilet.
1: Dat snap ik allemaal. Rick, een belangrijke dag, hè. Voor heel de wereld, want er zijn weer allemaal wedstrijden. En ik heb het idee dat onze koning en koningin overal bij zijn. Of is dat een misvatting?
4: Dat is denk ik toch echt een misvatting. Kijk, de eerste wedstrijd, dat was leuk en belangrijk. En zeker voor Curaçao denk ik dat het wel heel erg belangrijk was dat de koning en de koningin erbij zijn. Want het zijn natuurlijk ook het koningspaar van Curaçao en van Aruba. Ja. Maar die doet dan weer niet mee, dus dat telt dan niet. Maar ik ben bang dat dat niet helemaal gaat lukken. Want de koning moet donderdag bijvoorbeeld gewoon ergens in Limburg of zo een opening verrichten. En de koningin die is komende week in India. Dus dat gaat denk ik niet helemaal lukken.
1: Oké. Okay. Ik had wel verwacht. Want ik zag nog gisteren in de kleedkamer met die spelers.
4: Ja.
1: En deed hij een soort van high-five-achtige handdruk. Is dat nieuw? Want hij was altijd van een ouderwetse hand geven.
4: Dit zag er, op de tribune was het eerst allemaal erg plechtig. Bij de eerste wedstrijd, keurig in pak, naast de FIFA-baas. Daarna, hoe langer het duurde, zeg maar, misschien dat er ook wel wat biertjes in zijn gegaan, dat weet ik natuurlijk niet. Ging het weer losser en losser, gezelliger en gezelliger. Er werd gedanst in de kleedkamer. Dat was trouwens wel meer bij Curaçao dan bij Nederland. Dat past er ook wel een beetje uit.
1: Dat is een open deur. Hij heeft natuurlijk geen dans. Zou die dansles moeten nemen, vind je?
4: Ik ben blij dat ik niet voor de RVD werk. Want dat zou, ik weet niet wat ik dan voor antwoord zou moeten geven. Af en toe voel ik me dat wel. Ik denk niet dat het veel zin heeft.
1: Maar wacht, Do is hier van zang en dans. Denk je dat het zin heeft dat hij dat zo doet?
3: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat je hebt ofwel of geen gevoel voor ritme. Dus dat kan je niet leren.
1: Oh, oké. Okay. je weet wat ik bedoel met die handdruk. Hè? Tenminste, het is geen high five, maar het is zo'n diagonale handdruk. Bovenlangs.
4: Ja, een beetje zo in het voorbijgaan.
1: Ja, zo van hey bro, die.
4: Ja, misschien is het ook lekker makkelijk voor Koningsdag. Want dan kun je natuurlijk veel meer mensen in korte tijd misschien wel de hand schudden. Ja, die moet het erin houden.
1: Of heeft hij dat van tevoren besproken met iemand die zegt, het zijn allemaal voetballers, ze zijn jong, die moeten voor ons winnen. En doe maar even hip met ze. Want hij gaf ook eentje en gewoon een huk.
4: Nou kijk, de koning en de koningin zijn natuurlijk niet alleen. En dan bedoel ik niet dat Prinses Ariaan mee was. Maar ze hebben ook een adviseur op het gebied van sport. Die was ook mee. Hassan Taklar is dat. Die zag je ook heel enthousiast achter ze op de tribune zitten. Maar ik denk niet dat dat per se in zijn briefing stond of zo. Of dat er een soort van cursusje aan vooraf
3: is. Ik zo'n adviseur dan wel, zeg maar.
4: Nou, dat gaat dan toch wel om het onthouden van namen, het maken van afspraken.
1: En dat staat toch al achter op een shirt?
4: Ja, agenda lekker genoeg. is waar.
1: Maar Rick, ik zag hem aan het begin zitten van de wedstrijd. Daar is die FIFA-baas, die Gianni Infantino.
4: Ja.
1: En die,
4: ja.
1: Maar daar was hij wel een beetje mee aan het grappen, maar dat is toch formeel.
4: Officieel is dat allemaal heel formeel. En hij zei dat hij nog wat suggesties had gedaan voor de komende vredesprijs van de FIFA.
1: Voor zichzelf.
4: Misschien wel, inderdaad. Het kan. The only way is up, natuurlijk, na Donald Trump. Of het moet allemaal heel officieel zijn, maar met de koning. Het is toch gewoon een hele leuke kerel om naast te moeten zitten.
1: Ja,
4: je hebt heel veel verplichtingen, maar met hem wordt het volgens mij altijd wel
1: leuk. Stel nou, we gaan door, hè, als Oranje. Daar gaan we natuurlijk stiekem gewoon met z'n allen vanuit. Denk je dan dat zij toch weer teruggaan naar Amerika?
4: Ja, het ligt er een beetje aan wanneer. Want als het bijvoorbeeld vrijdag is, is Prinses Alexia jarig. Dat is allemaal moeilijk.
1: Maar uit de groepsfase. Ja. Zeg maar als ze de 16e of de 8e ingaan.
4: Ik denk eigenlijk finale, misschien halve finale, dan komen ze weer naar Amerika. Maar voor de rest denk ik dat de koffers wel klaarstaan om naar Griekenland te gaan eigenlijk.
1: Oh, ze gaan natuurlijk gewoon op vakantie.
3: Ja, iedereen toch?
1: Ja, natuurlijk.
4: En daar kun je ook gewoon tv kijken en de telefoon pakken.
1: Ja, dat is ook zo.
4: Maar ik hoop inderdaad, als het zover is, dan pak ze heus wat het vliegtuig weer. En dan gaan ze terug naar Amerika. Of waar het dan ook plaatsvindt. Waar is de finale?
1: Dat weet ik uit mijn hoofd. Nee.
2: Dat zou wat zijn.
1: Ja, dat ik dat allemaal weet op te sommen. Nee, Rick, ik heb geen idee.
2: Het is in New York.
1: Oh, New York is dat. Oké.
3: Okay. Oh, Rick, leuk.
1: Rick, dankjewel.
4: Nou,
1: en tot snel weer.
4: Tot wel.
5: NPO Radio 2. Er is maar één.

0: Jesse Gavin, Fresh Prince. Van 1991 en Summertime. Zometeen in het tweede gedeelte van dit radioprogramma ook nog een oh, sorry, ik vergat nog de vrouw die stond te knallen op Pinkpop afgelopen weekend. Sarah Larsson en Midnight Sun. Volgens mij heb je haar gezien, toch, Gijs?
1: Ik heb haar gezien.
0: Hoe was het? Hoe was die, Sarah?
1: Ik vond het leuk. Ja.
2: Zo, je was net veel enthousiaster.
1: Ik was ook erg enthousiast.
0: Leuk vind ik echt gewoon iemand die echt bij 59 graden heeft zitten knallen.
1: Het was heel leuk. alleen ik heb dan altijd het idee dat ik daar moet oppassen. Want Pinkpop moet natuurlijk gitaren zijn en allemaal dat soort dingen. Dan mag je niet
0: onzin,
1: zeggen.
0: Wat een onzin is. Dat is gewoon lang
2: wat
0: ingehaald.
2: Is nu.
1: Ja, er was iets daarvoor bij Roxy Dekker. Dat was fantastisch. Die stond aan de andere kant op het podium.
0: Maar Pinkpop is ooit begonnen, ook toen het niet alleen maar gitaren was. Hè?
1: Nee, toen hadden ze nog geen gitaren, toch?
0: Nee, precies.
1: Zo lang geleden.
0: Een blokfluit.
1: Ja. Zo'n jam.
0: Eens van dorp tot dorp.
2: Blokfluitje erbij.
1: Nee, we staan al langs, was hartstikke leuk. Oh, ja, okay. Was heel goed. Ja.
2: Ze zal blij zijn met je compliment. Als iemand dat tegen mij zegt, word ik helemaal gek. Ja, dat is leuk.
0: Nee, serieus.
2: Ja, dat
0: is leuk. Ja.
1: Maar wat wil jij dan horen? Het was fantastisch.
0: Nee, ja, wel iets meer emotie.
2: Inhoudelijk of zo. Ja, het was heel goed.
0: Een goede stem, zag er goed uit.
1: Ze zag
0: er
1: goed uit. Goede stem, goede danseressen.
0: Ja.
1: Veel biertjes, dat soort dingen.
2: Dus dat
0: je er goed uitziet, maakt niet uit. Dat is toch leuk. Ik bedoel.
1: Ze zag er prima uit. Ja.
0: Goed, zometeen in het tweede gedeelte. Daarin een nieuwe top 5 over 5.
2: Ja, is een leuk linkje zo met Pinkpop. Want er lijkt toch wel sprake te zijn van een bescheiden trendje in de roze films. Homofilms zijn namelijk bezig aan een opmars. Dat is toch echt super mooi nieuws, jongens.
0: Ja, mooi nieuws.
2: Prachtig.
0: Leuk nieuws.
2: Heel leuk nieuws.
1: Ik ging even langs mijn eigen DVD-collectie, of wat er van over is. En toen dacht ik, nou, er zijn best al wel veel homofilms.
0: Ja, heb je de helft voor de afstand?
1: Nou, goed.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Welke homofilms kennen we eigenlijk allemaal? Alles welkom via de NPO Luister heb. Dus welke homofilms kennen we allemaal?
1: René Teunissen, die komt er meteen. Hij zegt de Kokvarrer.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Ja, chic. Kirsten, dankjewel voor het meedenken. Kruistocht in onderbroek.
2: Ja, en welke homofilms kennen we allemaal? Nicolien zegt Harry Popper.
0: Harry Popper, wauw.
2: Mooi.
0: Goed, alles welkom voor wie er gaat van NPO Radio 2.

0: Robert van Emmen, nieuwe zinger, heet Zandlooster. En dit is de eerste keer dat ik hem hoor, eerlijk gezegd.
1: En wat vind je ervan?
2: Ik vind het een,
0: ik vind in het rijtje mooi dat dan.
1: Oh ja.
0: Maar het is wel een zomerhit. Gaat deze in het bakje? Kijk even naar Duncan, want die gaat hier over de muziek. Gaat deze in het bakje Ruud is klein of niet?
3: Ja, wat mij betreft wel, maar... Ja. Dan moeten we een overleg doen natuurlijk.
0: Nee, natuurlijk niet. Jij doet het ook zonder overleg. Dus
3: dat is wel waar, ja.
2: Wat is een zandloopster eigenlijk? Ik kon het niet helemaal uit het verhaal halen. Of is dat een veel te diepe vraag voor een zomerhit?
0: Nou, dat weet ik niet. Wat een Jury komt net binnen. Misschien, Jury weet dat soort dingen wel.
2: Top.
0: Jury, Robert van Hemel zingt over de zandloopster. Wat denk je dat het zou kunnen zijn?
1: De zandloopster?
0: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Is het niet een zandloopster? Nee, hij zegt echt zandloopster.
0: Ik denk dat het gewoon iemand, een mooie vrouw is... die schrijdt aan het waterlijn.
1: Oh, zandloopster. Je hebt ook een zandloper figuur, toch?
2: Ja, dat wel. Een zandloper figuur.
1: Ik heb het gegoogeld. Hier staat, het is een creatieve vondst van de zanger... dat symbool staat voor een geliefde, dat is de loper... verbonden aan de tijd, zand.
0: Oh.
1: Het gebruikt de zandloop als metafoor voor het onherroepelijk verstrijken van de tijd en momenten in het leven die nooit meer terugkomen.
0: Hier, jongens.
2: Het voelt een beetje als een chat GPT. Hoe ga ik dit poëtisch aankleden?
1: Ik wilde dit net zeggen, wat Gijs zei. Ja.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
14: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
15: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
16: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
17: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
18: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
19: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
15: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
6: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
15: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
6: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort.
20: Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: 2 minuten en 22 seconden na 5 uur. Tijd voor het NPO Radio 2 NOS-journaal. Hier is Julius Stubenitski. Julius Stubenitski, een hele goede namiddag.
21: Hey Ruud, een goede namiddag. Kinderarts Carolie Illy is tijdens de coronacrisis met de dood bedreigd. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus werden genomen door de politie. Illy zat in het Outbreak Management Team en was fel tegen de sluiting van scholen.
22: Ik was best wel boos. Ik dacht, hoe is het mogelijk dat we deze maatregel nemen met als belangrijkste argument om daarmee ouders thuis te houden. Daar had ik ongelooflijk veel moeite mee.
21: De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen bijvoorbeeld in een kamer zonder verwarming. Ook weten de studenten niet zo goed wat voor rechten ze hebben, zegt de vakbond.
23: Als je uit het buitenland komt, dan is dat niet altijd iets waar je naar kijkt of wat je wordt voorgelicht. Dus wij pleiten echt dat bijvoorbeeld onderwijsinstellingen voorlichting erover gaan geven of dat huurteams hun website in het Engels aanbieden.
21: Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Ook werd er geklaagd over extreem hoge huren en over bedwansen. In Groot-Brittannië wordt code rood uitgeroepen voor woensdag en donderdag. De verwachting is dat het 37 tot 40 graden wordt. De Britse Weerdienst waarschuwt dat het kan leiden tot gezondheidsproblemen en het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. En veel scholen in Nederland voeren een tropenrooster in wegens de warmte. Ze beginnen vroeger, geven korter les en sturen scholieren zo vroeg mogelijk naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken andere locaties om les te geven. Maar op deze basisschool in België moesten leerlingen de warmte toch even doorstaan.
24: De kinderen natten dus buiten om hun te laten verfrissen. Ze gaan ook misschien na de toetsen, als het nog super warm is, school afsluiten.
25: Echt de warmste dagen van de week ga ik waarschijnlijk wel niet naar school komen. Omdat ik nu al op 30 graden hoofdpijn krijg en dan zou ik al zeker hoofdpijn krijgen als het 36 graden is.
21: Hoewel er hitteprotocollen zijn, bestaat er voor het onderwijs in België geen regels met een specifieke maximumtemperatuur die kunnen zorgen voor een tropenrooster. Het weer. Vanavond is het ook nog zonnig. In het noorden koelt het af tot 9 graden. In het midden en zuiden tot 20. Morgen veel zon en maximaal 25 tot 32 graden.
0: Jorri.
21: Ja.
0: Dankjewel tot zover. Bij de ANWB zit Erik Evengroen. Erik.
26: Nee, Ruud. De avondspits. Die verloopt wat drukker dan gemiddeld op maandag. De meeste vertragingen zien we nog altijd in de Randstad en in Noord-Brabant. Zoals op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Bij Waardenburg zo'n 16 kilometer file rijden met een half uur oponthoud. En dat heeft te maken met de afgestoten A27.
0: Ja, waarom is dat nou?
26: Ja, daar moet aan de weg gewerkt worden.
0: Ja, maar dat gaat dus.
26: Die moet verbreed worden. Die is veel te smal daar.
0: Maar dat duurt al heel lang dit.
26: Nee. Dit is pas de eerste dag.
0: Het gaat heel lang duren, dit.
26: Dat wel. Dus de wet moet daar inderdaad rekening mee houden. Maar ja, het moet een keer gebeuren, inderdaad. Want daarna kan iedereen weer beter doorrijden met 3 banen. Maar dat is behoorlijk wat werk aan de weg, zeg maar. De A16 dan, Rotterdam-Breda. Voor Dordrecht Centrum zo'n 10 kilometer file rijden met 3 kwartier vertraging. Daar stond het hoge vrachtwagen, maar die is inmiddels wel weer door. De A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel nog 7 kilometer file rijden met 1 kwartier op onthoud. En tenslotte de N256 Goes-Zierikzee. In beide richtingen is de weg dicht bij de Zeelandbrug. En dat komt door een ongeluk.
0: Erik, dankjewel, tot zo weer.
27: Zometeen bij De Wild in de Middag.
28: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
29: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
30: Brussel-Zuid.
29: Hé, nu al?
28: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
31: Sta je in de file en spot je ruitschade?
32: Opgelost, Autotaalglas.
33: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
34: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
3: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
4: Precies! Worstje?
3: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
4: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
3: Nee,
4: meerdere
3: nee,
4: worstjes.
3: Dankjewel. Ik hoef geen worst.
4: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
3: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
4: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
3: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
9: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
10: Dat gaan we vieren.
9: Zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi.

0: Eurythmics en Sweet Dreams are made of this. Het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Overigens was de plaat in 1983, want ik mij vermelde dat we geen boze brieven krijgen. Dat we niet zorgvuldig zijn geweest. Dus, moet ook nog het label erbij doen?
1: Dat is wel misschien voor de zekerheid. En de plugger ook even erbij vermelden.
0: Columbia Records. Ah. En de promotor van die tijd, dat weet ik dus niet, want dat is voor mijn tijd. Hij is niet aan mij gepromoot, want toen was ik nog niet in het vak.
1: Ah, dus jij hebt hier geen singeltje van gekregen, nee, onder de deur? Zo van
0: geen singeltje. Het is een tijd geweest dat je nog singeltjes kreeg.
2: Heb jij al die singeltjes ook nog?
0: Nee, ik heb ze allemaal weet je wat ik heb gedaan, serieus? Ik heb ze in Amsterdam zo'n winkel, een concerto. En mijn moeder ging dood aan kanker. En toen heb ik het allemaal aan het kankerfonds gegeven. Dus,
1: Is het deze?
0: Is het deze, ja.
1: Dus, maar wat moeten zij daarmee?
0: Lekker draaien voordat je doodgaat. Nee, de opbrengst.
1: Wel raar.
0: Ja, nee, dat is ook raar. Ja.
2: We misten een stukje in het verhaal. Klopt.
0: Dat zei ik het zo gek dan.
2: Ja, je zei een concert en toen heb ik het aan de kankerfonds gegeven. En dus...
0: Oh, de opbrengst, ja. Maar ik heb last van de...
2: Ja, maar het is hier toch niet... overgang, Ruud?
0: Sorry?
2: Ben je in overgang?
0: Doe even normaal, krijgen we dat weer.
2: Dan moet ik mij oppassen hier, hè? Anders ben ik zo weg. Overgangsproblematiek?
0: Nou...
2: Wordt hier niet gewaardeerd.
0: Nee, jawel. Maar als je maar niet gaat promoten dat je niet meer mag... Dat we niet meer mogen drinken, niet meer mogen ademen... Dat alle mannen klootzakken zijn. Dat we... Nou, dat. Dus,
2: Oké, dat zal ik niet doen dan.
0: Je mag hier gewoon drinken. En wij mogen gewoon klootzakken.
2: Oh, yes!
0: Dat is gewoon het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over.
2: Ja, precies. Want mooi nieuws, jongens. Vanmorgen in het AD. Over de diversiteit en inclusiviteit. Want de homofilms, die zijn bezig met een opmars. En er zitten heel veel grote titels aan te komen... waarin het gaat over de mannenliefde.
1: En wij werken voor Pound. En wij vinden daar wat van. Want wij zijn dol op roze en dol op roze films. Maar toen we er vanochtend goed over na gingen denken... kwamen we erachter dat er eigenlijk best al wel heel veel homofilms zijn.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
0: Ja, een klein testje. Welke homofilms kennen we eigenlijk allemaal?
3: De top 5 over 5. Nummer 5.
0: Rika, dankjewel voor het meedenken. Welke homofilms kennen we allemaal? Verschrikkelijke pikken.
4: Nummer 4.
2: Welke homofilms kennen we allemaal? Jasper zegt op nummer 4, Klodder in Amerika.
3: Nummer 3.
1: Lars en Geert op 3. Welke homofilms kennen we allemaal? Free Your Willy.
4: Nummer 2.
2: Welke homofilms kennen we eigenlijk allemaal? Op nummer 2, Ruurt. Seran, Jos, Erik en Mariette hebben met elkaar erover nagedacht. Schindler's Fist.
3: Nummer 1.
4: Nummer 1.
0: Welke homofilms kennen we allemaal? Laurens, dankjewel voor mening. En Aladdin. Oh, ja, vrij van het potje, er komt ie. Ja.

0: plaat. Bruno Mars en On My Soul, NPO Radio 2, topsong voor deze week. En Shakira en Burna Boy hebben Die Die gezongen samen. Nou ja, gezongen. Je kunt het... nou ben ik een ontzettende Shakira-fan natuurlijk. Maar ik vond het niet de meest inspirerende WK-song.
1: Nee.
0: Is het zeurderig dat ik dat zeg?
2: Nou, vind ik niet. Want ze had toch ook dat Waka Waka was ook van Shakira, toch? Dat was toch ook een WK-liedje?
3: Ja, ja, vond het was ook niet zo mijn ding.
2: Was dat niet jouw... ik vond het wel beter.
3: Nee, maar, wel beter dan... ja, in ieder geval herkenbaarder. En hier
0: zat in ieder geval iets in...
3: ja.
0: Dit was in ieder geval...
3: op V-punt en feest.
0: Ja,
3: ja, absoluut.
0: Dit was inderdaad V-punt.
3: Maar dan denk ik ook, weet je, dan, we hebben het over een WK-song, toch? Het is een soort van de titelsong van het WK. Dat kan heel veel worden.
0: Ja, ik vind het is maar één... Dit bij mij dan maar natuurlijk één WK-song alle tijden. Dat mogen duidelijk zijn.
1: Oh.
0: Die hoor je elk jaar bij Ruud de Soleil. Dus.
2: Ik denk dat ik het weet.
0: Nou, zoef eens op dan.
2: Ik denk dat ik het weet, ja.
3: Nederland.
0: Nee.
2: Nee.
0: Nee,
2: ik denk dat het deze is.
0: Als je ogen dicht doet, dan zie je al die landen voor je. Alle landen van de wereld die meedoen aan de WK. En dan neem je terug naar echt een tijdje geleden. Was Stade de France, weet je dat nog? En in de finale, ik weet niet zoveel van voetbal. Zeker nog, ik weet eigenlijk helemaal niks van voetbal. Maar ik weet toch dat Frankrijk erin stond met, wat was het nou... Italië, was het...
3: Hoeveel jaar geleden hebben we het over
0: gezien? Dit is 98.
2: 98.
3: Oh.
0: Of was het nou een Zuid-Amerikaans land? Ja, Frankrijk stond erin.
2: Brazilië, Frankrijk.
0: Brazilië, Frankrijk. God, wat was dat spannend, zeg. En dit werd...
3: was dat met de vuvuzela's?
0: Nee. Nee, dit was dat alles nog normaal was.
3: Oh. Ja, dit is wel... Dit is toch...
0: Nou, dit, kijk, snap je? Ja. Dario G is dit. En passend bij het weertype. En passend bij de WK nou eens hier. Dit is Carnaval de Paris.

0: krijg nu al een weemoedig gevoel.
1: Echt,
0: 31
1: hè?
0: Juli aanstaande om 9:05. Dan hoor je dit ook.
2: Ach.
0: En dan zit de Ruud de Soleil weer op. Dat doen we elk jaar. Als we het afsluiten, dan hoor je deze als laatste. Want dan bedanken we iedereen. En dan beledigen we iedereen.
2: Is dat nu al een traditie?
0: Ja, traditie moet je afblijven. Dat weet
2: dat
0: je.
2: Is, tradities blijven weer. Ja, ja,
3: ja. E-reader aanrader.
0: Dames en heren, Helga van Leur was ooit weervrouw. Tegenwoordig is ze ambassadeur weer, klimaat, duurzaamheid en gedrag. En ze heeft een boek geschreven samen met Rijntjan Renes met de titel Alleen als jij het doet. Dames en heren, een warm applaus voor Helga van Leur. Hellebel.
4: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het met jou?
4: Ja, gaat heel goed. Ja.
0: wat ben je aan het doen?
4: Ja, ik ben een beetje aan het voorbereiden op lezingen van de week. En daar heb ik het boek ook gewoon gruwelijk in verwerkt. Omdat het gewoon zo leuk is om mensen te laten zien wat het werknemersgedrag.
0: Weet je wat zo grappig is? Want jij bent best wel met heftige thema's bezig. Weet je, aan het einde van de wereld als we niet oppassen. En maar je bent altijd vrolijk.
4: Maar het einde van de wereld. Het is ook wat iemand ooit een keer bedacht heeft. Maar dat is helemaal niet hoe wij meteorologen erover denken. Het gaat wel een stuk lastiger worden voor ons allemaal. Toch wel?
0: Ja. Maar
4: we kunnen ook heel veel. Als je je gewoon omringt met leuke mensen, kom je gewoon zo'n eind.
0: Nee, dat is waar. Goed, laat ik bij het begin beginnen. Je hebt een boek geschreven samen met Rijntjan Renes. Waarom is jullie boek Alleen als jij het doet een e-reader aanrader?
4: Nou, mijn boek is een e-reader aanrader, omdat het je ongelooflijk helpt jezelf te begrijpen in je nukken en in je lusten en je lasten en je handelen. Maar ook de ander te begrijpen waarom iets niet gebeurt, terwijl je denkt, hoezo? Je ziet het toch? Waarom niet? Het is ook in jouw belang. Hoe dan? Ja.
0: Zeg, afgelopen, wat was het, vrijdagavond stond ik op het balkon. Het was donderdag, vrijdag. Die enorme onweer die over Nederland kwam. Het hield niet op. Het leek wel een persconferentie met al die flitsers.
5: Waanzinnig, hè?
0: En het stopte niet. Maar wat is dat ook iets nieuws? We hoort bij de opwarming van de aarde en de verandering van klimaat?
4: Nou, nee hoor. Dat hebben we vroeger ook gehad. Op zich is dat niet heel raar. En het gebeurt om de paar jaar wel ergens in Nederland. Alleen dat het dan recht over jou heen trekt. En dat jij het in jouw woonplaats meemaakt. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Maar waar ik het van ken is van het tornadojagen in Amerika. Dan heb je van die zware roterende onweersbuien. En dat gaat dan samensmelten. Nou jongen, je wordt helemaal gek van al die flitsen. En dat eigenlijk dondert het niet eens. Pas als het op je afkomt en de ontlading gaat van de wolk naar de grond. Dan pas wordt het echt gevaarlijk. Maar de wind eromheen, de energie die erin zit. Nou, het gaaf.
5: Ja, het was wel een mooie...
0: Ja, je vertelt alsof het een hele beleving is dit.
5: Maar is dat zo?
0: Ja, knap een pilletje en toen een kwartiertje wacht. En toen bam! Dat is zoiets.
4: Net geen pilletjes, gewoon tot je laten komen. Ja. Wat gebeurt hier eigenlijk? Maar je merkte het overdag al. Er zat zoveel warmte en broeierigheid.
0: Niet normaal. Ja.
4: Niet normaal.
0: De vuistregel is, je ziet een flits en dan moet je gaan tellen. En dan per seconde is het 3 kilometer verderop, hè?
4: Ja, ze zeggen als je binnen 10 seconden tussen de donder en de flits, dan moet je eigenlijk zorgen dat je dekking gezocht hebt.
0: Maar
4: goed, dan kan het niet altijd. Als je op het veld zit, dan moet je hurken met de voeten tegen elkaar, niet uit elkaar. Want dan zit er een afstandsverschil. En dan kan ook de stroom dus een verschil hebben, waardoor je alsnog onder stroom staat. Maar er zijn ook onweersontladingen die wel 60, 70 kilometer verderop kunnen inslaan. Dat doen ze dan die droge onweer. Ja, dat zijn eigenlijk de gevaarlijkste. Dus zodra je in de verte wat hoort, zou ik zeggen, dekking zoeken.
0: Ja. Ben jij bang voor onweer? Niet natuurlijk zomaar, maar vind je het angstaanjagend?
4: Nou, op zich niet. Alleen van de week 's nachts. Dan is het een flits en binnen 2 seconden een enorme klap dat je recht op in je bed zit. En dan denk ik wel even, dit is niet
0: Het is gewoon slecht huwelijk. Dat ken ik wel.
5: Maar ik stel zelf in de auto. Ze zeggen toch altijd, als je geen contact maakt met de aarde, dat dan veilig is. Kun je dan veilig banen als het zo onweert?
4: Ja, maar dat heeft niet zozeer met de rubber te maken als wel met de auto zelf. En dat noemen ze een kooi van Faraday. Je zit in een soort ijzeren kooi. En als dan de bliksem inslaat, dan zit jij binnen die kooi veilig.
5: Top.
0: Maar jij blijft niet hangen. Dat je ergens. Je hoeft niet te ontladen. Dat dacht ik altijd.
4: Ik heb wel eens gehoord dat je dan heel voorzichtig tegen een paaltje moet aanrijden.
0: Juist.
4: Dat dan die lading kan ontsnappen.
0: Want anders krijg je alsnog zo'n knal als je uitstapt.
5: Als je uitstapt.
0: Ja.
4: Nou, als je lang genoeg wacht niet, dan zal het wel ergens ontladen zijn.
0: Oh.
4: Maar,
0: dus als je getroffen, even voor alle mensen die in de auto zitten, als je getroffen wordt door de bliksem, even een stukje doorrijden, toch?
5: Ja.
4: Ja, gewoon tegen een paaltje aanzetten dat het daar weg kan lopen, laat maar zeggen. Ja.
0: Het boek Alleen als jij het doet, van jou, Helga van Deur.
4: Ja, leuk dat je het erover hebt.
0: En ja, Rangel Renes, ligt in de boekhandel. En ik heb hem hier al voor me liggen. Waarom ga ik hem vanavond lezen helemaal?
4: Nou Ruud, ten eerste lees je het vrij makkelijk door. Het is makkelijk geschreven, toegankelijk met heel veel herkenbare voorbeelden. Het is ook echt wetenschappelijk onderbouwd. Het gaat niet over onze mening, maar gewoon wat je in het alledaagse leven tegenkomt. En dan zul je jezelf erop betrappen dat je ook in jezelf 5 monstertjes hebt die eigenlijk jezelf de dag doorhelpen. Het zijn hele vriendelijke monsters. Maar het belemmert je ook de juiste keuze te maken. Dus je gaat van het gemak uit, je gaat van de verleiding uit, wat je tegenkomt van reclames. Maar intern willen we eigenlijk allemaal het goede doen. Alleen, iets weerhoudt ons. Dus als jij dat boek gelezen hebt, dan hoop ik dat je denkt, goh, zo zit ik in elkaar, maar zo zit Do in elkaar, zo zit de redactie in elkaar. En dat je op die manier ook leuke gesprekken kunt voeren, dat er eigenlijk best wel veel meer mensen bezig zijn met klimaat en duurzaamheid dan dat je denkt. Want ze hebben het er niet zo snel over.
0: Nee, dat is op een positieve manier. Alleen als jij het doet van Helga van Leur. Mag je ontzettend bedanken, Helga.
4: Graag gedaan. Veel plezier.
0: En tot snel weer.
3: Radio 2. NPO Radio 2.

0: Zeker.
1: Die waren er volgens mij op zaterdag.
0: Ja. En waar hebben ze aan gekeken?
1: Radio 2 weerbericht. Het is zonnig, het is droog en het is heet. Vanavond en vannacht in het noorden 10 graden, op andere plekken 20. Morgen 32 graden en de dagen daarna wordt het nog een paar graden warmer.
0: Oké. Okay. Wat hebben ze gezongen?

0: Dat is.
1: Verkeersinformatie
0: van de ANWB. Erik Evengroen met de ANWB. Ben jij pingpopper?
2: Ja, nou ja, niet geweest, maar ik kijk altijd wel graag op tv wie het allemaal zo zijn. Ja, het was wel een mooie aflevering weer.
0: Niet normaal. Full Fighters.
2: Ja, altijd wel goed geweest.
0: En Suzanne Freek, maar Gijs weet niet waar ze hebben opgetreden.
3: Jawel, ze stonden gewoon op het hoofdpodium.
0: Hoofdpodium?
3: Ja, en dat hebben ze helemaal afgebroken.
0: Oh, wauw.
3: Zeker. Daarna moesten ze weer opbouwen.
0: Oh jeetje. Nou, is het druk?
2: Ja, het valt mee. 350 kilometer file. Maar dat is wel iets drukker dan gebruikelijk op maandag. Dat heeft vooral te maken met een paar bijzondere files. Zoals de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor Waardenburg 16 kilometer file rijden met bijna 3 kwartier vertraging. Dat komt zoals gezegd door de afgesloten A27. A4 Rotterdam-Amsterdam. Voor Zoetewoudendorp nog 1.5 uur extra reistijd. Dan staat er een vrachtwagen met pech op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij het Prins Klausplein. En je reis ook eens dicht. Vertraging 1.5 uur. En tenslotte de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht, 20 minuten vertraging.
0: Dankjewel, tot zo weer. Tijd voor de NOS Journaal van 5:30. Hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag.
4: Hey Ruud, goedemiddag. Vanwege de hitte gaat code oranje over een paar dagen in. Het KNMI zegt dat code oranje vanaf woensdag om 12 uur 's middags gaat gelden in het midden en zuiden van het land. Waarschijnlijk wordt het vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag.
0: Ooit.
4: Het KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. En volgens mij is het iets van 8 jaar geleden 40 plus graden geworden in Nederland.
0: Oh, okay.
4: Weet ik nog heel goed. Ander nieuws dan, voormalig onderwijsminister Ingrid van Engelshoven weet niet meer wat de reden was om scholen wekenlang te sluiten in december 2020. Tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona zei ze dat niet meer helder voor de geest heeft. Na aandringen van de commissie zei ze dat het doorslaggevende argument was dat het aantal reisbewegingen in de samenleving omlaag moest. Studieplekken reserveren voor vrouwen mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten is al jaren laag en nu is nog maar zo'n 20% van de studenten daar vrouw. En schoenmaker Kees is 85 jaar en nog altijd actief in zijn werkplaats in Utrecht. Hij werkt daar ook samen met zijn zoon en doet dat met veel plezier.
5: Wat kapot is, weer in de bijna originele staat herstellen. Dat is het mooiste. En dat de klanten tevreden zijn. Kijk, bij mij is de moed eraf. Ik hoef niet meer, ik mag. Ik wil niet stoppen. Ik doe het zo dolgraag. Ik zou het echt niet anders willen, echt niet.
4: Kees vindt het wel jammer dat er steeds minder schoenmakers, fietsenmakers en andere ambachtslieden zijn.
0: Ik vind het wel cool als iemand gewoon altijd blijft werken, weet je. Want
6: ik ook, I love it. Mm-hmm. Ja. Ook iemand die echt van zijn vak houdt, vind ik ook wel sexy.
0: Japanners blijven gewoon werken, dat ze gewoon geen zin meer hebben in het leven überhaupt. Maar dat vind ik echt cool, weet je, dat soort dingen. Heel lekker cool. In het leven blijven. Het gelul dat je achter de geraniums gaat zitten, toch?
4: Tot wanneer blijf jij dit eigenlijk doen? Heb jij een plan?
0: Tot ik omval. Dat weet ik nog niet. Dat ligt aan.
6: Tot hij met pensioen mag officieel. Nee.
4: Zou je na je pensioen nog verder willen?
0: Nee. Ja, weet ik. Ja. Ik wil wel binnenkort naar Frankrijk. Maar ik kom iedere keer weer terug. Hè. Ja. Dus ik heb gesolliciteerd naar de functie als Rick Velderhof van Villa Velderhof. En het lijkt me dat leuk.
4: Met een hoed.
0: Met een hoed.
4: Ja,
0: met een
4: Linde
0: hoed.
4: Pak.
0: Ja, ja, Linde Pak.
6: Dat zou je wel passen, denk ik, zo'n programma.
0: En ga ik mensen interviewen. En dan ondertussen dan doen we radio. En dan laat ik Gijs gewoon een beetje over en weer komen.
3: Oh, ik kan wel.
0: Gijs, Gijs is namelijk alleengaand. Dus dat kan wel.
3: Dat is lekker goedkoop, kan ik dan.
0: Kunnen we al een beetje.
6: Samen over de markt.
0: Samen over de markt.
3: Gaat het dan Villa de Wild heten? Of hoe gaat dat dan?
0: Ja, dat zou kunnen.
6: De Wilde Villa.
0: Nee, dat vind ik ook.
6: Dat is te.
4: Als je naar de commerciële gaat.
0: Ja, nee, precies. Ja, precies. Als ik bij SBS zit. Oh, straks de Wilde Villa. Nee. Met Patty Bart.
6: En een Duitsland. Als gast.
0: Die komt toch van. Die moet alleen mijn gasten zien.
4: Die komt dan langs.
0: En Juri Stubenitski. Dat lijkt me leuk. Zou je een gast willen zijn, Juri? Nee. Wat?
3: Nee.
0: Niet?
3: Nee.
6: Ik heb wel een bloesje vooraan.
0: Dat je mij ordinair vindt.
4: Ja, ik heb wel een bloesje aan. Ja, maar een beetje. Nee, ja.
0: Dat mensenkennis. Er is maar één. Zometeen ga ik een ei bakken op de motorkap van mijn eigen auto. Eerst Harry.

Fighters en Plau. Lekker hoor. Dames en heren, hij was ooit partijleider van D66 en de grote baas van CBR. Maar Alexander Pechtold kan veel meer. En hij kan ook iets van zijn bucketlist strepen, want hij heeft een tentoonstelling samengesteld in het museum. Dames en heren, warm applaus voor Alexander Pechtold.

0: persoonlijk nieuws.
1: Ja, ik had het even voor kunnen bereiden, eerlijk gezegd. Alexander, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ruud.
1: Ben jij nu samensteller of ben je dan museumbaas? Of ben jij tentoonstellingsmanager? Hoe moet ik het voor me zien?
2: Gepast curator.
1: Ah, oh, natuurlijk. En ik weet ongeveer wel wat jij spaart en waar je in geïnteresseerd bent. Maar wat ga ik zien als ik naar Delft Bloeit, de schatkamer van Alexander Pechtold ga?
2: Nou, dan moet je naar Lisse toe. En in Lisse is een hartstikke leuk museum. Ik denk dat niet veel mensen het kennen, maar dat heet Nationaal Museum de Zwarte Tulp. En natuurlijk het tulpenseizoen is nu net wel een beetje voorbij. Maar in Lisse is meer te beleven. En wat ze daar hebben gedaan in het plaatselijk museum is dat ze zo nu en dan iemand uitnodigen waarvan ze ook denken, nou, die heeft misschien ook wel een leuke keuze, die heeft wat te vertellen. Om daarvoor een half jaar lang een paar museumzalen in te richten.
1: Ja, jij bent van huis uit kunsthistoricus, hè? Wat merkt de bezoeker daarvan?
2: Nou ja, ik ben nu een klein jaar burgemeester van Delft. En Delft staat natuurlijk bekend om zijn...
1: Delft Blauw.
2: Juist. Naast de Oranjes hebben we Delft Blauw. En het leuke is dat dat vaak ook heel veel met bloemen...
1: Was dit een quiz eigenlijk dat je mij uitprobeerde? Twijfelde jij of ik het wel of niet zou weten?
2: Ik ben heel benieuwd wat hij nou gaat zeggen.
1: Nee, maar twijfelde je een beetje aan mijn culturele kennis?
2: Precies. Ja, nee, maar ik dacht misschien dat de luisteraar dan ook even denkt van... Oh ja, wat was het in Delft? Ja, oh, dan moet ik weer eens naartoe naar Delft.
1: Ja, precies. Delft. Ja, precies. Oké, ga verder.
2: Maar wat je daar dus gaat zien, is dingen... Ons eigen museum, Prinshof, is vanwege een hele grote verbouwing een tijdje gesloten. Dus ik dacht, hoe leuk is het om een paar topstukken uit het museum in Delft naar Lisse te brengen. En dat zijn dus allemaal dingen die met bloemen, tulpen en zo te maken hebben. Dus je ziet veel Delft Blauw, zoals prachtige tulpenvaas. Zo'n vaas die uit meerdere lagen bestaat, waar je dan een stuk of 20 tulpen in kan doen. En scholieren hier hebben daar papieren tulpen gemaakt die daar nu allemaal in staan. Maar je kan nog veel meer zien, ook van Delftse kunstenaars. Dus het is niet alleen oude spullen, maar ook modern.
1: Maar je bent dus curator?
2: Ja.
1: Maar ook je eigen collectie is daar te zien.
2: Nou ja, ik was natuurlijk... Ja, ze verleiden je om ook dingen van thuis mee te nemen. En ik heb
1: dus
2: ooit
1: bestek.
2: Nu staat het 1-1, de wild. Nee, ik heb ooit een keer op een kleine kunstbeurs van een mevrouw... Ja, hoe verzin je het? Ze heet Margriet Blom. Een hele mooie keramische bol. Het lijkt een beetje een amaryllisbol, maar is heel groot... gekocht. En iedereen die hem ziet, die wil er even aan zitten, want die denkt, is dat nou een echte bol? Nee, hij is dus van porselein. En die staat er ook.
1: Oké, dus eigenlijk... Maar wie wil je als bezoeker?
2: Nou, eigenlijk alle mensen die denken, goh, Zuid-Holland, toch eigenlijk hartstikke leuk. Een fietstocht door de Bollenstreek. En als je dan in Lisse komt en denkt, hey, wat leuk. Veel dingen uit Delft, nu niet in Delft te zien, maar wel in Lisse. Ik vind het ook een leuke samenwerking als gemeentes. Ik heb het ook samen met de burgemeester van Lisse geopend. En het is nog tot en met februari volgend jaar. Dus je kan er nog alle tijd om er naartoe te gaan.
1: Nou, wat gezellig. De tentoonstelling is te zien, Museum De Zwarte Tulp in Lisse. Tot eind februari, heb je net gehoord. Gastcurator Alexander Pechtold, mag je ontzettend bedanken.
2: Dankjewel en leuk om weer eens terug te zijn.
1: Ja, en geniet ervan.
3: Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

0: dames en heren, tot zover dit radioprogramma. Tot zover dit radioprogramma. Het staat hier twee keer, dus ik dacht, deze ook twee keer voor.
1: Keurig.
0: Zometeen Emily Claire de Wild met het programma Het Oor wel ook wat.
2: Mooi.
0: Emily Claire, wat ga je doen vanavond?
2: Wij hebben in Liever Live onder andere Harry Nielsen met live versie van Coconut. En het is zo goed.
0: Oh, wat
2: klinkt
0: leuk.
2: Leuk. Ja, heb ik gevonden vandaag.
0: Lekker bij dit weer ook.
2: Ja, precies. Put the lime in the coconut. En er is een nieuw tv-programma van KRO en NCRV. Dat heet De Verloskundigen. Over verloskundigen.
0: Oh,
2: we bellen met een van die verloskundigen.
0: Is dat met een verlosser?
2: Nou, het is wel een verlosser uit
0: dat
2: de
0: past wel bij het geloof, de verlosser.
2: Dat is wel een gat in de markt. Dit,
0: ja,
2: dit is echt een briljant idee eigenlijk. Zullen we het pitchen bij de EO?
0: Ja, dat lijkt me leuk. Zullen we het samen doen dan?
2: Ja. Ja.
0: Zeg, over verlossen gesproken. Ik ga het lieve live doen. Zometeen wat...
2: Wat is je vraag?
0: Weet ik dus niet wat mijn vraag is.
2: Ja, dat dacht ik al.
0: Ik
2: heb gisteren dus gevaren.
0: Oh.
2: In Broek in Waterland.
3: Zo, oh, dat is zo mooi.
2: Mooi daar?
0: Dat is heel mooi, ja.
2: Oh,
0: ja.
2: Dat is echt leuk. Krijg je twee uur een bootje mee?
0: Dat is de achtertuin van de hemel. Dat is echt...
1: Noemen ze dat zo?
2: De verlosser. Hé, hey, en dan nemen we het op in Broek in Waterland.
0: Ja, dat is, voor mensen die dat niet kennen, ga er niet heen.
2: Leuk, precies.
0: Want het is nu nog zo mooi.
2: Ja, het is heel rustig meer. Maar het is prachtig. Dat is echt leuk om te doen.
0: En wie ga je bellen?
2: De verloskundige.
0: Oh ja, niet iemand anders op.
2: Goed gesprek dit.
0: Niet iemand anders op?
2: Nee.
0: Oké. Nou, we zien dan de eerste. Zijn we allemaal scherp, jongen?
2: Ja,
0: oké.
1: Graceland, Paul Simon.
3: Jezus, het is gewoon niet normaal. Ja, ik bedoel, ik ben al niet heel snel, maar het is gewoon...
0: Weet je wat ik dacht, serieus? Wil je me even opnieuw opzetten? Weet je wat ik dacht?
1: Nou,
0: ja, ik hoorde eerst, bij de eerste dan dacht ik... Time balance, I'm specialized in love, of zoiets.
1: Ja, specialized
2: in you.
0: Ik zoek wel even of ik... Ja. Kijk of ik uit mijn nek zit te lullen.
2: Oh,
1: nou, dat is wel een klein beetje wat je bedoelt.
2: Dus, zit een plagie plaat?
0: Misschien wel.
2: No.
0: Dames en heren, tot zover ons gesprek. Tot zover de Is dat niet echt... Ja, sorry, ik heb last
2: van een hittegolf. Heb jij een hittegolf?
3: Het is gewoon warm.
0: Ik heb een hittegolf.
2: Ik denk het ook, ja.
0: Nee, ik rij elektrisch. Mag ik jou in een...
2: Nee.
0: In, ooit? Oké, dan niet. Oké, dan morgen. Niks
4: is NPO Radio 2.
0: Tot ziens, Emily.
5: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
7: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
8: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
7: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
8: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met de hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
11: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
12: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
13: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
12: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
13: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
14: Lekker lezen. Reizen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
16: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen, dat is de ja van Jumbo.
2: Zes uur, goeie avond. Je bent bij NPO Radio 2 nog steeds. En NOS Journaal krijg je van Joeri Stubenitski. Joeri, goeie avond.
19: Goedenavond, Emily. Vanaf woensdagmiddag geldt in het midden en zuiden van het land code oranje. Het KNMI heeft dat besloten en noemt het uitzonderlijk.
20: Ja, we hebben de oranje nu afgegeven omdat we verwachten dat het zeker 3 dagen een maximumtemperatuur van 34 graden bereikt gaat worden. Maar in de loop van de week kan het zelfs nog warmer worden. Dus het gaat echt heel warm worden en dit betekent... Nou, wij verwachten echt voor iedereen iets.
19: Vooral ouderen, kwetsbare mensen en mensen die zwaar werk doen... wordt geadviseerd extra voorzichtig te zijn, veel te drinken en uit de zon te blijven. In het Verenigd Koninkrijk geldt woensdag en donderdag zelfs code rood. Daar kan de temperatuur op sommige plekken oplopen tot 40 graden of meer. Extreme hitte kan ook leiden tot stroomuitval, waarschuwt het Britse KNMI. De Britse politicus Andy Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. En daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier. Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Hij stond al lange tijd onder druk om op te stappen. Burnham is de vertrekkend burgemeester van Manchester. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een trekker. Het gebeurde toen de man vanochtend rond 8 uur in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem is, is niet bekend. En over een uur kan er een record worden neergezet op het WK. Als Lionel Messi vanavond een doelpunt maakt... dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een WK-voetbal. Vertelt commentator Jeroen Elshoff.
21: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog 1 goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken. Want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
19: Vanaf 7 uur speelt Messi met Argentinië tegen Oostenrijk. Het weer vanavond en vannacht droog bij 11 tot 17 graden. Morgen zonnig, maximaal 32 graden. En de dagen daarna dus stukken warmer.
2: Dankjewel, Joeri. Dan de files bij de ANWB is Erik Evengroen. Hi, Erik.
22: Hi, Emily. Goedenavond. Ja, het drugsmoment van de avondspits ligt alweer even achter ons. Maar op een aantal plekken nog flinke vertraging. Zoals op de A2 om te beginnen, van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Vughten en Waardenburg rijdt het langzaam en staat het stil over 17 kilometer. Dat kost je zeker een half uur. En dat heeft vooral te maken met de afgesloten A27. Voor werkzaamheden. De A4, Rotterdam richting Antwerpen, richting Amsterdam in dit geval. Voor Zoeterwoudendorp 13 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dan staat er een vrachtwagen met pech op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, ter hoogte van het Prins Klausplein. 1 rijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En tenslotte nog behoorlijk wat oponthoud op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Bij Knoopend Markjesaat gebeurde nog een ongeluk. 5 kilometer file met een half uur vertraging.
2: Dankjewel. Zometeen dus het Orgeloop, wat we beginnen met Paul Simon. Graceland komt eraan.
18: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
23: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
24: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
23: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
24: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
25: Handgemaakt design,
0: voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
0: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
25: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
26: Kan het ook sneller?
25: Ondernemers pakken meteen door.
26: Ik voel dat doorpakken niet.
25: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
26: Sneller!
27: Brilbeu? Lenzenzat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
28: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
27: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
29: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract. Maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso. Die regelt het zo.
30: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
29: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C. Let's
31: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
32: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer live.

0: perfecte roadtripmuziek eigenlijk, hè? Graceland, Paul Simon hier in het oor. Goedenavond.
1: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: Hi, welkom bij het oor. De zweethanden-editie, de zweetborsten-editie, de zweetbillen-editie. Dit is eigenlijk gewoon de plek, ik heb over nagedacht, waar alle soorten weerliefhebbers zich verzamelen, omdat wij een soort van klimaatneutrale safe space zijn. Want of het nou plaknachtenseizoen is voor jou, of juist elektrische dekentijd, kan ook. Ik ben er voor je. Zometeen bellen we met verloskundige chef van het nieuwe tv-programma De Verloskundigen. Hij heeft inmiddels meer dan 1250 kinderen op de wereld geholpen. En dat levert daarom ook een wonderschoon tv-programma op. Hoor je allemaal zometeen. En vandaag, het leent zich ook voor uitstekende, goede, fijne muziek. Net als elke andere dag. Dus in Liever Live vandaag Harry Nielsen met een hele fijne versie van Coconut. En ik heb nog een hele vette plaat. Jimmy Cliff komt langs. Hard. Rigiera heb ik. Ja, wat heb ik niet? Scouting for Girls bijvoorbeeld. Nee, die heb ik

Miles Smith en Now Horan en Drive Safe. Als er een lijst zou bestaan, die bestaat waarschijnlijk wel, van liedjes met iconische intro's, dan hoort deze er zeker bij. En laat ik nou net de baas zijn van dit programma. Dus ik dacht, ja, die gaan we draaien. Ik heb het over Crazy on You van Heart, met Nancy Wilson op gitaar natuurlijk, en die waanzinnige strot van haar zus. En het is geschreven door de gezusters, namelijk over de geliefde destijds van Ann Wilson, mede bandlid Mike Fisher. Hoe cool trouwens, hè? Als iemand zoiets voor jou schrijft, dan sta je echt op de berg, toch? Of noem je dat? Top of the mountain? Top of the hill? Nou, maakt niet uit. Je snapt wat ik bedoel. Heel leuk, in ieder geval.

0: over de geliefde destijds van Ann Wilson. Mede bandlid Mike Fisher. Hoe cool trouwens, hè? Als iemand zoiets voor jou schrijft, dan sta je echt op de berg, toch? Of noem je dat? Top of the mountain, top of the hill? Nou, maakt niet uit.
1: Je snapt wat ik bedoel.
0: Heel leuk, in ieder geval.

0: van Jack Johnson. En over warme klanken gesproken. Ik kreeg een heel leuk ingesproken appje via de NPO luisterapp van Priscal. Hi Priscal.
1: Met deze temperaturen sta ik in mijn tuin in mijn strakke onderbroek altijd op zoek naar Radio 2. Of naar Radio 2 op zoek. Het is maar net hoe je het bekijkt, vanuit welke hoek. Groetjes, Priscal uit Oorschot.

0: Ik vind het wel heerlijk, al die zomerse platen hier op NPO Radio 2. Jimmy Cliff en Reggae Night. Inmiddels is half zeven. De NOS headlines krijg je van Joeri.
1: Het KNMI heeft vanwege de hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. En die code gaat vanaf woensdagmiddag in om 12 uur. Bij een plofkraak op een juwelier in Bussum hebben inbrekers afgelopen nacht alleen nepsieraden gestolen. De winkel ligt in puin en de buren hebben ook veel schade. De Amerikaanse platenbaas en muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werkte met de grootste sterren, zoals Whitney Houston, Carlos Santana, Bruce Springsteen, Rod Stewart, Alicia Keys en nog heel veel anderen. Clive Davis was 94 jaar. En door de hitte draaien ze ook overuren bij de ANWB. Dat merkt ook deze wegenwacht.
2: Nu het zo warm wordt, hebben we automatisch altijd wel wat meer werk. Meer koelproblemen onder andere. Accu's die het ook met de extra hitte eerder begeven.
1: Ja, zo klinkt dat dan om gek van te worden. Daarom adviseert de Wegenwacht ook altijd om genoeg water in je auto te hebben en bijvoorbeeld een paraplu voor schaduw. In een half uur tijd kan de temperatuur in een kapotte auto behoorlijk oplopen. Het weer vanavond en vannacht droog bij 10 tot 17 graden. Morgen maximaal 32 graden en de dagen daarna wordt het dus flink warmer.
0: Dankjewel, Joeri. Dan is er nog een en ander aan verkeer. Bij de ANWB is nog Erik Evengroen. Hi,
3: ja.
0: Erik.
3: Hi, goedenavond, Emily. Ja, er staan toch nog een paar behoorlijke files met flink wat vertraging. Zoals op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg nog 13 kilometer langs de rijden en stilstaan. En dat kost je 20 minuten. Een half uur vertraging op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Bij knooppunt Hoflied gebeurde zojuist nog een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Een vrachtwagen met pech op dezelfde A4 van Amsterdam naar Den Haag. Die staat bij het Prins Klausplein. Eén rijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En tenslotte de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Malden is een auto met caravan geschaard. Hier is de rechte rijstrook dicht. Ook hier is de vertraging nog een half uur.
0: Dankjewel. Zometeen bellen we chef van het programma De Verloskundigen over die spannende dingen. Ja, die horen bij geboortes, hoor je zometeen.

0: Bente hier op NPO Radio 2. Aanstaande donderdag staat ze op concertatie. En wij zijn er ook bij vanaf donderdag tot en met zaterdag. In het KRO-NCRV-programma De Verloskundigen krijgen we een inkijkje in het beroep dat er eigenlijk voor zorgt dat... natuurlijk ja of niet eigenlijk, dat ervoor zorgt dat baby's veilig de wereld opkomen. Jeff is een van de verloskundigen die wordt gevolgd. Je hoort een fragmentje hier uit de show.
1: Ik had een hele lieve buitenlandse mevrouw en die wou het kindje mijn klit noemen. En toen heb ik gezegd, doe dat even niet, want dit betekent dit in het Nederlands. En dat is gewoon niet handig. En die mevrouw is heel blij dat ik dat gezegd. Dat had toch niemand gezegd. Ja, ik zeg het dan wel hoor, want dat moet je gewoon niet willen.
0: Hallo Jeff, hallo.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Moest je lang nadenken over je deelname?
2: Nou, het leek me meteen een heel leuk format om mee te werken. Alleen het heeft natuurlijk wel impact voor thuis natuurlijk, maar ook voor je cliënten, voor je collega's. En toen iedereen een beetje mee had natuurlijk, zoiets van ja, het lijkt me eigenlijk wel heel leuk om te laten zien hoe mooi het beroep is, maar ook hoe hard we moeten werken. Dus ik was vrij snel overtuigd.
0: Want wat is het leukste aan verloskundige zijn?
2: Het varieert natuurlijk heel erg het werk, maar ik ben ook enorm gek op hormonale zwangeren. Dat vind ik echt een heel leuk publiek om mee te werken.
0: En ik waarom?
2: Waarom?
0: Ja?
2: Nou ja, het is gewoon, ja, een hormonale vrouw, dat zullen heel veel vrouwen wel herkennen. De hormonen in de zwangerschap zijn natuurlijk nog veel sterker dan in de gewone maandelijke cyclus. Maar als je daar dan begrip voor kunt hebben, tips kunt geven, mee kunt leven en natuurlijk leuk als man zijn, dan ben je dat nog heel erg begrijpt. Soms wel beter dan de man die ernaast zit natuurlijk dan. Ja. Is dat gewoon wel heel erg fijn om mee te werken.
0: Hel je dan ook wel eens mee?
2: Huil ik mee? Nee, ik ben niet zo emotioneel. Alhoewel, s'nachts na een mooie bevalling, als iedereen met nat oogjes staat, dan heb ik ook opeens mijn lenzen die niet goed zitten.
0: Oh, maar
2: verder valt het wel mee.
0: Maar jij doet het al 27 jaar.
2: Al best lang.
0: Ja, wat is er veranderd in die tijd?
2: Nou, er is gewoon heel veel veranderd, gewoon technisch gezien al. Hè. We hadden vroeger niet eens een mobieltje. Toen moesten gewoon de mensen die weeën hadden naar een alarmcentrale bellen. En dan kreeg ik een berichtje op de pieper dat ik moest gaan bellen en contact opnemen. Dus dat is al een hele grote verandering. We hadden geen tomtom, we hadden geen weeën, we hadden gewoon een wegenboekje waar we mee werkten.
0: Oh ja.
2: Ja, en de mensen waren ook ietsje minder mondig dan tegenwoordig. Want tegenwoordig zijn mensen ietsje mondiger geworden. Ze zoeken veel meer op. We hebben natuurlijk onze grote vriend ChatGPT, die heel goed verloskundige kan spelen. Dus soms hebben we daar toch wel wat meer werk of wat minder werk mee. Maar dat is natuurlijk een grote verandering.
0: Oh ja, maar ga je vaak dan, moet je echt met mensen in discussie? Van ja, ChatGPT zegt dit, maar dat is nergens op gebaseerd?
2: Nou, het is niet echt een discussie, het is meer goed uitleg geven. Als iemand mij bij 12 weken belt van ik heb hoofdpijn en bovenbuikpijn en ze denkt aan zwangerschapsvergiftiging, kan ik wel zeggen dat pas later in de zwangerschap kan. Dus meestal kan ik wel goed overtuigen.
0: Jeetje, maar goed, jij geeft waar nodig dan kersverse ouders medisch advies.
2: Ja.
0: Maar jij hebt ook wel eens jouw advies gegeven bij een naam, hè? Dus wat we net hoorden.
2: Ja, dat was een hele lieve, ik denk, Eritrese mevrouw die kindje mijn klit wilde noemen. En in Brabant is dat gewoon echt niet handig als je op straat moet roepen, mijn klit, kom even eten.
0: Ja.
2: Dus ik dacht, joh, ik ga het gewoon vertellen van, het is niet zo heel handig. En die mevrouw wist het gewoon niet, want ja, sprak de taal niet heel goed. En die was toch wel heel erg blij dat ze toch nog voor de aangifte een andere naam kon kiezen.
0: Ja, maar het klinkt wel alsof jij dus elke dag echt een onvoorspelbare dag kunt hebben met bezigheden.
2: Ja, dat is eigenlijk iedere dag, ja.
0: Ja, ja. Wat zou jij mensen die nieuwsgierig zijn naar dit beroep van verloskundige vertellen over het vak? Waarom is het leuk? Of misschien waarom het ook voor mannen een prachtig beroep kan zijn?
2: Nou, het is sowieso een heel mooi gevarieerd vak, want je komt met heel veel mooie dingen in aanraking, hele bijzondere gebeurtenissen, soms natuurlijk ook intens verdrietige gebeurtenissen, maar ook daar kun je heel waardevol zijn. En zowel voor mannen als voor vrouwen, het is een medisch vak, maar niet te moeilijk, dus je bent geen dokter. Het is een verzorgend vak, maar je bent geen verzorgende. Dus het varieert gewoon heel erg. En het is gewoon ja, het leukste wat er is als je zo'n baby ziet geboren worden. Ja, daar doe je het allemaal voor.
0: Ja, lijkt me echt wel wonderlijk ook.
2: Is het ook.
0: Iedere keer opnieuw.
2: Ja, het is weer een wonder dat er inderdaad ook uit twee kleine celletjes zie je zo heel mooi zo'n buik groeien in de zwangerschap. Dan komt er opeens zo'n baby uit. Die doet het dan ook meteen uit een zakje met water. Die gaat ook meteen aan een borst drinken die nog nooit melk gegeven heeft. En dan opeens wel. Dus het blijft gewoon echt heel bijzonder.
0: En heeft iemand zijn kind als chef genoemd naar jou?
2: Nou, er zijn wel een paar chefjes geboren bij ons in Den Bosch. Maar of ze niet echt naar mij vernoemd waren. Ik denk eentje wel stiekem.
0: Oh ja?
2: En de rest, ik denk meer naar je grootvader.
0: Nou, dat is ook een eer. Toch wat leuk. Te gek. En hoe is het om jezelf nu op tv te zien?
2: De eerste keer was het heel erg gek natuurlijk. Dat je denkt van, oh, ik zit daar en ik doe mijn ding. Maar het is gewoon heel leuk om ook jezelf te zien aan het werk. En ik weet ook mijn werk doe dan. Maar vooral vrienden en familie, die zijn toch wel nog intens geïnteresseerd en verbaasd. En blij als ze mij ook aan het werk zien. Maar voor mezelf te zien is het echt best wel leuk, moet ik zeggen.
0: Ja, kan ik me voorstellen. En het is vanaf nu te streamen op NPO Start. En wekelijks op zondag om 20:30 te zien bij Caro en Gervais op NPO 3. Leuk zeg, chef. Dank je wel. En heel veel succes nog in het pak. Mooie vak.
2: Graag gedaan.
0: Doei.
2: Graag gedaan. Dank je wel.

Leuk aan werken bij Radio 2 is dat we hier met z'n allen eigenlijk een stel muzieknerds zijn. Dus een klein kijkje in de keuken. Zo kom je dus ook in aanraking met onbekendere parels. In dit geval was het mijn zeer geliefde collega Jasper de Vries die met Michelle Shocked aankwam en Anchorage uit 1988. Ken je dit? Prachtig liedje. Ga er even goed voor zitten. Het is een echte uitstekende afterdinner hit.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Oh, wat een goal! Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: genieten maar.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
9: Mart, wat ga je doen?
10: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
11: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Dit is NPO Radio 2.
14: Het is 7 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. En ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
15: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
14: De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammy's. Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan er een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op het wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
16: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog 1 goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken. Want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
14: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. Het weer overal droog en zonnig, met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Ook morgen weer volop zon, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel Jeroen van der Kan. Dan is er nog wel een en ander aan verkeerd. Valt wel mee, volgens mij, ja. Of niet, Erik?
18: Zeker, dat zijn de laatste restant, kan ik er bijna noemen, van de avondspits. 3 vallen erop, de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoflied gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven. Ze hadden wel 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Een vrachtwagen met pech bij het Prins Klausplein op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is dit het geval. Had ook 4 kilometer file nog met 10 minuten oponthoud. En tenslotte de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Malden is een ongeluk gebeurt, 5 kilometer file met ook daar 10 minuten vertraging.
17: Dankjewel. Zometeen liever live en Sheryl Crow. Komt er ook aan, Soak Up The Sun.
19: Ster.
20: Hey, jij daar.
21: Heb je ook zo zin in vakantie?
20: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
21: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
20: Prijsvrij vakanties.
22: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom
0: deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
20: Boek nu een reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
19: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
22: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
23: De hele dag door.
22: Update uit Amerika, Canada en Mexico.
24: Memphis Depay schiet.
25: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
22: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
25: Wie luistert, weet meer.
26: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Zevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
22: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
25: Wie luistert, weet meer.
27: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
28: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
27: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
29: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
30: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
31: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
30: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
32: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concert at Sea.

0: Het oor wil ook wat.
1: Misschien ben je op dit moment nog wel onderweg naar een of ander zwemmeer voor wat avondelijke afkoeling. Weet je wat ik leuk vind? Een bosbad.
2: Oh, dat is in Baarn. Zit een bosbad.
1: In Baarn heb je een bosbad.
2: Ja.
1: En die is ook een beetje blijven steken in de jaren 50. Vind ik ook leuk. Alsof je er, alsof de tijd daar niet bestaat.
2: Als je heel goed luistert, dan hoor je nog van die jaren 50 roepjes. Ja. Ik heb daar wel eens gewoon, dat het bijna leeg was, gezeten in de regen natuurlijk. Ja. En toen dacht ik wel, dit is het.
1: Zou je ook polygoon zwemmen hebben?
2: Polygoon synchroon zwemmen.
1: Ja, ja. Nee. Gat in de markt. Maar het is wel leuk. Vind ik leuk. Natuur in en dan lekker gaan zwemmen. Ik was al gisteren in Broek in Waterland. Gisteren, eergisteren. Boot gehuurd. 2 uur lang. En dan gaan we van, ja, ga maar. Zo'n fluisterboot, zo'n elektrische. En dan,
2: oh, mooi.
1: Dan door de polder. Leuk man, Holland. Nederlands mooi.
2: Met al die bloeiende lelies en zo?
1: Ja, ja, en langs de schapen en de koeien. En dacht ik, oh, wat hebben we toch een mooi land eigenlijk.
2: Idyllisch dit.
1: Echt idyllisch, ja. Het was heel leuk. Hoe dan ook, hoe heet je ook bent, weet dat je hier welkom bent. Met al dan niet zweetsnor, plakrug, onderboob zweet. Dat is ook herkenbaar. Zometeen gaan we lekker liever liven, want het is maandag. Ik kijk er weer rijkhalzend naar uit. Ik heb hele vette trouwens voor je, hoor je zo meteen. Maar misschien heb jij ook wel iets leuks gezien dit weekend. Misschien was je op Pinkpop of op het Drakenbootfestival in Apeldoorn. Of Feest in het Park in Tilburg. Of gewoon op YouTube heb je gewoon een vette live versie gevonden zoals ik. En ja, die wil je horen. App me dan met de NPO Luister app. En dan spreek ik je zo meteen.

0: snelle Laat het licht aan.
1: Soms krijgt muziek pas vleugels op het podium. Wat hoor je liever live?
0: Ik vind de Harry Nilsson echt behoorlijk te gek, maar er is heel weinig beeldmateriaal van optredens van die geweldige Harry Nilsson. Want blijkbaar vond hij optreden op tv niet leuk. Hij heeft ook nooit getoerd. Gelukkig is wat er is wel vaak heel magisch. Er is heel weinig live dingen van hem. Maar het allerbeste voorbeeld van Harry Nilsson live is waarschijnlijk het concert dat hij voor de BBC gaf. In 1971 was dat. En het bijzondere is, hoewel Nilsson dus helemaal niet live speelt, is er ook geen publiek aanwezig op een paar technici na. Dat wilde hij blijkbaar niet. Het publiek dat heel even te zien is, is gewoon geknipt uit een andere aflevering. En de mensen die klappen, dat zijn dus gewoon mensen backstage. En dat andere applaus is eronder gezet. Dus ja, is het live? Ja, het is wel live, maar... Nou goed, het is wel heel goed. Het maakt niet uit. Het is zo vreselijk goed. Hier heb je Coconut in de versie. Live.

je laptop dicht te slaan, hem in de sloot te gooien en te zeggen, weet je wat, ik ga er lekker van tussen. Zorg een beetje dat weer ervoor natuurlijk. Journey, Don't Stop Believing en daarvoor Live uit 1971. Goede kwaliteit ook. Harry Nilsson en Coconut, welke kan ik voor jou draaien? Welke versie hoor je gewoon liever in de live versie? App hem maar met de NPO Luister-app. Je mag ook wat inspreken of een foto sturen, vind ik ook leuk. Dan spreek ik je zo.

0: En Sweetest Thing minder sweet is als je nog in de file staat op dit moment. Bij de ANWB is Dennis Mooi. Hi Dennis.
1: Een hele goede avond. Nou, je hebt vooral nog vertraging op de A16 op dit moment. Vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen Zevenbergse Hoek en Breda Noord staat namelijk 4 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en dat kost je 20 minuten extra.
0: Dankjewel.
2: Liever live.
0: Hallo Frank. Hoor je mij? Kun je hem op aanzetten, Sam? Hallo Frank.
3: Hallo.
0: Hallo, alles goed?
3: Ja, zeker.
0: Ja, ben jij een hitte persoon of juist niet?
3: Het is gemiddeld. De ene dag is het het lekkerder dan de ander.
0: Ja.
3: Maar het moet niet echt 35 graden zijn met... geen schaduw en geen wind. Er moet dan wel een briesje staan.
0: Een briesje, ja, dat heb ik ook. Dat is wel herkenbaar. Want ik ben ook gewoon heel blij dat het zomer is. Dus ik vind ook van mezelf dat ik niet moet zaniken. Maar aan de andere kant denk ik, ja, ik ben ook een Nederlander, dus waarom zou ik niet zaniken?
3: Nou, ik heb er dit jaar iets meer moeite mee, want ik zit aan een antibiotica-kuur sinds een week. En dan mag ik niet in de zon zitten.
0: Nee, dat klopt. Je mag niet in de zon.
3: dat mag helaas niet.
0: Nou, ik kan wel iets voor jou draaien in ieder geval om die pijn een beetje te verzachten dat je niet in de zon mag. En 13 minuten schoon aan de haak zit het, hè?
3: Ja, klopt.
0: Ja, want vertel maar.
3: Het gaat over de Dire Straits met Sultans of Swing. En dan vooral de Royal Albert Hall versie.
0: Ja.
3: Want daar is zo'n ontzettend mooie solo van bijna de helft van het nummer. En ja, daar heb ik bijna gewoon geen woorden voor om dat te beschrijven. Maar als je hem zo ziet spelen daar op die vloer en met alleen een spijkerbroekje, een wit shirtje en een spijkerbloesje aan. En hij wandelt zo door zijn eigen band heen. En je ziet hem zo makkelijk spelen en lachen naar zijn band. Dan zie je zo gewoon hoe geniaal die is.
0: Ja, het is niet normaal. Mark Knopfler is natuurlijk een van de allerbeste gitaristen ter wereld. Heb je ze wel eens live gezien? Of überhaupt
3: nee,
0: Mark Knopfler live?
3: Helaas niet.
0: Jammer.
3: En ik weet ook niet of hij nog op zijn leeftijd naar Nederland toe komt. Maar als hij dat wel komt, dan hoop ik een kaartje te bemachtigen.
0: Ja, je zou zeggen, als Bob Dylan het kan, dan vind ik dat de rest ook nog wel mag. En die zijn allemaal jonger, eigenlijk.
3: Ja.
0: Maar ik heb hem voor je gevonden. Ja, te gek, er zit inderdaad midden op, wat is het, 5 minuten of zo? Wat is het, 6 minuten? Ik weet het niet meer. Maar er zit er een enorme solo ineens.
3: Ja, het lijkt eerst alsof het nummer is afgelopen.
0: Ja.
3: Maar dan komt er nog een klein pianoriebeltje. En dan merkt het publiek ook van, nou, ze zijn nog niet klaar.
0: Ze gaan gewoon door.
3: Ze gaan gewoon door.
0: Ja, nou, ik heb hem voor je klaarstaan. We gaan hem lekker doen.
3: Helemaal top.
0: Dankjewel, Frank.
3: Graag gedaan en een hele fijne uitzending.
0: Dank je. Doeg.

0: De geweldige Kate Bush is de hekkensluiter van Vandaag in het Oor met Hounds of Love. Maar zometeen niemand minder dan Morad Elbakili die het allemaal overneemt. En lekker
1: achternaam zelfs.
0: Mauloos.
1: Wow.
0: Heb jij een tweede naam?
1: Nee, Morad. Dat zit er dan, Elbakili.
0: Niet zo.
1: Achternaam.
0: Als je niet zo.
1: Nee. Jij had een hele mooie tweede
0: Morad
1: naam.
0: Zo.
1: Heel chic.
0: Claire. Ik vind mezelf totaal geen Claire. Ik ben echt geen Claire.
1: Nee, je bent geen Claire, nee.
0: Nee, geen Claire. Nee. Maar goed, ik heb die naam wel. Zometeen Morad. Ja. Blijf lekker bij hem. Heel veel plezier. En ik ben er morgen weer om 6. Hopelijk tot dan.
2: Doei. Dit is NPO Radio 2.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die aan van Jumbo.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
13: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
2: Radio 2.
14: Het is 8 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De politie heeft in het Brabantse Halster een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-test. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken en daar was dus een match. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. KNMI geeft de waarschuwing af vanwege de hitte die wordt verwacht. Het instituut adviseert mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.
15: Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt een activiteit aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
14: Er worden deze week temperaturen van boven de 34 graden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. De Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechtenschendingen door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
16: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. En dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen en ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
14: Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen opnieuw volop zon en dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
19: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
20: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
19: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
20: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
21: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
22: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we Oranje.
21: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
23: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
24: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
25: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
26: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
27: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
23: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
28: Oranje fans opgelet.

0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
1: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. Met Morat.

NPO Radio 2 op deze bloedhete maandagavond. Maar we hebben hem weer overleefd. Buiten is die temperatuur gelukkig weer een beetje aan het dalen vanavond. Dus hopelijk ben je voldoende afgekoeld om even je hersens te kraken. Het is Mashup Maandag. Elke maandag op muzikale raadseltje. Waarbij jij hopelijk hoort welke mashup dit is. Welke twee artiesten en welke twee titels zitten er verborgen in deze mix.

0: ze deze denk ik op. Zeg maar, waarbij 5 sterren echt heel moeilijk is. Is het volgens mij 2 sterren. Redelijk goed te doen. Volgens mij. Ja, nee. 2 van de 5 sterren. Is goed te doen. De mashup van vandaag klinkt als volgt.
1: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.
0: Oké, wacht even. Misschien moet ik het wel 2 keer laten horen. Gewoon even zodat dat gitaarrifje wel even goed valt bij je, zeg maar. Komt-ie nog 1 keer. Dit is de mashup van vandaag. Ik wil allebei de artiesten en allebei de titels van je horen. Wil je er met de muzikale eer vandoor gaan? Komt-ie nog 1 keer.
1: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.
0: Nou, kom maar door in de NPO Luister-app. De NPO Luister-app staat open voor al je antwoorden. Welke 2 artiesten en welke 2 titels hoorde je hier voorbij komen? En als je me dan toch hebt, mag je me meteen vertellen welke van de 2 je wil horen hier op NPO Radio 2. Sugar Ray met Fly is onderweg naar Somje.
2: Er is maar 1.
3: NPO Radio 2.
2: Radio 2.

0: even terugkomend op die match van maandag. Hè. Ik gaf hem 2 van de 5 sterren qua moeilijkheidsgraad. Moet ik denk ik even op terugkomen. Ik geef hem 4 van de 5 sterren. Hij is best wel lastig. Ik dacht dat het gitaarriffje misschien wel heel herkenbaar was. Als in van die artiest, maar dat is het dus blijkbaar niet. Ik laat hem nu nog 1 keer horen. Je hoort een hele kleine korte mix van een kleine 15 seconden. In die 15 seconden zitten 2 artiesten en 2 titels verstopt. Maar ze kloppen heel erg lekker bij elkaar. Dus het lijkt 1 nummer. Het zijn echt de 2 losse nummers. Maar welke 2 artiesten en welke 2 titeltracks zoek ik? Dat is de vraag. Let op, komt hij nog 1 keer. De mashup van vandaag.
1: And then just hurt me till I can get my satisfaction. Push me.
0: Nou, kom maar door via de NPO luister. Welke 2 titels en welke 2 artiesten hoorde je net in de mashup? En als je me dan hebt, of als je me belt, kan ook 0800-1122. Laat me dan meteen weten welke van de 2. Word je gelukkig van als ik die zo meteen draai hier op de radio? Afgesproken, let's go. Het is misschien wel de meest gebruikte zin in de popmuziek. I love you. En dat is natuurlijk ook logisch, want het is de meest simpele manier om aan iemand de liefde te verklaren. Toch heeft Christine McVie van Fleetwood Mac altijd al een hekel aan deze woorden gehad. Ze vond het veel te cliché om dat uiteindelijk in een liedje te gebruiken. Dus toen ze in de jaren 80 een nieuw liefdesliedje aan het schrijven was voor Fleetwood Mac, zat ze natuurlijk lang te puzzelen. Wat voor term kan ik dan wel gebruiken? Tot er opeens woorden op papier verschenen die je nog altijd kan meezingen. I wanna be with you everywhere. Haar manier om te zeggen dat je van iemand houdt. En dat leverde dit fijne liedje op. Fleetwood Mac met Everywhere op NPO Radio 2. En zometeen Joshua Peter en Bones.

richting Zeeland gaan het komend weekend. Je gaat hem daar live zien bij Concert at Sea. Joshua, Peter en Bones. Wij zijn erbij en we gaan ook een heleboel uitzenden. Dus als je niet richting Zeeland gaat, krijg je toch een heleboel mee. Dat beloof ik je. Hey Larissa,

0: Hallo, hallo, Almelo. Oké, je hebt hopelijk lekker genoten van het weer vandaag.
1: Ja, zeker.
0: Was je aan het werk of kon je ergens op het terrasje zitten?
1: Nou, ik heb de hele dag eigenlijk gewerkt. Maar ik ben nu vrij en ga ik even zuinen samen met mijn vriend Jordi. Die zit hier naast mij, die luistert ook mee nu.
0: Dag vriend Jordi.
1: Jorik, sorry.
0: Dag vriend Jorik. Hallo.
1: Dus je
0: gaat lekker in de tuin zitten met een heerlijke cocktail of...
2: Een biertje.
0: Biertje, ja, ook goed. Ook goed. En het muzikale brein achter het antwoord. Want ik laat je even de mashup horen. Wie was dat van de twee?
1: Nou, mijn vriend hier naast mij, die hielp mij hiermee.
0: Was dat een lastige? Ene... Ja, hè?
1: Ja, ik vond hem erg lastig. Hij vond bij hem, hij wist hem eigenlijk gelijk al wel.
0: Oké, let op. Voor de mensen die hem hebben gemist, de mashup van vandaag klinkt als volgt.
3: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
0: Kwamen echt ongelooflijk veel foute antwoorden binnen. Dat heeft ook te maken met de gitaartrek. Mensen dachten dat het Midnight Oil was met Beds Are Burning. De Rolling Stones met Can't Get No Satisfaction werd ook genoemd. Sorry, wat zei je?
1: ECDC met Thunderstruck. En Satisfaction... Met Benny Benaldi,
0: Ja, Benny Benassi, hè, inderdaad. Oké.
1: Okay.
0: Ja, Benny Benassi, Satisfaction, inderdaad. En dat tegenover AC/DC en Thunderstruck. En als je dan moet kiezen welke van de twee je hoort op de radio, waar word je blij van?
1: Nou, voor ons kan het er maar één zijn. En dat is natuurlijk AC/DC.
0: Ah, Thunderstruck, het is lekker op die gitaar. Komt-ie aan, Radio Keihard daar in Almelo.
1: Dankjewel.
0: Dag.
1: Doei.

0: niet eens geboren was in de jaren 70. Ik heb het over niemand minder dan Bruno Mars. Ja, hij vult volgende maand gewoon 4 keer de Johan Cruijff Arena. En daar speelt hij ongetwijfeld ook zijn nieuwste single. Die heet namelijk On My Soul en is ook zo'n fijne soulplaat dat hij deze week is uitgeroepen tot NPO Radio 2 Topsong.
1: Deze week is On My Soul van Bruno Mars, NPO Radio 2.

en er zitten nog maar een paar balletjes in, hè? Vijf, om precies te zijn. Dus nog vijf categorieën die kunnen vallen, waarbinnen jij je favoriete plaat mag aanvragen. Dat zometeen. Dit is eerst Oasis en Wonderwall.

0: Oasis, Wonderwall, op NPO Radio 2. En dan is dit het moment dat het apparaat aangaat. Het is tijd voor...
1: De ballen van Morat.
0: En mijn ballen worden gehusseld, gaan alle kanten op... en dan komt er één balletje uit het apparaat geblazen. Even kijken, het is balletje 36. Dan moet ik even naar mijn overzichtje... en dan kijk ik wat er bij 36 staat. Lente. Mensen, we kunnen weer heel origineel gaan proberen te doen... maar laten we gewoon gaan voor de allerlekkerste plaat. Dus ook al is het een plaat die je misschien wel verwacht... en hij is gewoon heel erg lekker, dan mag je hem ook insturen. Laten we dat met elkaar afspreken. Categorie is lente. Welke fijne plaat over de lente moet ik zo meteen voor je gaan draaien... hier op NPO Radio 2. Je mag me appen. Gebruik daarvoor de NPO Luister-app. Maar je mag me natuurlijk ook bellen met je lenteplaat. 0800 1122.

0: NPO Radio 2.
1: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux. Vakmanschap van Nederlandse bodem.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
4: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
9: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zeta Bever Bijts. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Dit is NPO Radio 2.
10: Het is 9 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Volgens een VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans de impopulaire Keir Starmer op te volgen als premier. Of Burnham een hele andere koers kan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjan van der Horst.
11: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte voor deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer.
10: DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kerkendevechter maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze de opvolgers van Gordon en Vrouwtje de Bot. Hun ochtendshow begon in september, maar de luistercijfers vallen tegen. Lionel Messi is nu in zijn eentje topscorer alle tijden op WK's. De Argentijn maakte in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Commentator Suze van Kleef zag het gebeuren.
12: Medina was helemaal vrij en die vindt vervolgens niet een Almada die daar staat te wachten. Want Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
10: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met de Duitser Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer droog en zonnig, het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen opnieuw volop zon bij 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
14: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
18: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: De ballen van Morat.
22: Ja, balletje 36, de categorie die daarbij hoort is lente. Wat komt er binnen in de NPO Luister-app?
23: Lente, dat doet mij denken aan een classic. Mr. Blue Sky, Electric Light Orchestra.
22: Leuke optie, dankjewel.
24: Mooi, Murat Mion. Ramstein, Sonne.

0: Ja, we zijn dus op zoek naar de allerbeste plaat die we kunnen linken aan de lente. Heb je die jou nog niet opgestuurd? Het kan nog in de NPO Luister-app.
1: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. Met Morad.

0: Robbie Williams, Feel. De extra lange albumversie op NPO Radio 2.
1: Hey, Jerry.
2: Dag.
0: Hallo, Apeldoorn, hè?
2: Ja, klopt. Aan
0: het werk als vrachtwagenchauffeur. Nou, nu ik eindelijk weer eens een keer een chauffeur aan de telefoon heb. Even gewoon een vraagje over een technisch dingetje gewoon.
2: Want
0: je luistert dus radio en muziekradio in je vrachtwagen. NPO Radio 2. Ja. Maar heb je dan ook echt een super dik vet geluidssysteem met een subwoofer en alles erop en eraan?
2: Nee, gewoon een standaard radio-installatie.
0: Oké, maar de plaat die je aanvraagt als lenteplaat is wel een plaat die echt wel wat bassen nodig heeft.
2: Ja, de speakers die krijgen zwaar zo meteen.
0: Oké, ja, dat begrijp je wel, hè? Oké. Helemaal goed, helemaal goed. En je bent ook net begonnen met je dienst, dus het is een heerlijke kickstart.
2: Ja. Inderdaad.
0: Wat is die hele fijne lentetrack die ik voor je moet instarten?
2: R&B met Spring.
0: Ja! De grap is dat vorig jaar, toen dit balletje ook viel, toen liet ik een klein stukje van deze plaat horen. En gewoon als suggestie van, dit komt ook binnen via de NPO Luister-app. Maar omdat ik hem afbrak, kreeg ik zoveel boze berichten in de NPO Luister-app, dat ik dacht van, oké.
2: Ja, wat ga je nu doen?
0: Nee. Dus of je laat hem horen, of je laat hem niet horen.
2: Precies.
0: Oké, komt hij aan. Radio op 10.
2: Dank je wel.
0: Radio op hart bedoel ik, hè. Yo.
2: Dank je wel.
3: Spring rustling in the trees. Fill my heart with delight. Rebirth of all kind. Sceneries which fulfill my soul.

Pink samen met Willow Sage Heart en Cover Me in Sunshine op Radio 2. Het was 1964 in het kleine Amerikaanse plaatje Freehold in New Jersey. Een puber maakt met zijn vader ruzie over op welk kanaal de tv komt te staan. De vader die wil graag naar een oude serie kijken, maar die puber die kijkt liever naar The Beatles. Die puber is niemand minder dan Bruce Springsteen. Op het moment dat hij de Beatles op tv zag, werden zijn ogen geopend. Want blijkbaar was er buiten het kleine dorpje ook een hele andere wereld vol creativiteit. Bruce wist, ik moet de grote wereld in. Ik word muzikant. Hoe zijn muziekcarrière vanaf daar liep, ja, dat hoef ik je natuurlijk allemaal niet te vertellen. Maar langzamerhand begon de grote Bruce toch weer terug te denken aan dat kleine plaatsje. Het was misschien niet altijd goed, maar het blijft toch de plek waar hij opgroeide. En daarom schreef hij dit ene liedje. My Hometown hoor je nu op NPO Radio 2.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over, Till It's Over op NPO Radio 2. Maar toch, het einde van de show komt langzaam in zicht. Dus ik heb deze avond toch één belangrijke vraag aan je. Welke plaat is...
1: Smallhats Most Wanted.
0: Elke dag weer de twee liedjes die we tegenover elkaar zetten... die een bepaalde overeenkomst met elkaar hebben. En de vraag is, welke van de twee wil jij zo meteen horen op NPO Radio 2? Welke van de twee is Morad's Most Wanted? Vandaag hebben we twee liedjes die wel een hele grote overeenkomst met elkaar hebben. Het is namelijk hetzelfde liedje. In 2002 kwam deze Coldplay-klassieker uit...

Clarks. Het is nog steeds een van de fanfavorieten die ze bij elke show spelen. Maar in 2006 kreeg Coldplay een opvallend verzoek van de Cubaanse Buena Vista Social Club. De vraag was of ze samen een nieuwe versie konden maken. Nou ja, en dat werd dan deze.

0: Tim Del Mundo versie. Ideaal, denk ik, toch? Voor deze zomerse dagen en dan ook vandaag gewoon vooral. Nou ja, oké, voor het origineel van Kloks, dan stuur je optie A in de NPO luisterapp. En luister je liever naar de versie met de Buena Vista Social Club, ja, dan moet je me optie B sturen. En dat stemmen, dat doe je dus allemaal heel erg makkelijk via die NPO luisterapp. Bob Marley en de Wailers, als we het dan toch over lekker weer hebben, ga ik zo meteen voor je draaien met Buffalo Soldier na Ilse de Lange.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Ilse de Lange met Something Good.

Oei. Wat een nieuws allemaal, hè? Wat een avond is dit. Bob Marley en de Wailers, Buffalo Soldier op NPO Radio 2. Oké, want we hebben hier natuurlijk nog steeds die twee platen waarvan ik me afvraag welke wordt zometeen Morad's Most Wanted. Jij bepaalt. Het zijn allebei eigenlijk dezelfde liedjes, Clocks. Allebei van Coldplay, alleen de ene is dan het originele, optie A. En de tweede is dan de Ritmo del Mundo-versie. Dat is de versie met Buena Vista Social Club. En dat is volgens mij wel een hele toepasselijke voor deze avond. Met dat lekkere temperatuurtje. Ik kreeg ook al een foto van iemand die zijn zwembad aan het thermometen was. Moet opeens denken aan de thermomok. 31 graden, is dat lekker als het water zo warm is? Nou ja. Stemmen kan nog dus. Optie A voor het origineel, optie B voor de Buena Vista Social Club versie. Kom maar door via de NPO Luister-app. Dit is Chris Stapleton.

hij maakt ook nog een leuke woordspeling. Als het beste bij het weer en tijdstip van de dag, als ik even op de klok kijk. Oh, oké. Okay. Ladies and gentlemen, 82% van de stemmen gaat naar Coldplay samen met de Buena Vista Social Club, inderdaad. Clocks, The Rhythms, Del Mundo versie.

0: Coldplay en de Buena Vista Social Club met Clarks. En dan wel in de Ritmo del Mundo-versie hier op NPO Radio 2. Hey, Tim is uitgeleend aan de middag, maar het oordeel moet blijven rollen. Daarom schuift vandaag de tijdelijke opperrechter van de popcultuur aan. Ladies and gentlemen, Gijs Hakker. All right.
1: Gijs Finale. Oordeel.
0: Ja. Gijs.
2: Morad.
0: Hoe is het met je?
2: Het is goed. Ik vind jouw aankondigingen steeds... ze doen mij steeds meer blozen.
0: Wat heb ik gezegd dan?
2: Nou, iets met een opperrechter. Ja. En de woorden worden steeds groter, joh. Ik vind het waanzinnig.
0: Nou, je gaat in ieder geval erg lekker. Ben je eigenlijk een ochtendmens?
2: Of ik een ochtendmens ben? Nou, eerlijk? Nee, niet echt. Nee. Ik
0: je bent
2: zit,
0: niet te bellen, hè?
2: Ik ben altijd te bellen, maar... Okay. Ik neem gewoon niet op.
0: Je hoorde het net. Klopt, de Buena Vista Social Club. Dus ik blijf het even in die Latin hoek zoeken.
2: Ja, leuk.
0: Buena Vista Social Club of... Oh! Ja. De mannen van de Buena Vista Social Club zijn wel legendes, hè?
2: Ja.
0: Maar jij bent de oprechter, jij mag het zeggen. Ja. Dus Manu Chao of Buena Vista Social Club?
2: Nee, ik hou hem voor nu nog bij Buena Vista Social Club.
0: Oké, Buena Vista Social Club of...
2: Jennifer Lopez!
0: Latina Queen, hè?
2: Oh. Ja, nu heb ik zin om te dansen. Jennifer Lopez.
0: Oh, Jennifer Lopez wint het gewoon van de Buena Vista. Oké,
2: voor nu wel, ja.
0: Jennifer Lopez of...
2: Santana, toch of niet?
0: Ja, Santana deze.
2: Ja, maar dan ga ik puur even uit van waar ik nu zin in heb. Jennifer Lopez.
0: Oké, dat mag ook, zeg maar. Dan is zij de grote winnaar van deze maandag. Zometeen meer Gijs in Tim's Avondslot.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Ster. Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
6: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
5: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met... misschien wel een stukje van die oude laptops en printers... die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten... en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
13: Precies! Worstje?
12: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
13: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
12: Nee,
13: meerdere
12: worstjes. Dank je wel.
13: 20 worstjes!
12: Ik hoef geen worst.
13: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding!
12: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen?
13: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
12: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
3: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van. Maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
2: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer, het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog. En bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Jeroen van Kam, dankjewel. Het hele weekend is te hard gewerkt om de balzaal van Tim's avondslot schoon te krijgen voor een nieuwe week vol muzikaal avontuur. En alles glimt weer als vanouds, dus kom snel binnen. We gaan de laatste 2 uur van maandag 22 juni ontkurken. De poortwachters van vanavond zijn van koninklijke komaf, maar ze verlangen naar vrijheid. Wie het zijn, hoor je zo?
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
10: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
11: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
12: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie.

0: sexy motherfucker.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur? Jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghettilepel. Welkom op Tim's Avondslot.
2: Vrolijk maandag, vrolijk zomer, het is vrolijk Tim's Avondslot. Nog altijd zonder kasteelheer Tim. Hij bestiert de lunch op NPO Radio 2, dus ik mag mijzelf nog de komende twee weken de interim kasteelheer van het avondslot noemen. Ik ben Gijs, ik loods je richting 12 uur, richting de zoveelste nacht dat het niet kouder gaat worden dan een voorzichtige 20 graden. En richting een nieuwe dag waar het kwik wederom boven de 30 graden gaat uitkomen en het de komende dagen alleen nog maar warmer gaat worden. De griffier van het avondslot is er wel bij. Milou, vrolijk goedenavond.
3: Vrolijk goedenavond, Gijs.
2: Hoe warm is de interne temperatuur aan die kant?
3: Nou, het gaat wel weer. Maar vanmiddag zat ik ergens tussen de pizza oven en Mount Doom, denk ik.
2: Oh, afschuwelijk.
3: Ja, het wordt alleen nog maar erger.
2: Maar was je ook aan het pizza bakken?
3: Nee.
2: Maar het was gewoon samenloop van omstandigheden?
3: Samenloop van omstandigheden.
2: Afschuwelijk. Ik ben dus een heel klein beetje zenuwachtig, want ik heb vandaag mijn laatste motorrijles gehad. Ik moet morgenochtend op. Ik moet morgenochtend examen doen. Ik ben dus vanochtend 3 uur motorwezen rijden in de zon. Dat was best heet. Maar dat viel mij op. Je kan dus, als ik kom aanrijden, kun je niet zien dat ik les heb. Want ik heb les op een normale zwarte motor. Alleen aan de achterkant zie je dan een blauwe L. Of eigenlijk een witte L op een blauw bordje. Maar goed, het was mooi weer vandaag. Veel mensen op de motor en die gaan zwaaien. Dat doen mensen op de motor, die zwaaien naar elkaar. En die doen dan het internationale en universele, hé man, gebaar. Weet je wel?
3: Is dat overal hetzelfde, over de hele wereld?
2: Volgens mij wel. Dat is gewoon je linkerhand optillen en dan 1 of 2 vingers. Het gebaar waarmee je dan volgens mij zegt, hé, kruikmotor. Vet man.
3: Moet je daar ook examen in doen? Moet je dat daar ook even laten zien?
2: Dat is dus een beetje het ding. Ik ben daar nog niet zo behendig in. En ik weet ook niet wat mijn instructrice daarvan vindt. Want dan komt er een motor aan en dan zie ik, hé man, zie ik zo'n handje de lucht in gaan. Dan denk ik, ja, ik zwaai niet terug. En elke keer voel ik mij dan een beetje de lul. Want ze komen aanrijden. Dus denk ik, hé vet, gaan ze zwaaien, zwaai ik niet terug. Dus ik voel mij daar een beetje rot over. Dus mocht je vandaag ergens in Twente op een motor hebben gereden en je kwam iemand tegen die niet terugzwaaide, dan bij deze, hé man, zet de motor.

avondslot even naar de verrukkelijke 15. Zoals wordt gezegd, de meest eigenwijze hitlijst van Nederland, die je elke zondagavond hoort uit de mond van Leo Blokhuis hier op Radio 2. En dan zoomen we in op de top 5. En dan beginnen we natuurlijk bij de nummer 5. Daar vonden we gisteren Lala Young en From Down Here.

Messi had ze een van de grootste hits van vorig jaar te pakken. Ze werd meteen dé festivalsensatie van het moment. En dat ging wel ten koste van de mentale gezondheid van Lola Jong. Daar zingt ze over op haar nieuwste single. Die vond je dus op

was de NPO Radio 2 topsong van vorige week. Roxanne Hazes en Tranen in de Giftshop. Een liedje over heimwee na de vakanties van vroeger. Samen met haar ouders ging ze altijd nog even langs de giftshop voordat het vliegtuig huiswaarts keerde. En

op 1 in de verrukkelijke 15. Een voorproefje van het nieuwe album Stray Dogs van Nothing But Thieves dat in september moet verschijnen. Evolution stond hoog bovenaan. Je kunt stemmen voor de komende verrukkelijke 15. Die hoor je komende zondag bij Leo Blokhuis. En dat doe je via NPO Radio 2.nl. Ja.

0: ik kies hem uit op basis van een kort gesprek wat gaat over, nou, eigenlijk jouw karakter. En afgelopen donderdag probeerde ik dat met Timo. Timo heeft ADHD, is heel druk in zijn hoofd. En het enige dat hem rustig krijgt is sinds kort zijn nieuwe hobby en dat is vissen. Dus ging ik voor Scooter en How Much Is The Fish? Een druk en chaotisch nummer en ja, een vis. Dat leek mij een schot in de roos.
1: Zou het je heel eerlijk zeggen? Ja. Het is lang geleden dat ik deze heb gehoord. Ik vind hem helemaal geweldig. Ik snap er helemaal aan. Ik heb hem bijna recht op mij in de playlist gezet.
0: Nou, wat leuk. Wat goed zeg. Ja, nou, toen vond ik het nog leuk. En toen vond ik het nog goed. Maar vanavond mag ik dus opnieuw een poging doen. En dat doe ik misschien wel met jou. Want stuur het woord karaktertrack naar de NPO Luister-app. En dan krijg je niet alleen een persoonlijk liedje. Maar ook die felbegeerde Tim's avondslot sleutelhanger. Ja.

0: Dat aanstaande donderdag 4 uur 's middags hoor je NPO Radio 2 live vanaf Concert Zee. En we zenden onder andere het compleet concert uit van Direct van Suzanne en Freek. En zaterdagavond uiteraard ook van Bluff.
1: Teams Character Track. Luister naar de echo van je ziel.
0: Ja, het is ondanks de temperatuur, of nou, ik zou bijna zeggen met de temperatuur, extra zweten op het moment dat ik een character track voor jou moet uitzoeken. En dat ga ik vanavond proberen bij Gerda, 57 jaar. Gerda, goedenavond.
2: Goedenavond, Kai.
0: Gerda, hoe zit je erin? Ben je blij?
2: Ja, ik ben super blij. Ik zit hier op camping, beetje schemerig, 17 graden. Wat wil je nog meer?
0: Heerlijk. Heb jij een citronella kaars aan toevallig, Gerda, of niet?
2: Ik heb een blauwe lamp.
0: Je hebt een blauwe lamp? Oh, ik vind de citronellenkaars altijd zo idyllisch, maar je hebt een blauwe lamp.
2: Ja, die stinken zo, die dingen.
0: Dat is waar. Dat is een beetje het concept natuurlijk.
2: Dus als je straks zo van het hoort, dan is de blauwe lamp aan de muur.
0: Oh, en dan is er weer één dood, ja.
2: Ja.
0: Heel goed. Hey Gerda, ik heb gehoord dat jij graag praat.
2: Ja, hoor je dat?
0: Nou, ik heb dat gehoord van horen zeg hier op de gang. Dus brand los. Wat moet ik over jou weten om een karaktertrek te kunnen kiezen?
2: Nou, ik denk, stel maar een vraag, maar ik kan inderdaad wel losbranden. Ja. Ik ben gewoon enthousiast.
0: Ja.
2: Ik heb mijn eigen pad gekozen. Samen met mijn man en samen met mijn hond en mijn kat. Lekker op zichzelf. Gewoon goede keuzes gemaakt. En echt keuzes voor mezelf gemaakt.
0: Heel goed, ja, want je hebt je eigen pad gekozen, zeg je Gerda. Ja. Kun je dat eens specificeren? Waar blijkt dat uit? Waar heb je die beslissing in gemaakt?
2: Ik heb die beslissing gemaakt. Ik ben... Ik voel mezelf niet ziek, maar ik heb wel een hersenbeschadiging. En dat wordt niet altijd even geïmpeteerd, zeg maar. Er wordt niet altijd even goed over nagedacht. Dan, de ene keer loopt ze en de andere keer dan zit ze in een rolstoel.
0: Ah.
2: En dan word je zo op aangekeken dat ik dacht van... joh, jullie bekijken het maar. Ik heb gewoon even, mag ik het zeggen? Schijt uit?
0: Ja, heel goed. Oh, ik vind het zacht uitgedrukt toch, Gerda? Het mag hier allemaal veel gekker.
2: En de mensen die dat gewoon dachten en mij niet en ons niet leuk behandelden, hebben we gewoon gezegd, oké, klaar. En we hebben gewoon ons eigen padje gekozen met de mensen om ons heen.
0: Heel goed.
2: Die ons wel snappen en die ons wel lief hebben.
0: En daar hebben we je eigen pad ingekozen, hoor ik je zeggen, ja. Wat geeft jou op het moment dat jij dan, want ik hoor ondertussen, zeg je tussen neus en lippen door, dat je dus af en toe in een rolstoel zit, Gerda. Wat geeft jou dan het gevoel van vrijheid? Want ik kan me voorstellen dat het je ook beperkt op de een of andere manier.
2: Nou, ik heb mijn bonuszoon, die heeft mij geholpen. We hebben een crowdfunding opgezet, want ik heb inmiddels een balansrolstoel. En een balansrolstoel is eigenlijk een segway, maar dan zittend. Ik heb jou een collega ook even een fotootje toegestuurd. Oh. Je zit er eigenlijk op en het is gewoon fantastisch. Ik krijg daar zoveel vrijheid terug, want ik kan zelf op pad. Ik hoef niet mijn man te vragen, oh, kan je me drukken of kan je me helpen met fietsen. Nee, ik kan zelf.
0: Ja.
2: Dus we zitten in Oudemeer, dat is vlakbij Lemmer. Zeg je misschien wel helemaal niks, maar het is een hele andere kant van dan jij woont.
0: Ja.
2: Maar dat is bossen en dat is water, dat is IJsselmeer. En dat is crossen door de bossen en echt vrijheid.
0: Ja, heerlijk dus zeg. Ja. En daar word jij ook gelukkig van, begrijp ik.
2: Daar word ik heel gelukkig van, want wij genieten gewoon op de camping. En dat kan ik door middel van deze rolstoel.
0: Ja, wat perfect. Heb jij een levensmotto, Gerda?
2: Genieten. Elke dag genieten.
0: Ja.
2: Want het leven is heel kort soms, hoor.
0: Ja, dus echt ook ondanks alle tegenslagen die je hebt, genieten en volle bak gaan.
2: Absoluut. Er is altijd heus wel eens een keer wel tegenslag. En dat je niet lekker in je vel zit. Maar dan heb je elkaar en dan help je elkaar even weer van... oké, kom op, we gaan er weer voor.
0: Ja.
2: En dan is het gewoon weer heerlijk.
0: En hoe zit het tot slot, Gerda, met het stukje humor en zelfspot bij jou? Kun jij lachen om mensen, om jezelf, om je vrienden?
2: Echt wel.
0: Ja?
2: Echt heel erg.
0: Ja, nu al. Je bent al begonnen met lachen.
2: Ja, maar het is gewoon... Ja, dat hoort erbij.
0: Ja.
2: Even dat stukje ook gewoon... zoals ik ook gewoon lekker gaan met die bananen en gewoon lekker genieten.
0: Heel goed, gaan met die bananen. Oké, Gerda, ik heb met je meegeschreven. Ik ben aan het denken, want jij hebt op het gebied van je gezondheid dus best wel heftige dingen meegemaakt, waardoor niet alles meer zo vanzelfsprekend voor je is als voor veel andere mensen. Maar jij laat je niet uit het veld slaan. Je neemt het leven zoals het komt. Je maakt van iedere dag het beste. Ik hoor je zeggen, gaan met die banaan. Jij maakt er hoe dan ook een feestje van. En die speciale rolstoel geeft jou het ultieme gevoel van vrijheid. Lekker de natuur in. En dan kom ik denk ik uit bij deze.

0: Het is Steve Winwood en Roll With It. Misschien wel de karaktertrack van Gerda. Lieve Gerda, luister goed. Je hebt me verteld dat je een nieuwe rolstoel hebt en daarom kan dit misschien overkomen als een beetje een knipoog daarnaar, want het liedje heet dus Roll With It. Maar dat is niet echt waarom ik hem heb uitgekozen, want de tekst die slaat precies op hoe jij in het leven staat. Want when life is too much, roll with it, baby. Don't stop and lose your touch. Hard times knocking on your door. I'll tell them you ain't there no more. Get on through it, roll with it. Want jij maakt van elke dag het beste, Gerda. Jij plukt de dag. Ondanks dat je qua gezondheid best wel wat heftige dingen voor je kiezen hebt gekregen, ben en blijf je super positief. Jij richt je op vooral wat er wel mogelijk is. En daarom, lieve Gerda, vond ik dit helemaal bij jou passen. En dan is de grote vraag, omarm jij dit liedje als jouw karaktertrack?
1: Je hebt mij stil gekregen.
0: Is dat geweldig. Is dat goed of niet goed?
1: Ja, dat is heel goed.
0: Och, wat fijn, Gerda.
1: Ik heb de tekst erbij gepakt, omdat ik niet zo heel snel iets oppak. Dus ik heb de tekst gelijk erbij gepakt. En ik ben helemaal blij.
0: Nou, wat fijn. Ja. Kende je hem? Ja, kende je hem dus niet, denk ik.
1: Nee, ik kende het liedje wel. Een beetje gewoon de soul-achtige, dat heerlijke swing-achtige stijl. Dat vind ik heerlijk. Ik ken de tekst niet, maar ik heb hem gelijk wel opgeslagen en het klopt. Je zit helemaal goed.
0: Nou, wat fijn, want ik moet eerlijk zeggen, ik vond het tijdens het gesprek best een beetje moeilijk, omdat ik dacht, ja, het kan natuurlijk ook. Kijk, er zouden mensen kunnen zeggen, het is een beetje een grapje dat Roll With It, maar de boodschap past volgens mij zo erg bij wie jij
1: heel
0: bent.
1: Heel goed. Ja, klopt helemaal.
0: Nou,
1: je zit echt goed.
0: Heel
1: echt
0: fijn, Gerda. Heel fijn. Dan, naast deze karaktertrek die je hopelijk de rest van je leven met je mee mag nemen, sturen we je ook een Teams avondslot sleutelhanger.
1: Top, nou, daar ben ik heel erg blij mee.
0: Nou, heel goed. Geniet lekker op de camping in Lemmer en wellicht tot de volgende keer, hè?
1: Is goed. Hey,
0: dankjewel,
1: Gerda.
0: Hoi. Och, godzijdank.
2: Teams Character Track. Luister naar de echo van je ziel.
0: Nou, wil jij dat nou?

0: ik zeggen. Nu die grote hit met Homewrecker, maar deze blijft ook goed, hè? Undressed. Daarvoor de karaktertrek van Gerda. Roll it in Tim's avondslot. Iets voor 11, misschien zit je wel in de auto nadat je net terug bent van Duran Duran. Die stonden met Sonmieu in het voorprogramma in Tilburg. Was je daarbij, dan kom ik graag met jou in contact. Dit is een hele hippe contactadvertentie. Want daar is veel over gezegd, daar is veel over gesproken. En ik wil weten hoe het was en welke plaat van Duran Duran je wil horen. Was je dus bij Duran Duran, dan pak je de NPO Luister-app. En dan stuur je, ik was erbij, deze kant op. En dan spreek ik je zo. Zo wat fijn.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
9: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel-Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Dit is NPO Radio 2.
15: 11 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden er tientallen mensen gewond zijn geraakt. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. Zo was in oktober een boeddhistisch festivaldoelwit waarbij tientallen doden vielen. De VN zegt dat het land in de vergetelheid raakt en dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur 's middags in. De waarschuwing is afgegeven omdat er meerdere dagen temperaturen van boven de 34 graden worden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Ook in andere landen is het erg heet. In Frankrijk was het vandaag de warmste junidag ooit gemeten. In de helft van de departementen is code rood van kracht. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Dat moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement ook echt naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg het groepsduel van Oostenrijk met 2-0 dankzij twee goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd viel het 18e WK-doelpunt van Messi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Scoor jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
19: Dat gaan we vieren.
18: Zo goedkoop, daar word je fan van.
20: Dat gaan we vieren.
18: Aldi.
21: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
19: Dat gaan we vieren.
18: Dus nu naar Aldi.
22: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
23: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
24: Sorry, het is WK.
25: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
26: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
29: Donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer live vanaf Concertatie. Tim's A4

0: ik draai plaatjes voor je. Dat doe ik in de Baalzaal. Maar ook hier wordt de concertagenda bezorgd. Hier in Tim's Avondslot. En daar staat met koeienletters in dat Duran Duran vanavond speelde in Spoorpark in Tilburg. En daar stonden ze niet alleen. Sommieu en Orange Skyline die stonden in het voorprogramma. En ja, Tim's Avondslot heeft overal spionnen. We hebben overal luistervinken. We hebben overal insiders.
1: Jacqueline,
0: hallo Jacqueline.
1: Hey, goedenavond, Gijs.
0: Je staat nog in het spoorpark, volgens mij, hè?
1: Absoluut, ja, zeker.
0: Het is er ook nog gezellig, volgens mij.
1: Ja, het is al best vol. Iedereen staat nog een beetje aan de bar. En iedereen is nog een beetje aan het nagenieten.
0: Wat fantastisch, zeg. Oh ja, ik hoor, het is echt het spoorpark, inderdaad. Hey, Jacqueline, hoe was het?
1: Ja, het was fantastisch.
0: Ja?
1: Geweldig. Ja. Het is jeugdsentiment, maar het was ook gewoon... Ja, het is gewoon een rete strakke band. En ik erg van genieten. Dat was heel fijn.
0: Want we hebben het nou uiteraard, ik zei het al over Duran Duran. In 1978 opgericht, Jacqueline. Ondertussen is het 2026.
1: Ja.
0: Hoe gaat dat dan? Hoe werkt dat nog? Gaat dat allemaal nog soepel?
1: Nou ja, ik vond van wel. Ik vond zelfs Simon nog heel goed bij de stem.
0: Ja.
1: Hoe oud is hij nou? 67
0: is hij. Hij is 58,
1: en, ja. Ja, en hij haalde het nog heel goed. Dus het was verrassend lekker.
0: Ja, en ik ben dan benieuwd, want Jacqueline, mag ik brutale vraag stellen hoe oud je bent, Jacqueline?
1: Ik ben 54.
0: 54?
1: Ik ben veel jonger dan Simon de Bond.
0: Nou, inderdaad, absoluut. En wie zag je dan om je heen? Waren dat waren dat mensen op leeftijd of ook veel jonger publiek?
1: Nou, het is wel heel erg Gen X, hoor, wat hier rondloopt.
0: Ja, okay, maar terwijl soms staat er natuurlijk
1: voor. Dakduiven, ja, maar er waren ook wel wat jongeren, maar ik heb vooral oudere jongeren gezien die erg kwamen genieten van Duran Duran.
0: Ja, en is het dan ook heel erg meezingen of is het mee luchtgitaar spelen? Of wat gaat er in je om, Jacqueline, als jij in dat spoorpark in Tilburg staat?
1: Ja, ik ben helemaal niet zo'n meezinger bij concerten, maar ik ben er geloof ik een beetje hees van. Dus zo hadden we het meegezongen. Wow. Ja, het is shocking.
0: En waar heb je dan het meest op meegezongen en waarom?
1: Nou ja, het hardste eigenlijk op Reach Up for the Sunrise.
0: Oh.
1: Omdat ik dat nog nooit had gedaan.
0: Omdat je daar nog nooit op had gezongen, bedoel je?
1: Ja, en ik verheugde me gewoon echt om mee te zingen met dat nummer. En dat heb ik ook heel hard gedaan. Ja, dat is te erg, hè? Dus, maar goed.
0: Wat een fantastische avond, Jacqueline. Wat fijn,
1: ja, het was echt genieten. Ja, het was geweldig.
0: Je staat nog lekker mee te genieten. Als ik er nou eentje mag draaien van Duran Duran, wat zou het dan voor je mogen wezen?
1: Nou ja, ze hebben vanavond geopend met Is There Something I Should Know. Dus als je die voor me hebt, dan vind ik dat wel heel tof.

0: Het is al laat. Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
1: Oh, zo is het toch net zo voor 12:30. Op het moment dat je een beetje honger begint te krijgen. Tijd voor een late night track.

0: Natasha Bedingfield. Ik zag Sarah Larsson. Ik zag Roxy Dekker. Ik zag 21 Pilots. Ik zag Teddy Swims. Ik hoorde nog veel meer. Maar wie ik daar ook zag, voor het eerst, waren de vaccines. Daar had ik wel eens van gehoord, maar ik had daar nooit echt naar geluisterd. Ik had me daar ook nog nooit echt in verdiept. En dat heb ik nu wel gedaan. Want het is een band uit West-Londen. In 2010 begonnen en het is geen onwijs grote megaband die stadions vol speelt. Maar het is wel een band die al jaren een vaste waarde is op heel veel festivals. Een beetje in de indie scene. Ze stonden in het voorprogramma van niet de minste. Noemen Muse, een Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers. En in 2013 stonden ze voor het eerst op Pinkpop. En vorige week dus voor de tweede keer. En één liedje sprak mij in het bijzonder aan. Een plaat waarmee ze romantiek terugbrengen tot eigenlijk een heel simpel pakkend gitaarliedje. Waarbij de liefde wordt vergeleken met je favoriete band. Iets waar je altijd naar terugkeert. Een liefde die eigenlijk vanaf het begin af aan meteen goed voelt. Een goed gevoel oproept. En een liefde die eigenlijk nooit gaat vervelen.
1: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's Avondslot.

0: Olivia Dean en Rain Me In. En daarvoor, ja, de vaccines. Ik zag ze op Pinkpop afgelopen week. Your Love is My Favorite Band. Er komen een paar leuke reacties op binnen, hoor, via NPO Luister. Denk overigens dat ik ze nog wel een keer weer ga zien. Marjolein stuurt de vaccines. Ja, met heel veel A's en uitroeptekens. En Francis, of Francis, dat ligt er net aan waar in het land je er zoekt, zegt wat leuk dat je ze draait. Ze werden een beetje afgekraakt. Ik vond ze echt geweldig. En ik ben al best lang fan van ze. Nou, Francis, ik ook toch al zeker. Nou, een dag of vier.
1: Bel of heb je me nou? Want ik ben bluizig en blauw. Het is het lied dat je wou.

0: beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Het is maandag. En dat betekent dat het verzoekiemonster al ruim 3 dagen zonder verzoekie zit. Uitgehongerd dwaalt hij hier door Tim's avondslot op zoek naar iets dat in zijn buikje kan belanden en zijn honger kan stillen. Met andere woorden, wat wil je horen?

0: let you know.
1: In excess.
0: You one of my kind.
1: And need you tonight. Terwijl ik het verzoekie monster nog heel kort even terug de kerker ingeduwd heb. Ik ga zo meteen zijn honger stillen. Heb ik eerst een plaat voor je meegenomen van Joshua Peter. Misschien dat die naam wel een belletje doet rinkelen, want zijn debuutsingle werd een ontzettende hit. Was ook topsong hier op NPO Radio 2. Dat was deze, Bones. Human.

steeds dezelfde Joshua Peter is nu terug met een nieuwe single. En die speelt hij onder andere komend weekend op Concert FC op de Brouwersdam. En dat hoor je dan weer hier op NPO Radio 2, want wij zijn daar het hele weekend bij. De nieuwe Joshua Peter heet Inside My Mind.

0: Het slot gaat sluiten. Ik wens je een fijne avond. En tot morgen.
1: Afrotros, de omroep voor ons.
2: Ster. Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg
4: doei doei
3: tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toekomst.

0: bestel.
1: En wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent

0: gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
1: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
2: Precies! Worstje?
1: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
2: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
1: Nee,
2: meerdere
1: nee,
2: worstjes.
1: Dankjewel.
2: 20 worstjes.
1: Ik hoef geen worst.
2: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
1: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
2: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
1: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
3: Radio 2.
4: Middernacht, het begin van dinsdag 23 juni. Lars Melitsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. En die is daarmee nu topscorer aller tijden met 18 doelpunten. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK-voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose. Hij heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Overdag is er opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Lars Militsen met het NOS Journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt al een uur stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweert en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien moet er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij is al bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK en dat zijn er 2 meer dan Klose die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK voetbal. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon, het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt rond deze tijd hervat. De wedstrijd lag zo'n twee uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar die zijn inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn drie mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. Twee anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst in ruim 100 jaar zijn dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen overdag opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf donderdagmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie.